0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 3 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen, net als donderdag. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land het Jemenitische regeringsleger helpt om de rebellen in Jemen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil. Gisternacht werd er brand gesticht bij een spoorbrug in de wijk Delfshaven. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Die moeten worden vervangen en getest. Volgens ProRail was de deur naar de technische ruimte opengeslepen, wat zou kunnen duiden op sabotage. Het spoor tussen Rotterdam en Delft is een belangrijke verbinding tussen de Randstad en het zuiden van het land. De NS zet bussen in. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky vertrekt. Volgens Trump is Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk voor de dure diesel in Amerika. Trump staat onder druk vanwege de verkiezingen van volgende maand. Zijn partij dreigt de macht in het congres te verliezen. De storm Isaias heeft in de Verenigde Staten zeker 4 levens geëist. 2 mensen kwamen om toen een boom op hun huis viel. 1 bij een verkeersongeval door een omgevallen boom. En in Florida overleed een man aan koolmonoxidevergiftiging omdat hij een noodaggregaat in zijn garage had gezet. Vooral in Florida en Alabama is er veel schade. Bij honderdduizenden mensen is de stroom uitgevallen. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien. Minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
5: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden.

0: online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
1: Ah! Oeh, gaat het?
2: Er moet hier echt licht komen.
3: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl. Een tuinpoort die echt bij je tuin past? Elegant Wood maakt hem op maat. Van aluminium, WPC of hout. Kijk op tuinhoudnodig.nl.
4: Wil jij weer kunnen genieten van je gezin? Nu, niet pas later als ze groot zijn? Ga naar gelukkigegezinnen.nu.
5: Dit is Bo,
6: de omroep van de Bollenstreek.
5: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 4 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump vindt dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe president krijgt die bereid is een deal met Rusland te sluiten. De termijn van president Zelensky is al 2 jaar verstreken, iets waar ook de Russische president Poetin geregeld op wijst. Maar vanwege de oorlog kunnen er geen nieuwe verkiezingen worden gehouden. Trump vindt ook dat Oekraïne moet stoppen de Russische olieindustrie aan te vallen. Hij denkt dat de dieselprijzen dan weer zullen dalen. Die zijn verdubbeld door de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran. Vrijdag sprak Trump met Poetin af dat Rusland diesel gaat leveren aan de VS. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker aangevallen, zegt een Britse maritieme organisatie. Er is brand uitgebroken, maar de bemanning zou niet in gevaar zijn. Het is nog niet duidelijk om welk schip het gaat en wie de aanval heeft uitgevoerd. Iran blokkeert de straat van Hormuz al ruim een half jaar. Vrijdag viel Iran al een tanker aan die op weg was naar Oman. In een Engelse dierentuin is een man doodgebeten door een tijger. De man was in het buitenverblijf van de tijgers terechtgekomen. Hoe precies is onduidelijk. Normaal lopen bezoekers over een loopbrug. De tijger viel de man aan en die overleed ter plekke. De dierentuin in de buurt van Doncaster werd ontruimd en blijft vandaag gesloten. Op sociale media gaan beelden rond van de tijgeraanval. De Engelse politie vraagt die niet verder te verspreiden. Ajax heeft in eigen huis punten laten liggen tegen NEC. De wedstrijd eindigde in 1-1. De Amsterdammers hebben tot nu toe maar 1 van de 5 thuiswedstrijden gewonnen. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien, minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
4: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
5: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Ben je wel eens eenzaam? Of mis je iemand om echt mee te praten? Samen iets te ondernemen of gewoon jezelf te zijn? Goed gezelschap is geen luxe, maar een levensbehoefte. Bij High Class Gezelschap draait het om aandacht, gesprekken en samen mooie momenten beleven. Kijk op highclassgezelschap.com.
7: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan kun je daar geld voor krijgen. Hoe dat kan? Bedrijven die brandstof verkopen moeten zorgen voor minder CO2-uitstoot. Jouw elektrische kilometers zijn daardoor geld waard. Lekker Laden regelt het voor je. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
8: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
9: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
0: Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: geleden. Ze staakten tijdelijk hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met drie media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycott door vijf commerciële concurrenten, wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land de regering van Jemen helpt om de rebellen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Voor het eerst wappert vandaag de regenboogvlag bij de Tweede Kamer vanwege Coming Out Day. Donderdag besloot de Kamer daartoe om op te komen voor de LHBTI-rechten. Ook op de meeste andere overheidsgebouwen wordt de regenboogvlag gehesen, maar niet op het gemeentehuis van Oldebroek. De Gelderse gemeente heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Op een kerk in de gemeente wappert de vlag wel. Volgens de dominee is het een heel christelijk symbool dat de veelkleurigheid van Gods schepping toont. Verder zijn er op veel plaatsen coming-out festivals en debatten. Het weer. In de noordelijke helft van het land vallen veel buien die stevig kunnen uitpakken. Minima tussen 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
3: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker voor het leven.
4: Toe aan zon op je huid en de tropen om je heen? Dit is Suriname. Dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment? Eco voor rust in het groen? Of Royal voor stijl in hartje Paramaribo? Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com.
5: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
6: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
7: Heb jij last van stress of word je niet uitgerust wakker? Ontdek premium, biologische CBD-olie en gummies van Mijn CBD. Schrijf je in en pak direct 10% korting. Ga nu naar mijncbd.com.
8: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niets. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRAjuristen.nl.
9: Is Bo.
10: De omroep van de Bollestreek.
9: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 6 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land de regering van Jemen helpt om de rebellen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stopten tijdelijk met hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Volgens het ministerie kan zo'n gezamenlijke actie van media die elkaar horen te beconcurreren in strijd zijn met de mededingingswet. Voor het eerst wappert vandaag de regenboogvlag bij de Tweede Kamer vanwege Coming Out Day. Ook op de meeste andere overheidsgebouwen wordt de vlag gehezen, maar niet op het gemeentehuis van Oldebroek. De Gelderse gemeente heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Op een kerk in de gemeente wappert de vlag wel. Verder zijn er op veel plaatsen coming-out, festivals en debatten. Ajax heeft in eigen huis opnieuw punten laten liggen. De wedstrijd tegen

0: Opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
1: Ben je wel eens eenzaam? Of mis je iemand om echt mee te praten, samen iets te ondernemen of gewoon jezelf te zijn? Goed gezelschap is geen luxe, maar een levensbehoefte. Bij High Class Gezelschap draait het om aandacht, gesprekken en samen mooie momenten beleven. Kijk op highclassgezelschap.com.
2: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
5: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Dit is Bo,
8: de omroep van de Bollenstreek.
7: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 7 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen, net als donderdag. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land de regering van Jemen helpt om de rebellen terug te dringen. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stopten tijdelijk met hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit.

0: De gemeente heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Op een kerk in die gemeente wappert de vlag wel. Verder zijn er op veel plaatsen coming-out-festivals en debatten. Het weer: in de noordelijke helft van het land vallen veel buien die stevig kunnen uitpakken, minimaal tussen de 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
2: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
3: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
4: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
5: Dit is Bo,
6: de omroep van de Bollenstreek.
5: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek. Dit is het weekoverzicht van Bo. U hoort een uur lang nieuwsrapportages en interviews van afgelopen week, afgewisseld door muziek.

0: De komst van de medicijnenfabriek van Eli Lilly bij het Valkenburgse Meer heeft binnen Katwijk tegengeluid opgeleverd, maar ook landelijk vangt het project wind. De stichting Mobilization for the Environment, bekend van het landelijke stikstofprobleem, heeft beroep aangetekend tegen de natuurvergunning van de fabriek. Waarom? Dat vraag ik aan jurist Emma den Broek. Zij heeft namens de stichting het beroepschrift opgesteld.
1: Goedemiddag.
0: Wat is voor MOB precies de reden om tegen deze natuurvergunning in beroep te gaan?
1: We zijn in beroep gegaan omdat we eigenlijk zien dat Eli Lilly en ook de provincie die de vergunning verleent kansen laat liggen om de stikstofuitstoot van de fabriek verder omlaag te brengen. En we hebben natuurlijk een groot probleem met stikstof en de natuurcrisis. Dus MOB vindt dat iedereen daar zijn steentje in bij moet dragen. Zeker een grote speler als Eli Lilly, die ook zeker geen geld tekort komt om allerlei maatregelen te nemen. Dus vandaar dat wij beroep hebben ingesteld, omdat er gewoon meer gedaan kan worden om de uitstoot omlaag te brengen.
0: Ja, jullie zien dus nog mogelijkheden om dat terug te brengen. Op welke vlakken zijn dat?
1: Tijdens de bouw zit dat dan vooral in het gebruik van de machines en de werktuigen. We zien eigenlijk dat er geen verplichting ook vanuit de provincie wordt opgelegd om elektrisch te werken, terwijl daar inmiddels steeds meer machines voor beschikbaar zijn. En daarnaast, als de machine er eenmaal staat, dan werken ze ook met een aantal stoomgeneratoren. Die zijn permanent. En daarvan zegt Eli Lilly eigenlijk, goh, we hebben de precieze details nog niet van die generatoren, dus we gaan uit van een soort standaardwaarde. Terwijl daar dus ook nog aanvullende emissiereductiemaatregelen mogelijk zijn. Dat laten ze dus een beetje in het midden, maar wat ons betreft zit daar nog ruimte.
0: Oké, dus dat zouden ze beter moeten kunnen weerleggen? Of is het echt definitief al?
1: Ze zeggen eigenlijk alleen maar, goh, we pakken deze norm en we zorgen er linksom of rechtsom dat we daaraan voldoen. Ja. Alleen wellicht kun je ook gewoon onder die norm gaan presteren, wat veel beter is voor het milieu en de natuur. Maar daar gaan ze niet op in.
0: Oké. En waarom is dat volgens MOB een probleem?
1: Nou, dus het nog steeds, ook in Zuid-Holland, de natuur die leidt onder te veel aan stikstof. Dat gaat hier onder andere om het gebied Meijendel en Berkheide. Daar zitten gewoon natuurtypes die jarenlang al te veel stikstof hebben gehad. En dat nog steeds ook te veel stikstof op neerdaalt. En Eli Lilly draagt daaraan bij. Dat is een heel groot nieuw project. Dus gelet op die problemen moet je gewoon alles doen wat je kan om de uitstoot te verminderen.
0: Ja. En wanneer u heeft nu beroep aangetekend tegen de natuurvergunning, wanneer zijn er stappen genomen waarbij uw stichting tevreden is? Wanneer hebben ze de juiste stappen genomen?
1: Nou, als Eli Lilly gewoon aantoonbaar kan laten zien samen met de provincie dat ze alles hebben gedaan wat er te doen valt aan emissiereductie.
0: En wat is alles? Want alles is misschien een beetje veel. Alles kan ook zijn, gewoon geen fabriek bouwen.
1: Ja, nou, MOB is niet principieel tegen dit soort industrie, dus daar is het ons niet per se om te doen. Maar wij vinden wel dat Eli Lilly gewoon duidelijk moet maken met bijvoorbeeld die stoomgeneratoren, maar ook de machines die tijdens de bouw worden gebruikt, dat ze daar genoeg doen om de emissies omlaag te brengen.
0: Ja, want u zegt zelf, de stichting Mobilization for the Environment is niet, wil het de komst van de fabriek niet tegenhouden. Maar met dit soort processen kan het proces wel vertraging opleveren. Kan dat dan toch ertoe leiden dat de bouw van de fabriek tijdelijk stil komt te liggen en misschien op slot gaat?
1: Op dit moment heeft de fabriek ook nog niet alle vergunningen die er nodig zijn om te starten. Dus de natuurvergunning is verleend, daarbij beroep tegen ingediend. Dus onlangs is in de gemeenteraad gestemd over de omgevingsplanactiviteit. Dus mag zoiets op deze plek. Maar daarnaast heeft de fabriek ook nog een milieuvergunning nodig. Die dan bijvoorbeeld ziet op het watergebruik. Wat ook nog een interessant punt wordt. Dus op dit moment mogen ze nog niet van start gaan. Nou is het zo dat het beroep tegen de natuurvergunning die vergunning niet opschort. Dus hij geldt gewoon nog. Maar stel dat jullie zich helemaal terugtrekt, niet op ons reageert, geen aanvullende motivatie geeft, dan kunnen wij eventueel nog, als we zouden starten met de fabriek, een voorlopige voorziening kunnen indienen. En dan wordt het eigenlijk versneld en vereenvoudigd door de rechtbank behandeld. En in dat geval wordt de vergunning ook opgeschort. Dus dat zou voor enige vertraging kunnen zorgen. Tegelijkertijd verwacht ik tot ze nog een aantal stappen moeten nemen qua vergunningen voordat er gestart kan worden. En tot in die tijd ook wel voldoende ruimte is voor de provincie en Eli Lilly om te laten zien of om aan te geven wij zijn bereid meer te doen.
0: Ja, nou duidelijk. Emma Den Broek, hartelijk bedankt voor deze toelichting.
1: Graag gedaan.

0: BNW van Katwijk willen per 1 januari uit de samenwerking Duin- en Bollenstreek stappen. Katwijk wil zich meer richten op een samenwerking met de Leidse regio en Holland-Rijnland. In het stuur van Hillegom vertelt Robert Jansen van Bloeiend Hillegom wat hij daarvan vindt. Eerst vertelt Igor Buik van de VVD wat deze samenwerking inhoudt.
1: Deze samenwerking is in het leven geroepen om als streek, als Duin- en Bollenstreek moet ik zeggen. Vandaar dat Katwijk er ook bij aangesloten is om een sterke, positie te hebben ten opzichte van de landelijke overheid en ten opzichte van de provinciale overheid. Er zijn een aantal thema's hebben we daarin staan waarbij we extra aandacht voor willen hebben. Dat is onder andere verkeer, wonen, bollenteelt in het algemeen. Dus hoe ga je om met de hele bollensector in het geheel. En water volgens mij uit mijn hoofd. Dat betekent dat we dat met dat zijn we aan de slag gegaan. En heb je een aantal projecten vastgepakt van waar we mee aan de slag gaan. Als je bijvoorbeeld kijkt naar verkeer. Dan is het de noordelijke ontsluiting Greenpoort dat een belangrijk item is. En als je dan met de Duin- en Bollengemeentes dat samen doet, dan heb je een veel krachtigere positie richting de andere overheden. En kan er wat makkelijker dingen voor elkaar gebracht worden. En ook het toerisme wat daar ook nog mee samenhangt. En dat was ook de reden waarom Katwijk toen wel aansloot volgens mij. Want in eerste instantie hebben zij natuurlijk iets minder dan met de Bollenstreek dan dat zij hebben met de Leidse regio. Want ze zijn natuurlijk veel meer georganiseerd op de Leidse regio. Wat dat voor effect. Dat is een keuze die Katwijk maakt dan op dat moment volgens mij. Als zij zeggen te gaan uit. En dat er daar vervolgens andere uitdagingen nog onder vandaan zullen komen. Dat zal de toekomst uitwijzen, denk ik.
2: Nou, en ze zijn er dus wel uit nu. Bloeiend Hillegom, wat gaat dat betekenen voor het samenwerkingsverband?
3: Ja, nou ja, ze zijn er bijna uit. Want volgens mij heeft BNW gezegd, wij willen er graag uit. En gaat de gemeenteraad van Katwijk hier nog over steggelen of beslissen. Maar goed, het is een advies. Dus ik moet het nog zien wat de raad daarvan vindt. Het zou wel jammer zijn, want ik denk dat Katwijk wel een bepaalde body heeft, zeg maar. En ook qua verkeer en woningbouw bedrijvigheid en industrie en nieuwe bedrijven die zich willen vestigen, zeg maar. Ja, het heeft toch een bepaalde aantrekkingskracht. Dus ja, wat voor consequentie dat heeft, dat kan ik nu nog niet helemaal overzien. Maar het zou wel zonde zijn.

0: Meer dan 50 jaar vrijwilligerswerk voor de amateurfilm in de Bollenstreek. Dat werd afgelopen zondag beloond met een koninklijke onderscheiding. Tijdens de opening van het amateurfilmfestival in het Floralis Theater kreeg Ton Zegers de onderscheiding uit handen van burgemeester Jasper Nieuwenhuizen. Hij werd officieel benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau en is nu bij ons aan de telefoon. Goeiedag, meneer Zegers.
1: Ja, goedemiddag.
0: Van harte gefeliciteerd.
1: Nou, heel vriendelijk bedankt.
0: Had u enig idee dat deze onderscheiding eraan zat te komen?
1: Nee, beslist niet. Ik had er helemaal geen... Het heeft zelfs een paar uur geduurd of zeg maar gerust de hele dag tot ik het eigenlijk precies besefte.
0: Het moest even binnenkomen.
1: Ja, dat moest inderdaad even binnenkomen.
0: En hoe is dat moment precies gegaan?
1: Ja, ik had de burgemeester gevraagd om... ik zit dan in de organisatie met Han Achterhof en nog een hele hoop andere vrijwilligers van het festival, van het amateurspeelfilmfestival. En ik had zelf de burgemeester uitgenodigd om het festival te openen. Nou, ik was helemaal niet verbaasd tot de burgemeester daar liep natuurlijk. Want ik dacht, die komt dat gewoon open.
0: Ja.
1: Ja, en toen riep hij mij ineens naar voren toe. Ik denk, wil hij zeker wat vragen of zo nog? Maar ik denk, we zijn eigenlijk met z'n tweeën zijn we begonnen met dat festival op te starten in Lisse. Dat was vroeger een festival wat in Sneek 10 jaar gedraaid heb. Ja, toen heb ik gevraagd of wij het hier in Lisse voort mochten zetten.
0: Ja, en waarom vond u dus dat zo belangrijk dat het hier voortgezet moest worden?
1: Nou, ik ben zelf een amateurfilmer. En wij maken dan altijd speelfilmpjes. En er was niet echt een festival alleen voor speelfilms. Dat is documentaires, vakantiefilms en al dat soort films. Maar niet specifiek voor speelfilms. Dus dat... Ik was zelf, van die 10 jaar tot het in Sneek geweest was, ben ik zeker 8 keer daar geweest. Ja, en ik vond het een hartstikke gezellig en laagdrempelig festival. En dat hebben we hier in Lisse voortgezet. Ja, en dat is het zit gewoon vreselijk in de lift. Nou, ik heb daar kunnen zien tot de zaal die zat voor 75% vol zo'n beetje.
0: Kijk, dat zijn de juiste getallen.
1: Ja, ja. Ja.
0: En als we teruggaan in de getallen. U bent zelf al sinds 1976 betrokken bij de filmclub die het festival organiseert, Amfi 66.
1: Ja, dat klopt.
0: Dat is inmiddels alweer 50 jaar geleden. Dus
1: ja.
0: In die tijd is er ook flink wat veranderd in de filmindustrie. Filmrollen knippen en plakken, dat is niet meer van deze tijd.
1: Nee,
0: hoe heeft u die ontwikkeling zelf meegemaakt?
1: Ja, dat was al... In het begin wou daar niemand aan. Hè? Film was het enige echte. En dat hele video, dat was maar surrogaatmateriaal. Dat was niet scherp. Je kon er geen diepte mee filmen. Er markeerde van alles aan. Maar ja, dat is in de jaren tijd is dat natuurlijk heel erg veranderd. Als je nou de films ziet die wij nu met onze videocamera's maken, dan betaal je voor zo'n camera die deze kwaliteit van vandaag de dag levert, betaal je toen 200.000-300.000 euro voor zo'n camera. En dat is natuurlijk allemaal veel en veel goedkoper geworden. Nou koop je dus voor een paar duizend euro koop je echt de allermooiste camera's.
0: Ja. En is dat wat jullie nu ook gebruiken bij de filmclub? Gebruiken jullie echt professionele camera's van bijvoorbeeld vroeger?
1: Nee hoor. De meeste van ons hebben wel een wat grotere camera die je allemaal helemaal met de hand in kan stellen en zo. Maar de echte professionele filmers, die filmen met camera's waar je dus de lenzen van kan verwisselen en zo. En daar stopt het bij ons mee. Wij hebben gewoon een zoomlens, zeg maar. Dus je kan iets naar je toe halen. En We hebben geen 3 of 4 lenzen die je dus kan verwisselen.
0: Het moet amateuristisch blijven, hè?
1: Ja, want als je zo'n toestel hebt, ja, dan ga je toch nog steeds wel naar de 20.000, 30.000 euro hoor, voor zo'n camera.
0: Ja. En als we dan even teruggaan naar uw vrijwilligerswerk, want dat is niet alleen de filmclub. U bent ook actief bij Terlede, de voetbalclub, en bij Klopt. Marente Berkhout.
1: Klopt, ja.
0: En waar haalt u de tijd en energie vandaan?
1: Ja, ik ben 77. Dus ik ben al geruime tijd met pensioen. En ja, ik ben relatief erg gezond. Ik ben graag buiten. Ik ben graag in de weer. En ik ben graag onder de mensen. Vandaar ook dat ik speelfilms maak. Dat vind ik leuk om met mensen te werken. Omdat ik vind dat als je gezond bent en dat je dan ook best wat terug mag doen voor de maatschappij. Dat is niks mis mee. En als ik fiets nou bijvoorbeeld, ik ben vanmorgen nog wezen fietsen met Marco. Nou, die man is 64 jaar, dus die is 13 jaar jonger dan ik. Maar die heeft een ziekte in zijn hoofd, dus die is helemaal verlamd. En als je dan weet hoe zo'n man geniet als die oor op die fiets zit. En dan gaan we naar het spoor toe, dan gaan we bij het spoor kijken. Ja, daar heb je zelf ook heel veel plezier van. Want dat is gewoon leuk om buiten te zijn, maar ook leuk om dat soort mensen een plezier te doen. En daar doe ik het dan ook wel voor. En ja, nou, ik vind het ook niet meer als normaal hoor, eerlijk gezegd.
0: Niet meer dan normaal, gewoon meer dan 50 jaar vrijwilligerswerk. Dat is een mooie samenvatting. Ton Segers uit Lisse, sinds afgelopen zondag dus lid in de Orde van Oranje Nassau. Nogmaals, van harte gefeliciteerd en bedankt voor dit gesprek.

0: Bij BC Dynamo Sassem hebben ze een laagdrempelige manier bedacht om mensen kennis te laten maken met badminton. Het heet Probeer Badminton en is voor jong en oud. Voorzitter Peter van der Voort vertelt er meer over in het programma Peer en Meer.
1: Badminton is fun en fast en supergezond.
2: Ja?
1: En wij organiseren dat Probeer Badminton eigenlijk omdat wij hebben gemerkt dat als je alleen in je eentje naar een club gaat,
2: ja,
1: dan vind je iedereen goed.
2: Ja.
1: En jij kan het nog niet zo goed. En dat is altijd heel moeilijk.
2: Oh,
1: en
2: ja.
1: Dat, mensen moeten daar toch aan wennen, aan de snelheid en aan aan de sfeer binnen zo'n vereniging.
2: Ja.
1: Dat we hebben gezegd van, nou, we gaan dat georganiseerd doen.
2: Uh-huh.
1: Met allemaal mensen die het voor het eerst willen proberen.
2: Ja.
1: En dat geeft gelijk een goed gevoel. Want je bent allemaal even goed.
2: Ja.
1: En dat kan je dan in 10 lessen kan je dat ervaren.
2: In 10 lessen?
1: Ja.
2: Oké, okay, en wat ga je dan leren in die 10 lessen?
1: Nou, je gaat sowieso leren hoe je moet bewegen op de baan.
2: Mm-hmm.
1: En je krijgt alle grondbeginselen van de slagen. Je krijgt de technieken van het spel, de spelregels, het lijnenspel. Er zit ook heel veel in de sport.
2: Mm-hmm.
1: En dat leer je eigenlijk in 10 lessen.
2: Oké, okay, dan.
1: Mensen die associëren badminton altijd een beetje met een campingsport.
2: Ja, ja,
1: en
2: dat
1: ik zeg altijd maar, op de camping, daar speel je naar elkaar toe.
2: Ja.
1: En bij ons moet je eigenlijk spelen waar de tegenstander niet staat.
2: Oh, op die manier. Ja. Maar dat vind ik altijd zo gemeen, weet je wel. Dan kan je weer terugslaan.
1: Ja, maar dat is net het spelletje.
2: Oh, dat heb ik het nooit goed begrepen.
1: Ja. Nee.
2: Helemaal goed, ik heb begrepen dat die cursus die is dus voor kinderen vanaf 5 jaar tot en met de volwassenen. Hè?
1: Cool.
2: Maar is badminton ook echt geschikt voor alle leeftijden?
1: Nou, vanaf een jaar of 5, 6.
2: Ja.
1: Dan hebben kinderen een zogenaamde oog-handcoördinatie.
2: Mm-hmm.
1: Dus dan leren de hersenen ook waar je moet slaan of hoe je moet bewegen.
2: Ja.
1: En vanaf die leeftijd is eigenlijk badminton geschikt.
2: Okay.
1: En voor die leeftijd is het lastiger. En moet je met spelvormen moet je leren badmintonnen.
2: Ja.
1: Maar dat is een hele andere expertise. En daar is het Probeer Badminton niet op ingericht, zeg maar. Is ook niet bij ons, laat ik het zo zeggen.
2: Oh, oké dan. Wat kunnen dan de deelnemers verwachten tijdens zo'n eerste avond in Sporthal De Wasbeek?
1: Ja, ze krijgen sowieso uitleg over hoe de vereniging werkt.
2: Mm-hmm.
1: Want het is eigenlijk een beetje net als bij tennis.
2: Ja.
1: He, je komt spelen en je moet insteken op een baan. Je krijgt een kaartje.
2: Ja.
1: En daarna speel je eigenlijk vrij met iedereen die je wil.
2: Mm-hmm.
1: Maar wij organiseren dat Probeer Badminton dan georganiseerd. Dus we gaan in een groep van 12 tot 16 mensen hebben op 3 tot 4 banen.
2: Yeah.
1: Beginnen we met de grondbeginselen. Dus hoe moet je lopen, looptechnieken, hoe moet je slaan, wat zijn de spelregels.
2: Ja.
1: En spelende wijs proberen we de mensen dan wegwijs te maken in het badminton.
2: Ja. En moet je dan echt al zelf een beetje sportief zijn? Of kun je echt vanaf nul aan beginnen? Met andere woorden, zou ik het ook kunnen?
1: Ja, badminton is voor alle leeftijden.
2: Ja.
1: En voor alle niveaus.
2: Ja.
1: Dus wij hebben mensen van 6 jaar op de vereniging in de jeugd. Maar we hebben ook mensen van 70.
2: Ja.
1: Dus voor elke leeftijd is badminton eigenlijk geschikt. En uiteindelijk pas je in een bepaald niveau.
2: Ja.
1: En krijg je ook medespelers die die als speler. We organiseren ook competitie voor mensen die verder willen met de sport.
2: Ja.
1: Dat kan ook. Maar wij beginnen altijd met recreatief badminton, zoals we dat noemen.
2: Ja, dus ik begrijp het een beetje. Jullie willen... Ik ben vandaag een beetje met een dubbele tong. Maar jullie willen vooral een gezellige aanvang maken. Dus al die 10 lessen.
1: Zeker.
2: En hoe belangrijk zijn...
1: Ja? Sorry. Ja, sorry. Nou, het is belangrijk dat mensen bewegen.
2: Ja, maar precies.
1: En
2: bewegen.
1: En bewegen, dat willen we eigenlijk. En hoe leuk is dat om dat binnen een vereniging te doen?
2: Ja.
1: Waarbij je toch de vrijheid hebt om te komen en staan wanneer je wil, zeg maar.
2: Ja.
1: Dus je kan op elk moment aanhaken. En je hoeft er niet elke avond te zijn. Maar dat is eigenlijk die vrijblijvendheid. Die spreekt ook veel mensen aan dat zelf kunnen bepalen wanneer ze komen en hoe laat en met wie ze spelen.
2: Ja, maar ik heb ook begrepen dat het gaat om de gezelligheid en de contacten binnen dus BC Dynamo in Sassenheim, toch?
1: Klopt, klopt. Je moet natuurlijk, je wil bewegen, je wil sportief bezig zijn. Ja. Je moet natuurlijk ook gezellig zijn. Ja. Dat is ook heel belangrijk bij een avondje sporten.
2: Dat bedoel ik, hè? Want dat kan net zo belangrijk zijn. Ik bedoel, misschien ben je niet een hele goede badmintonner, maar als het voor de gezelligheid of voor de contacten gaat, is ook belangrijk, lijkt me.
1: Zeker, we hebben bij de, ja, zeker. We hebben bij de sporthal Wasbeek een prachtige kantine. Bijna een café-achtige sfeer. En daar doen mensen graag een kopje koffie of een drankje na afloop.
2: Ja.
1: Ik zeg al, maar de derde helft is eigenlijk net zo belangrijk.
2: Precies. Ja, dat lijkt me dat ook, ja.
1: Ja, ja, zeker.
2: Ja, en kun je dan bijvoorbeeld zomaar iemand meenemen? Bijvoorbeeld je buurman, je vriendin, je broer of je collega... die zegt van, nou, dat badminton lijkt me best wel leuk eigenlijk. Kun je die gewoon meenemen?
1: Zeker. Voor iedereen is het haalbaar. En juist in het begin is het fijn als je iemand hebt die al kent. En dat helpt eigenlijk de integratie bevorderen.
2: Ja.
1: Dus neem zeker mee je buurman, je buurvrouw, je vriendje, vriendinnetje. Iedereen is welkom.
2: Goed, en om mee af te sluiten dan, hè. Als er mensen zijn die na dit gesprek wat wij gevoerd hebben... van, oh, dat badminton, dat wil ik best wel eens proberen. Wanneer en waar kunnen die mensen zich aanmelden?
1: Nou, ze kunnen terecht op probeerbadminton.nu.
2: Ja.
1: En daar kies je dan, zeg maar, Sassenheim.
2: Ja.
1: En dan kom je zelf op onze site terecht. En daar kan je je aanmelden.

0: De oude kerk in Katwijk is helemaal wit geschilderd en ziet er weer uit als nieuw. Woensdag werd de kerk aan de boulevard officieel opgeleverd. De volgende stap is om de buitenkant van de kerk te verlichten. Maar daar moet nog heel wat geld voor worden opgehaald. U hoort een interview met Arie Willem van der Plas, lid van comité Oude Kerk weer wit en in het licht. Hij vertelt meer over de uitdagingen van het schilderproces en de plannen voor het verlichten van de Oude Kerk.
1: We praten natuurlijk over een best een groot bedrag. Ons voornemen is om €200.000 bij elkaar te halen. Daar zitten we nu bijna op. We zitten op ruim €180.000. Dat hebben we opgehaald met diverse concerten, met kerkenveilingen, vrouwenfair, boeken, van alles en nog wat. We hebben ook nog twee lopende acties op de website Oude Kerk weer wit, waar mensen geld kunnen storten. Ja, en de bedoeling is dat hij gewoon helemaal mooi in het wit komt. Zover zijn we nu en we gaan hem ook in het licht zetten.
2: Ja.
1: En dat is de volgende fase.
2: Ja, dat is de volgende fase in het licht. Kunt u daar wat meer over vertellen? Wat bedoelt u daar precies mee?
1: Zeker. Een van de doelstellingen is dat we de Oude Kerk ook weer heel mooi aanlichten. He, zodat net als de vuurtoren en het gemeentehuis, als monument op de boulevard, ook in de avond en in de nachtelijke uren te zien is. Dat willen we in eerste instantie mooi van buiten doen met milieuvriendelijke LED-verlichting. Hè, waarbij we ook gaan kijken of we het eventueel ook van binnen nog naar buiten kunnen laten stralen.
2: Ja, en nou, hij is nu mooi wit, maar dat qua schilderwerk had dat ook, was dat nog best wel lastig, hè, om dat voor elkaar te krijgen.
1: Zeker, dat is zeker waar. Hè. Er zat, in de muren zat heel veel vocht en zout. Vandaar ook dat al jaren geleden het pleisterwerk verwijderd is van de kerk. Toen is er een kaleilaag opgekomen, een soort klei, die het vocht en het zout uit de muren trok. Ook het loodgieterswerk is toen opnieuw aangepakt en allerlei zaken zijn gebeurd. In de loop der jaren is de kerk dus ontzout als het ware en ontvochtigd. Net zolang tot hij goed genoeg was om weer opnieuw te schilderen met een kalkverf. En daar is heel veel onderzoek naar gedaan van welk type verf past nou op deze kerk. Met deze muren als achtergrond, met het weer waar we mee te maken hebben, het zout, de elementen. We staan aan de boulevard. Dat zit er allemaal achter.
2: Ja, en want ik begreep van de schilders dat het zelfs nog zo zou kunnen dat er nu nog steeds wat bruinige plekken kunnen ontstaan en dat het dan opnieuw wit geschilderd moet worden.
1: Ja, dat is helemaal correct. Er zit nog vocht links en rechts in de muren en ook nog wat zout. Alleen dat kunnen we niet helemaal goed meer bepalen. Dus ja, de verf gaat uitwijzen waar dat zit en dan zullen we dat opnieuw stukje moeten herstellen. Maar dat is gewoon een natuurlijk proces wat de komende periode gaat plaatsvinden. We weten nog niet hoe lang. He, maar we weten wel dat het gaat gebeuren en we weten ook wat we daarvoor moeten doen.
2: Ja. Ja. Nou ja, en de kerk staat natuurlijk op een heel prominente plek hier in Katwijk. Heeft u al reacties gehad van andere Katwijkers die er langs zijn gelopen en die zeiden, nou goh, wat staat hier er weer mooi bij?
1: Ja, Katwijkers zijn natuurlijk een heel enthousiast en kritisch volk. He, we zien natuurlijk die kerk ook als onderdeel van onze cultuur, van ons dorp. Dus toen die bruin was, hoorden we het. Toen we aan het schilderen waren, hoorden we het. En nu die wit is, horen we het ook weer van iedereen. En daar zijn we ook hartstikke blij mee.
2: Ja.
1: En natuurlijk zullen er nog wat dingetjes bijgewerkt moeten gaan worden. Maar dat gaat gewoon gebeuren en dat is onder controle. En nogmaals, dat is een natuurlijk proces.
2: Ja,
1: ja. Maar men is er ontzettend blij om. En ook heel erg trots op. En lijkt mij niet meer als terecht.

0: Burgemeester Frank Rijkaard heeft donderdag samen met kinderen uit groep 6 uit Warmond meegedaan aan een burgemeesterontbijt. Voor zowel de burgemeester als de leerlingen was het de eerste keer dat ze aan het ontbijt deelnamen. Met het evenement worden kinderen bewust gemaakt van het belang van een gezond ontbijt. U hoort Matteo.
1: Ik ben Matteo.
0: Ja, en wat heb jij allemaal op je bordje liggen?
1: Een ei en een cracker, dat is het.
0: Ja, wat ontbijt jij normaal?
1: Gewoon één boterham.
0: Nou, hoe vind je het om met de burgemeester te gaan ontbijten?
1: Spannend.
0: Ja. En hoezo dan?
1: Nou, die kan alles zeggen en het is gewoon lastig.
0: Ja. Wist je een beetje wie de burgemeester was hiervoor?
1: Helemaal niet, nee.
0: Ja, en wat vind je tot nu toe van hem?
1: Ja, een beetje dat hij te veel lacht, vind ik.
0: Wat heb jij allemaal op je bordje, Vera?
2: Een broodje met boter en kaas.
0: Ja. Wat vind je van het burgemeesterontbijt?
2: Leuk.
0: Ja, heb je al een beetje vragen die je aan de burgemeester zou willen stellen?
2: Mag ik je handtekening?
0: Ja, wat vind je tot nu toe van de burgemeester?
2: Leuk.
0: Burgemeester Rijkaard.
3: Ja,
0: u staat bij de buffettafel van het ontbijt.
3: Ja.
0: Ja, wat valt er een beetje in de smaak?
3: Het valt mij om dat de eitjes doen het goed. En ook gewoon kaas. En ik hoor iedereen erover van, ja, ik neem elke ochtend melk. Dus dat gaat goed.
0: Ja. En wat eet u zelf bij het ontbijt meestal?
3: Ik ben momenteel op dieet, dus ik heb een heel erg ernstig afwijkend ontbijt. Ik ontbijt met alleen maar gekookte eieren, want er moet een paar kilo van af. Dus een speciaal dieet. Maar normaal gesproken mag ik graag iets met yoghurt, met muesli of iets van die aard. Dat gaat allemaal wel prima. En eigenlijk als ik heel erg trek heb tussendoor, dan neem ik ook wel eens gewoon een boterham met pindakaas.
0: Dat is lekker.
3: Dan een beetje dik.
0: Ja. Ja, en wat gaat er allemaal gebeuren bij een burgemeesterontbijt? Wat is het doel hiervan?
3: Nou, het doel is natuurlijk om jongeren bekend te maken met het ontbijt. Dat het toch de belangrijkste maaltijd van de dag is. En we hebben hier speciaal eigenlijk een gezond ontbijt neergezet. Dus alles valt wel een beetje in de categorie gezond en goed eetbaar. En voor mij is het ook een mooie gelegenheid om kennis te maken met groep 5 hier. Ik ga de kinderen ook even vragen stellen. Maar de kinderen heb ik net de opdracht gegeven. Ik bedenk ook een vraag voor de burgemeester. Dus dat gaan we ook wel even. Dus ik ga een mooi gesprek houden. En kinderen zijn vaak het eerlijkste, dus er komen mooie vragen uit.

0: Tientallen stagebedrijven waren woensdagmiddag te gast bij het Fioretti College in Hillegom voor een kijkje achter de schermen bij middelbaar schoolonderwijs. Tijdens de jaarlijkse bedrijvencontactdag maken ondernemers niet alleen kennis met de schooldirectie en docenten, maar ook met elkaar. Het doel van de middag was om samen te kijken naar hoe het onderwijs en de praktijk nog veel beter op elkaar kunnen aansluiten. U hoort verslaggever Bode Mare.
1: Dames en heren, van harte welkom allemaal.
2: Meneer Bruno, we hebben vandaag een bedrijvencontactmiddag. Wat houdt dat precies in?
3: Dat houdt in dat hier bedrijven naar school toekomen. En dat zijn altijd bedrijven waar we veel mee te maken hebben voor stages en voor allerlei andere zaken waarin ze met ons samen willen werken.
2: En waarom vindt de school dat zo belangrijk?
3: Dat vinden we belangrijk omdat onze leerlingen, die zijn hier op school om van alles te leren. Maar dat doel met het leren is uiteindelijk dat je in de maatschappij, op een werkplek, dat je toch weet wat je daar moet. En dan moet je daar ook ooit eens geweest zijn. We noemen dat in de wereld komen. En dat doen we door met bedrijven daar af en toe leerlingen die te laten bezoeken, stage te lopen, opdrachten daar te doen enzovoort.
2: Welk bedrijf bent u?
4: Ik ben van IW, Noord-Holland.
2: En wat doet IW?
4: Wij zijn een opleidingsbedrijf binnen de elektro- en installatietechniek.
2: Wendy, van welk bedrijf bent u?
5: Ik ben van Poelgeest, dat is een BMW en mini-dealer. En ik zit zelf in Amstelveen, maar we hebben ook filialen in Noordwijk en Heemstede voor deze regio.
2: En jullie nemen dan ook Fioretti-studenten aan?
5: Dat kunnen wij aannemen als BBL-leerlingen voor de oude techniek of eventueel stages, snuffelstages. Ja.
2: En waarom vindt u het zo belangrijk dat u er vanmiddag bent?
5: Nou, toch even wat meer informatie horen. Het is de eerste keer dat wij hier zijn. We staan wel al bij jullie op de site, maar we willen toch wel even wat meer weten.
2: En ik zag ook dat er een prijs gewonnen kon worden.
3: Ja, nou, we kiezen de winnaar uit eerst door te kijken van hoeveel stagiairs heeft zo'n bedrijf gehad. Dan gaan we kijken wat doen ze nog meer extra voor ons of voor onze leerlingen eigenlijk.
2: Ramon, gefeliciteerd. Hoe voelt het om deze eretitel te winnen?
6: Ja, dankjewel. Superleuk. Het is natuurlijk ontzettend leuk om te mogen bijdragen aan de toekomst. Hè? En dat we dan ook nog een prijs daarvoor krijgen, ja, dat is hartstikke leuk.
2: Waarom vindt de Intratuin zo belangrijk om zich in te zetten en te binden aan de Fioretti College?
6: Ja, wij zijn een groot bedrijf bij ons in de regio. Wij hebben daardoor ook veel plekken. We kunnen veel plekken beschikbaar stellen. En uiteindelijk zoeken wij de vakkrachten van de toekomst. En als we daar kunnen bijdragen om die op te leiden, ja, dat is natuurlijk win-win voor iedereen.
7: Dit was het weekoverzicht van vandaag. Wij wensen u nog een prettige dag.

0: Heeft u slecht geslapen? Dan bent u toe aan een bed met de juiste ondersteuning. Pocaar Slaapcomfort adviseert en heeft de nieuwste collectie bedden in huis. Kom naar onze winkel aan de Wasbekerlaan 67 in Sassenheim en ontdek het nieuwe slapen. De koffie staat altijd klaar.
1: Slaap je goed, dan leef je beter.
2: Met een bed van Pocaar Slaapcomfort.
3: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
0: U bent van harte welkom op ons nieuwe adres. Pocaar Slaapcomfort, Wasbekerlaan 67, Sassenheim.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 8 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stopten tijdelijk met hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycott voor 5 commerciële concurrenten, wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen, net als afgelopen donderdag. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat het land de regering van Jemen helpt om die rebellen terug te dringen. President Trump vindt dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe president krijgt die bereid is een deal met Rusland te sluiten. De termijn van president Zelensky is al 2 jaar geleden verstreken, maar vanwege de oorlog kunnen er geen nieuwe verkiezingen worden gehouden. Trump wil ook dat Oekraïne stopt met aanvallen op de Russische olieindustrie. Hij denkt dat de dieselprijzen dan zullen dalen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Het weer in de noordelijke helft van het land veel buien die stevig kunnen uitpakken. Minima tussen de 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

lopen op het water. De oceaan is wijd en diep. U vraagt me alles los te laten. Daar vind ik u en ik twijfel niet.

Een Nederlands zingt opname van Psalm 149. Halleluja, laat opgetogen een nieuw gezang den Heer verhogen. En Miranda de Vlieger zingt Jezus alleen, ik bouw op hem. Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht.

Het allereerste nummer werd gezongen door de Urkerzangers. We gaan nu luisteren naar het Elburgs mannenkoor. O, denk aan het huis bij de Heer, aan het oord waar geen nacht is of leed. En de Nederland zingt opname, samenzang, vaste rots van mijn behoud. Als de zonde mij benauwt, laat mij steunen op uw trouw. Laat mij rusten in uw schouw.

Ik lees enkele verzen uit Prediker 9. Er was eens een kleine stad waar weinig mensen woonden. Een machtige koning begon een oorlog en omsingelde de stad. In die stad woonde een arme, maar wijze man. Die man was zo wijs dat hij de stad had kunnen redden. Maar niemand dacht aan die arme man. Toen ik dat hoorde, dacht ik, wijsheid is beter dan macht. Maar de mensen hebben geen waardering voor de wijsheid van een arme man. Niemand luistert naar hem. Je kunt beter luisteren naar de rustige woorden van een wijze man dan naar het geschreeuw van iemand die helemaal geen verstand heeft. Wijsheid bezitten of ontvangen van anderen is mooi, maar daarmee is de kous niet af. Er moet geluisterd worden en vervolgens gehandeld naar die wijsheid. De prediker komt met een voorbeeld waarin het misgaat, omdat een wijze man wordt geminacht vanwege zijn lage afkomst. Daarmee legt de prediker als het ware de bal bij ons, als hoorder van wijsheid. We moeten natuurlijk wel luisteren. Wijsheid op zich redt niet van het kwaad. Gehoorzamen aan die wijsheid brengt pas redding. Ga dus niet af op je eerste indruk. Een voornaam voorkomen of een geweldig volume vormen geen garantie voor wijsheid. Luister voor alles of je wijsheid hoort. God verschijnt niet in het grote en aanzienlijke, maar hij redt door wie veracht wordt. Zo is hij aanwezig in zijn volk Israël en in zijn zoon Jezus Christus. Maar dan moet je wel luisteren naar hem.

Aafje Heijnes zingt voor u: Ik wil u, o God, mijn dank betalen, u prijzen in mijn avondlied. Het zonlicht mogen nederdalen, maar gij, mijn licht, vergeet mij niet. En dan gaat het sacramentskoor zingen. Zij zingen: O God van hemel, zee en aard, u bent ons loflied eeuwig waard.

Gemeentezang uit Sassenheim. Zij zingen Psalm 138, vers 1 en 4. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer, uw dank bewijzen. En daarna het mooie lied Stilte over alle landen in deze nacht. Vouwen wij tezaam de handen voor deze nacht.

Je bent niet alleen. En dat is een gedicht van Leo Heuvelman. Je bent niet alleen, mijn kind. Ik zal je dragen. Al is de weg donker, het leven vol vragen. Blijf sterk, grijp moed in al je verdriet. Ik ben het die jouw angst en beven ziet. Je bent niet alleen, mijn kind. Ik zal er zijn, in vreugde, in verdriet, bij angst en pijn. Sla je oog naar boven en leer je leven in mijn vaderhand te geven.

samenzang met Jezus ga ons voor deze wereld door. En het allerlaatste nummer is weer een instrumentaal nummer. En dat gaat over het lied 10.000 redenen. Van al uw goedheid wil ik blijven zingen. 10.000 redenen tot dankbaarheid. Een gezegende

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 9 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De aanval van Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië wordt internationaal breed afgekeurd. Wereldleiders spreken schande van de moedwillige aanval op een burgerdoel. Bij de aanval op een passagiersterminal vielen 12 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. VN-chef Guterres noemt de aanval van gisteren een schending van het internationaal recht en zegt dat de Houthis onmiddellijk moeten stoppen met het aanvallen van burgerdoelen. Drie leiders van de Indiase kakkerlakkenbeweging zijn weer vrijgelaten. Dat meldde een van hun advocaten. Ze werden gisteren opgepakt nadat opnieuw duizenden demonstranten de straat op gingen. Die demonstratie was verboden en de politie greep hard in en heeft duizenden betogers opgepakt. De leiders van de protestbeweging zijn vrijgelaten op voorwaarde dat ze 3 jaar lang niet meedoen aan protesten. Al dagen wordt er in India gedemonstreerd tegen een herziening van de kieslijsten. En daardoor dreigen volgens de actievoerders miljoenen Indiërs hun stemrecht kwijt te raken. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het zelfs sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. En het Noorderlicht was gisteravond te zien in Nederland, op plekken waar het niet te bewolkt was of regende. En het ging om het fotografisch Noorderlicht, wat niet met het blote oog te zien is, maar wel met een camera of telefoon. Vooral in de zuidelijke helft van het land konden mensen het natuurfenomeen vastleggen met hun camera. Het weer: in de noordelijke helft van het land vallen veel buien. Die kunnen stevig uitpakken, ook met onweer. Minima tussen de 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt ook geregeld de zon en wordt het zo'n 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor

Goedemorgen luisteraars, dit is Zingen op Zondag. U kunt luisteren naar een uurtje religieuze en lichtklassieke muziek. Ik gun u veel luisterplezier. De techniek en presentatie zijn in handen van Klaus de Bes.

was eens een droom. En die droom leek vervlogen. En hij scharrelde eenzaam en oud door de stad. Door vrienden van vroeger, verloochend bedrogen. Een karikatuur die zijn tijd had gehad. En die stokoude droom ging langs deuren van huizen, waar ooit hij het stralende middelpunt was. Geliefd en aanbeden, een held in het verleden, met een kroon op zijn hoofd en met vleugels van glas. En hij nam ons mee langs wegen van liefde, tot hoog in de bergen, naar toppen van kracht en het uitzicht daarboven.

0: Die stokoude droom zwerft nu door de straten. Verhongerd, vermagerd, verarmd en halfblind. En niemand heeft tijd om wat met hem te praten. Alleen af en toe nog een gek of een kind. Dus als je hem tegenkomt, een deze dagen, haal hem in huis. Probeer het een keer. Geef hem een stoel en dan moet je hem vragen. Hé, ouwe droom, hoe zat dat ook weer?
1: Dat jij ons meenam langs wegen van liefde, tot hoog in de bergen, naar toppen van kracht.
0: De wereld hervormen.

En een lied in het Frans. Ik heb het vertaald en ik heb gedroomd dat we elkaar lief konden hebben. Bij de adem van de wind. Wat heeft het voor zin? De muren te slechten. Om er begraafplaatsen van te maken. Ik heb gedroomd dat we elkaar lief konden hebben.

Beste luisteraars, hartelijk dank voor het luisteren naar een uurtje zingen op zondag. Ik hoop dat u weer genoten heeft van dromen en ik hoop niet dat u in slaap bent gevallen. Maar goed, we gaan afsluiten en dat doen we dan met een prachtig lied. Droom, durf, doe en deel.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 10 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De aanval van Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië wordt internationaal breed afgekeurd. Wereldleiders spreken schande van de moedwillige aanval op een burgerdoel. Bij de aanval op een passagiersterminal vielen 12 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. Eerder deze week werd de luchthaven van Riyadh ook al geraakt door een aanval uit Jemen. VN-chef Guterres noemt de aanval van gisteren een schending van het internationaal recht en zegt dat de Houthis onmiddellijk moeten stoppen met het aanvallen van burgerdoelen. Drie leiders van de Indiase kakkerlakkenbeweging zijn weer vrijgelaten. Dat meldt een van hun advocaten. Ze werden gisteren opgepakt nadat opnieuw duizenden demonstranten de straat op gingen. Die demonstratie was verboden en de politie greep hard in en heeft duizenden betogers opgepakt. De leiders van de protestbeweging zijn vrijgelaten op voorwaarde dat ze 3 jaar lang niet meedoen aan protesten. Al dagen worden er in India gedemonstreerd tegen een herziening van de kieslijsten. Daardoor dreigen volgens de actievoerders miljoenen Indiërs hun stemrecht kwijt te raken. En de betogers eisen het vertrek van het hoofd van de stemcommissie. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stoppen tijdelijk met hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycott door 5 commerciële concurrenten, wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. Het weer, met name in de noordelijke helft van het land, veel stevige onweersbuien. In het zuiden is het overwegend droog. Vanmiddag nemen die buien af en is er meer ruimte voor de zon. Door 13 tot 15 graden. Morgen blijft het droog en wordt het maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ja, een hele goede morgen, lieve luisteraars. Welkom bij een nieuwe aflevering van Het Neusje van de Zoute Zalm. Gezellig zondagochtendprogramma tussen 10 en 12 uur hier te beluisteren bij Omroep Bo.
1: De medewerkers voor vandaag zijn aan de telefoon Gerda Buijs. Achter de techniek Pieter Ottevanger en Ernst Hombergen. Presentatie door het duo Margret Hombergen en Jacqueline de Bie. U kunt niet alleen luisteren naar Het Neusje, maar ook gezellig meedoen met onze spelletjes en het indienen van verzoekjes op 071 36 131 99. En Gerda zal deze voor u noteren. Zo dadelijk hoort u van ons het programma overzicht, maar we gaan eerst genieten van muziek. En dat is van Connie Vink, Maak je niet dik.

0: Ja, het is tijd voor het programmaoverzicht. Voor het eerste uur met erin de volgende onderwerpen voor u.
1: Om 10:15 hebben we het spel Spreekwoorden.
0: En natuurlijk om 10:50 en om 10:50 de eerste en tweede verzoekplaat. U kunt uw groetjes en verzoekjes doorbellen op het nummer 071-36-131-99. En Gerda noteert de verzoekjes.
1: Om 10:30 hebben we de top 2 van de luisteraar. Helaas is die vorige week niet geraden, de straat. Dus we gaan luisteren naar een stukje cabaret van Toon Hermans.
0: Ja, om 10:45 dan hebben we nostalgisch nieuws afkomstig uit Noordwijk. En daarin wordt allerlei grote branden hier in Noordwijk destijds besproken en verteld. Van 1966... 1984, u hoort het allemaal. Allerlei branden hier in Noordwijk. We gaan verder met muziek van Gert Timmerman. Brand het zand.

0: Ja, we gaan verder met het spel spreekwoorden en gezegden. Dus wij geven u straks 4 aanwijzingen. En ja, we hopen natuurlijk dat u het spreekwoord raadt. Per aanwijzing mogen 3 luisteraars bellen. En u mag 1 keer per gezin een gokje wagen naar, naar het juiste spreekwoord. Raadt u het spreekwoord, dan krijgt u een taartbon aangeboden.
1: We hebben weer dobbelsteenprijzen. Bij de eerste aanwijzing is het een vleesbon te waarde van 10 euro... Bij de tweede aanwijzing is de visbon te waarde van 13 euro. En bij de derde aanwijzing is de cadeaubon te waarde van 5 euro. Als u een van deze prijzen wint, dan komt u op een lijst te staan. U mag dan de eerste 8 uitzendingen niet meedoen met dit spel. Maar daarna bent u weer van harte welkom om met ons mee te spelen. Heel veel succes!
0: Hier komt aanwijzing nummer 1. Het is vervelend om te doen. Het is vervelend om te doen. Zo luidt de eerste aanwijzing. U kunt bellen naar 071-36-131-99. En dan krijgt u eerst Gerda aan de telefoon. Het is vervelend om te doen. En bij deze eerste aanwijzing kunt u een vleesbon winnen. Ter waarde van 10 euro. Dus het is vervelend om te doen. 071 36 131 99. Het is vervelend om te doen. Dus het is vervelend om te doen. 071 36 131 99. Dus het is vervelend om te doen.

0: En anders gaan we door naar de tweede aanwijzing.
1: Of je wilt of niet, het moet gebeuren. Dus of je wilt of niet, het moet gebeuren. En bij deze aanwijzing kunt u een visbon winnen te waarde van 13 euro. Dus het is vervelend om te doen. Of je wilt of niet, het moet gebeuren. 071 36 131 99. Doe gezellig mee. U kunt een visbon winnen te waarde van 13 euro. Bij de tweede aanwijzing. Dus of je wilt of niet, het moet gebeuren. Als het goed is, heeft Gerda iemand aan de telefoon. Kijken wie we doorverbonden krijgen. Goedemorgen met Jacqueline.
2: Goedemorgen met Adrie uit Noordwijk.
1: Goedemorgen.
2: Ach, ik zou graag willen proberen.
1: Nou, gezellig. Zegt u het maar.
2: Er is geen andere uitweg.
1: Helaas, het is er niet.
2: Nou.
1: Hartstikke leuk dat u meedeed.
2: Ja, ik denk één moet toch de eerste zijn.
1: Ja, nou zo is dat. Nou, hele fijne zondag.
2: Ja, zelf door, dankjewel.
1: Tot volgende keer. Dus het is vervelend om te doen, of je wilt of niet, het moet gebeuren. Ja, over welk spreekwoord hebben wij het? Het is een bekend spreekwoord, zal ik verklappen. Daar is de volgende beller. Goedemorgen met Jacqueline.
3: Met Anneke Plug.
1: Hoi Anneke, zeg het eens.
3: Een bittere pil moeten slikken.
1: Ja, dat is een hele mooie, maar het is hem niet, Anneke.
3: Oké. Okay.
1: Dus fijne zondag.
3: Ja, jullie ook.
1: Dag. Dus als het goed is, heeft Gerda de derde bellen. Goedemorgen met Jacqueline.
4: Goedemorgen met Bert van Pereira.
1: Goedemorgen.
4: Ik wil ook reageren en dat is zonder zin gaat het ook.
1: Het is hem helaas niet, maar u heeft wel een bon gewonnen.
4: Nou, dat is leuk.
1: En dat is een visbon.
4: Ja.
1: Ze waarde van 13 euro.
4: Nou, heel geweldig.
1: Ja, kunt u die ophalen?
4: We gaan het straks, komen we het ophalen.
1: Ja, is goed.
4: Dankjewel.
1: Tot straks.
4: Ja.
1: Dag.
4: Dag.
0: En we gaan door naar de derde aanwijzing. Iets onaangenaams moeten doorstaan. Iets onaangenaams moeten doorstaan. Dus het is vervelend om te doen. Of je wilt of niet, het moet gebeuren. En iets onaangenaams moeten doorstaan. Over welk spreekwoord hebben we het? 071 36 131 99. Gerda zit er helemaal klaar voor. Leuk u aan de telefoon te krijgen. Dus iets onaangenaams moeten doorstaan. Het is een bekend spreekwoord. Dus het is vervelend om te doen. Of je wilt of niet, het moet gebeuren. En iets onaangenaams moeten doorstaan. Gerda, heeft iemand aan de telefoon? Goedemorgen met Margaret.
5: Goedemorgen met Ada Griekspoor.
0: Goedemorgen Ada, zeg het eens.
5: Ik denk dat ik het wel weet hoor. Door de zure appel heen.
0: Ja, door de zure appel heen bijten hè. Ja, Ada, van harte gefeliciteerd.
5: Dankjewel.
0: We zien je straks in de studio voor de taartbom.
5: Ik ga het proberen.
0: Oké. Tot straks.
5: Tot straks.
0: Dag. Ja, door de zure appel heen bijten.
1: Ja.
0: Dat was het spreekwoord. Leuk u aan de telefoon te hebben gekregen. En we gaan verder met muziek. New Diamonds.

Ja, tijd voor de eerste verzoekplaat. Gezellig achtergrondmuziekje. Nee? Voor Wil van der Zalm is een verzoekje ingediend. Je bent vandaag jarig, Wil. Je wordt 70 jaar. En je krijgt de felicitaties van Bartie en Geek. En Rob de Nijs is voor je aangevraagd. Het werd zomer, maar ja, die hebben ze de koffers gepakt. Het is meer herfst, hè? Maar goed, veel gedicht.

0: Ja, Rob ten IJs met Het werd zomer. Maar ja, de zomer heeft de koffers gepakt. De herfst staat voor de deur. We gaan verder met cabaret. Want we hebben geen top 2 van de luisteraar. Omdat Raad de Straat niet geraden is. We gaan luisteren naar Toon Hermans.
1: Vrijwel alle artiesten uit deze tijd, die worden als het ware gemaakt, opgericht zou je kunnen zeggen, in de televisiestudio's. En daarom schakelen we even over naar de tv, waar ze nog altijd verlegen zitten om nieuw talent.
2: De volgende graag. Wilt u duidelijk in de microfoon spreken als het kan?
3: Jazeker, jazeker. Hallo. Ik kom proefzingen voor de tv. Mijn naam is Verkade. Frits Verkade. Ik ben onderwijzer in Os.
2: Bent u nog familie van de grote Verkade?
3: De toneelspeler? Nee, is geen familie. Ik ben nog niet eens familie van de lange vingers. Ik ben er eentje, hè? U zit daar zo hoog in de controlekamer. Maar met wie heb ik het genoeg als ik vragen mag?
2: Mijn naam is Jack Bemelmans.
3: Oh, meneer Bemelmans, bent u het zelf? Een compliment voor de shows die u op het scherm brengt, want die gaan erin als koek.
2: Waarin bedoelt u?
3: Waarin? Ja, dat weet ik ook niet, hè. Maar dat zeggen ze zo in de volksmond. Ze gaan erin als koek.
2: Meneer Verkade,
3: ja.
2: U kunt beginnen.
3: Ja, mag ik nog even zeggen, voordat ik begin, meneer Bemelmans. Ik ben hierheen gekomen om proef te zingen vanwege het hoofd.
2: Welk hoofd bedoelt u?
3: Het hoofd der school. Dat is ene meneer Verkoude. Ja, dat is heel geestig. Hij heet Verkoude en ik heet Verkade. En daar heb ik laatst een leuke woordspeling gemaakt. Toen zei ik, u heet Verkoude, ik heet Verkade. Ik kan wel Verkoude zijn, maar u kunt nooit Verkade zijn. Ik ben er eentje, hè?
2: U zingt liedjes.
3: Ja, u ook.
2: En u begeleidt zichzelf op de gitaar?
3: Ja, nu hier, hè. Maar op school niet. Dan word ik begeleid door de juffrouw van de tweede klas. Dat is ene juffrouw van voren. Mies van voren. Mies. En ze heet Mies, maar ze lijkt ook op Mies van de tv. En als de mensen haar zien, dan zeggen ze, och, juffrouw.
2: Ja, wilt u nu beginnen, meneer Verkade?
3: Ja, had u het maar gezegd, daar was ik al van. Is het een kleurenopname?
2: Inderdaad.
3: Goed, dan kom ik eventjes op en dan geef ik u een idee hoe ik opkom, want ik werk veel met kleuren, hè? Als ik op de buis ben, dan wilde ik graag zo beginnen. Niet hoesten natuurlijk, dat is nu een beetje zenuwachtig. Beste kijkers, als eerste liedje.
2: Meneer Verkade.
3: Ja?
2: We hebben maar tijd voor één liedje.
3: Potverdorie. Potverdorie, nog eens aan toe, zeg. Ik heb er vier ingestudeerd.
2: Eén liedje graag.
3: Ja, potverdorie. Nog eens aan toe, zeg. Ja, potverdorie. Nog eens aan toe, zeg. Potverdorie, nog eens aan toe. Ik heb er vier. Potverdorie. Ik heb er vier in. Potverdorie, nog eens aan toe. Ja, potverdorie. Nou, dan zing ik gelijk het laatste. Meteen het laatste. Potverdorie. beste kijkers. Als eerste en tevens laatste liedje zal ik voor u zingen een liedje dat is getiteld Wat ruist er door het struikgewas? Wat ruist er door het struikgewas? Het is een ogenblikje, wacht.

Wacht, ik ben even tekst kwijt.

0: geen idee. Het is een heel klein dingetje, een lang dun dingetje. Het is een lang dun dingetje, ik zie het zo. Ja, dat kan ik niet zingen.
1: Meneer Verkade,
0: ja.
1: Uw tijd is om.
0: Ja, dat dacht ik wel. Ik ben helemaal in de war geraakt. En moet je nagaan, ik heb wel 100 keer gezongen... Wat ruist er door het struikgewas? Het is een...
1: Ik heb hem.
0: En wat ruist er door het struikgewas?
1: Wil ze nu het lokaal verlaten met het oog op de volgende debutant?

0: Ja, we gaan verder met nostalgisch nieuws. En dat gaat over de branden, Noordwijkse branden. En een van de grootste branden in Noordwijk gedurende het bestaan van de vrijwillige brandweer zijn na onder andere de Aztec-branden in 1966 en 1984. En in november 1984 werd door de Noordwijkse brandweer een uitslaande brand bij de Aztec bestreden. De brand ontstond tijdens laserlaswerkzaamheden in de ruimte waarin satellieten werden getest op hun vatbaarheid. De in principe onbrandbare wandbekleding van de kamers moesten volgens de Aztec toch vlam hebben gevat.
1: En dan gaan we verder met de Pallasbrand. Een felle brand verwoestte in de nacht van zaterdag 9 op zondag 10 december 1978 het Pallas Hotel. Door een 14-tal brandweerwagens, waaronder enkele hoogwerkers uit de naburige gemeente, werd de brand bedwongen. De verwachting werd toen uitgesproken dat het Pallas Hotel Oude Stijl van de eigenaar van N. van Hezen gerestaureerd zou worden, maar zoals wij allemaal weten is dit niet gebeurd. Hotel Pallas werd afgebroken en heden ten dagen vindt men hier het gat van Pallas.
0: Ja, een felle uitslaande brand legde op 15 december 1981 bar restaurant De Nachtegaal, gelegen aan de Goweg, geheel in het as. Het pand behoorde toe aan de familie Geerlings en werd gepacht door de heer Hogeveen. Het vuur werd om 6 uur in de ochtend bestreden door de korpsen van Noordwijk en Noordwijk-Rout. 50 minuten na het uitbreken van de brand kon het zijn brandmeester worden gegeven. En de oorzaak van de brand was onbekend.
1: Oktober 1981. In de Jacoba van Beierenweg werd het huis van de familie L getroffen door een blikseminslag, waardoor de woning in enkele seconden grote schade opliep. De bliksem was via een antennekabel naar binnen geslagen, waarna de elektriciteit via de verwarmingsbuizen naar boven werd geleid. Door de kracht van de explosie werd het dak opgetild. Tot grote dankbaarheid van de bewoners waren de Noordwijkse brandweermannen tot 4 uur 's morgens in de weer om tijdens de flinke buien het gat in het dak tijdelijk met een zeil te dichten.
0: Ja, in december 1988 werd Hotel Royal aan de Voorstraat voor een groot gedeelte door brand verwoest. De brand brak uit in de keuken, welke evenals de woonkamer volledig uitbrandde. Er ontstond een enorme ravage waarbij gelukkig niemand gewond raakte. De brand ontstond op zaterdagnacht om plusminus 4 uur, waarschijnlijk veroorzaakt door oververhitting van een vriesvak in de keuken. In nachtkleding kwam het echtpaar Alders op straat te staan en de brandweer was enkele uren bezig met het blussen van de brand.
1: Dan rijdt er een bus het huis binnen. Op de eerste kerstdag 1989 reed een bus, nummer 92, een huis binnen aan de Parallelboulevard, waarschijnlijk door een blackout van de buschauffeur. Door een vallende plank liep de bewoner van het pand lichte verwondingen op. De bus vervoerde op het moment van het ongeluk geen passagiers. De bus vervoerde op het moment, er staat een dubbele regel, dus die slaan we over. De bus werd met een takelwagen uit de puinhopen getrokken. Nog diezelfde dag werd de woning gesloopt. Door de brandweer werd bij het slopen geassisteerd. En nog dezelfde nacht... Ik kan het zo slecht lezen. Nog dezelfde nacht werd door de brandweer een beginnend brandje in het puin geblust. Van de daders was geen spoor te bekennen.
0: Ja, en als laatste krantenbericht op donderdag 25 januari 1990 ontstond om 5:30 in de middag brand in een van de keukens van Huis de Duin. De brandalarmering werkte goed en de medewerkers begonnen zelf met bluswerkzaamheden. Helaas breidde het brand zich snel uit door de hevige orkaanwind. En op het moment van de ramp waren er nog 90 van 150 gasten in het hotel aanwezig. Gelukkig konden zij snel het brandende gebouw verlaten. Door de enorme vuurhaard en de vonkregen werd de brand een angstaanjagend schouwspel. En iedereen hield de adem in. Tijdens de bluswerkzaamheden in de Huis te Duin verloren tot grote ontstellenis van alle 3 vrijwillige Noordwijkse brandweermannen het leven. Ja, tot zover
1: terug in de tijd.
0: Waarbij wij allereerst hulde brengen aan alle Noordwijkse brandweermannen. Tot zover nostalgisch nieuws. Rita Hovink.

0: De verzoekplaat,
1: ja, het is tijd voor de derde verzoekplaat. Tweede verzoekplaat zelfs. We hebben een verzoekje voor Daan de Ridder. Afgelopen vrijdag, Daan, was jij jarig. En je krijgt natuurlijk de felicitatie van het team van het Neusje van de Zoute Zalm. We gaan draaien voor jou van Alex een bossie rode rozen.

Ja, en de tweede zondag van de maand staat Maaike van Boekhandel van de Meer weer klaar voor een nieuwe muziekcafé. Iedereen die muziek maakt of zingt is welkom op deze middag of andere muzikanten te ontmoeten en met elkaar muziek te maken op het podium. Ben je op zoek naar medemuzikanten, misschien zelfs om een bandje mee te beginnen, breng je instrument mee. Vandaag tussen 2:30 bij Boekhandel van de Meer en de toegang is vrij. Jongens, tot na het nieuws van 11:00. Dag!

0: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
1: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
2: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 11 uur.
5: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Een vrachtschip in de Golf van Oman is stuurloos geraakt na een aanval van de Verenigde Staten. Het schip zou zich niet hebben gehouden aan de Amerikaanse blokkade die voor schepen uit Iran is ingesteld in de straat van Hormuz. Het vrachtschip vaart onder Panamese vlag. Een Amerikaans gevechtsvliegtuig heeft het schip aan de achterkant geraakt, waardoor het stuurloos werd. De bemanning bleef volgens de VS ongedeerd, maar dat is niet onafhankelijk bevestigd. Iran en de VS proberen beide de controle over de straat van Hormuz in handen te krijgen. De aanval van Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië wordt internationaal breed afgekeurd. Wereldleiders spreken schande van de moedwillige aanval op een burgerdoel. Bij de aanval op een passagiersterminal vielen 12 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. Eerder deze week werd de luchthaven van Riyadh ook al geraakt door een aanval uit Jemen. VN-chef Guterres noemt de aanval van gisteren een schending van het internationaal recht. Drie leiders van een Indiase protestbeweging zijn weer vrijgelaten. De leiders van de zogenoemde kakkerlakkenbeweging, die bang is dat miljoenen Indiërs hun stemrecht kwijtraken door een herziening van de kieslijsten, werden gisteren opgepakt na nieuwe illegale protesten. De leiders zijn vrijgelaten op voorwaarde dat ze 3 jaar lang niet meedoen aan nieuwe protesten. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het ook sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Het weer in het noorden en midden van het land. Regenbuien, waarbij ook harde windstoten voorkomen en ook onweer. Later wordt het droger en dan zo'n 11 tot 15 graden. Morgen is het bewolkt en droog. In de ochtend fris, in de middag maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
7: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
8: Ah! Oeh, gaat het?
9: Er moet hier echt licht komen.
10: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
11: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
12: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
13: Jij bent niet uniek. Je bent voorspelbaar. Onder stress doe je namelijk altijd hetzelfde. Iedereen om je heen weet wat. Weet jij het? Doe de gratis test op epicsos.nl. Epic People. Wij maken lastige gesprekken gewoon.
14: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
15: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
16: Het spel Raad de Straat wordt mogelijk gemaakt door De Lange Sport en Pannenkoekenhuisje Noordwijk en Kringloopwinkel Noordwijk Noordwijkerhout.
17: Dit is Bo,
18: de omroep van de Bollenstreek.
17: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Ja, welkom terug bij het tweede gedeelte van het neusje van de Zoute Zalm. En u krijgt van ons het programmaoverzicht voor het tweede uur.
1: Om 11:50 en 11:55 hebben we de derde en vierde verzoekplaat. Vraag een verzoekje aan op 071-36-131-99. En Gerda zal deze voor u noteren.
0: Om 11:45 hebben we dierennieuws met erin vermist en gevonden huisdieren uit de Bollenstreek. Met medewerking van het Dierasiel Noordwijk.
1: 11:50, dan hebben we de verjaardagsplaat voor alle jarigen.
0: En natuurlijk om 11:30 de tips van opa en oma.
1: 11:15, Raad de Straat met de straatnamen uit de gemeente Noordwijk, Teilingen, Lisse en Hillegom.
0: En ja, we beginnen altijd met Gouden Ouwe. En nu heb ik een gast in de studio. Dick. Ja. Wat voor Gouden Ouwe gaan wij draaien?
2: We gaan terug naar de jaren, ik heb mijn leesbril niet bij.
0: Maar, 51.
2: Ja, we gaan terug naar 1951 met Tennessee Unifort. Maar dat was natuurlijk de grote, hoe heet het? De man van, pas onlangs overleden, ja, Dolly Parton. Ja, dat wist je niet, hè? We gaan Hey Good Looking draaien, nummer 22 toen in de CD 1000.

0: Nou, u zult het vast wel gehoord hebben, want de werkzaamheden aan de Van Berkelweg in Noordwijk, ja, dat duurt volgens de huidige planning tot begin april. En dan denk ik volgend jaar.
1: Jazeker.
0: Nee, ja, want april is al geweest. De weg wordt aangepast voor de toekomstige aansluiting van woonwijk Bronsgeest en een veilige verkeerssituatie. De bestaande rotonde bij Biezenland wordt vervangen door een kruispunt met verkeerslichten. En tijdens de werkzaamheden wordt de Van Berkelweg 3 keer afgesloten voor doorgaand verkeer. En de werkzaamheden worden in 5 fasen uitgevoerd. Tijdens een groot deel van de werkzaamheden blijft in beide richtingen 1 rijstrook beschikbaar. Het kruispunt met de Gooweg en de aansluiting op de Van de Mortelstraat blijven bereikbaar.
1: 16 oktober, dan is er weer een bingo bij de supportersclub van VV Noordwijk. De kantine gaat open om 7:30 en de bingo begint om 8:00.
0: Ja, we gaan verder met muziek van Pater Moeskroen. Laat maar waaien. Pater Moeskroen, jij hebt niet genoeg betaald voor Pater Moeskroen. Volgens mij heb je niet genoeg betaald. Yes, daar gaan ze. Ja.

0: En we gaan Raad de Straat met u spelen.
1: Raad de Straat met de straatnamen afkomstig uit de gemeente Noordwijk, Teylingen, Lisse en Hillegom. Wij geven u weer 5 aanwijzingen die het mogelijk maakt de juiste straatnaam te achterhalen. Per aanwijzing mogen dan 3 luisteraars bellen. U komt live in de uitzending. Om veel luisteraars een kans te geven, mag u 1 keer per week en 1 keer per gezin een gokje wagen naar de juiste straatnaam. En weet u de juiste straatnaam? Dan krijgt u van ons een waardebon te waarde van €10 aangeboden voor een pannenkoek. We hebben ook nog dobbelsteenprijzen. En bij de eerste aanwijzing is het een waardebon te waarde voor €10. En die kunt u besteden bij de kringloopwinkel in Noordwijk of Noordwijkerhout. En bij de tweede aanwijzing is het een sportbon te waarde van €7,50. Als u een van deze prijzen wint, dan komt u op een lijst te staan. U mag de eerste 8 uitzendingen niet meedoen met dit spel. Maar daarna bent u weer van harte welkom om met ons mee te spelen. We gaan vandaag zoeken in Sassenheim. Heel veel succes.
0: Ja, aanwijzing nummer 1 luidt: in de straat zit een muzieknoot. Dus in de straat zit een muzieknoot. U kunt bellen naar 071 36 139 99. En dan krijgt u eerst Gerda aan de telefoon. Dus in de straatnaam zit een muzieknoot verstopt. Dus we zoeken vandaag in Sassenheim, een onderdeel van gemeente Teylingen. Dus in de straat zit een muzieknoot. En bij deze aanwijzing kunt u een waardebon winnen te waarde van €10 te besteden bij de kringloopwinkel in Noordwijk of Noordwijkerhout. Dus we zoeken vandaag in Sassenheim. Dus in de straat zit een muzieknoot verstopt.

0: Dus in de straat zit een muzieknoot verstopt. U kunt bellen naar 071 36 131 99. En met deze aanwijzing kunt u een waardebon winnen ter waarde van 10 euro. We zoeken in Sassijn. Dus we zoeken in Sassijn. We gaan door naar aanwijzing nummer 2.
1: Van een gedeelte van de straat heb je een kruid. Van een gedeelte van de straat heb je een kruid. En bij deze aanwijzing kunt u een sportbon winnen ter waarde van 7,5 euro. Dus in de straat zit een muzieknoot en van een gedeelte van de straat heb je een kruid. We zoeken in Sassenheim. Dus doe gezellig mee en bel naar de studio op 071 36 131 99. Altijd leuk u aan de telefoon te krijgen. Mocht u de straat raden, dan krijgt u een waardebon ter waarde van 10 euro aangeboden. En dan mag u een top 2 inleveren of een stukje cabaret, wat u wilt. Dus van een gedeelte van de straat heb je een kruid en in de straat zit een muzieknoot. We zoeken in Sassenheim. Gerda zit er klaar voor. Altijd leuk als u meedoet met onze spelletjes. Dus in de straat zit een muzieknoot en van een gedeelte van de straat heb je een kruid. Bij de tweede aanwijzing kunt u een sportbon winnen ter waarde van 7,5 euro. 071 36 131 99. Doe gezellig mee. Dus in de straat zit een muzieknoot en van een gedeelte van de straat heb je een kruid. En dat alles in Sassenheim. Dus bel naar de studio 071 36 131 99.
0: Dus 071 36 131 99. Pak de telefoon. Doe gewoon lekker gezellig mee. We zoeken een straatnaam in Sassenheim. Dus waar een muzieknoot in zit. En je hebt ook onder andere kruid van. En zal ik de derde aanwijzing ook maar geven?
1: Lijkt me een goed idee.
0: Ja. Ik zie ook een heerlijk toetje in de straat. Dus in de straat zit een toetje. Dus ik zie ook een heerlijk toetje in de straat zitten. 071 36 131 99. We gaan niet voorzeggen wat voor toetje.
2: Damblans.
0: Ja, nee, precies. Oh, nee. Ja, ja, helaas, helaas. Dat is nou jammer, dat is nou jammer. Ja, ja, ja. Helemaal, helemaal weer prijsgegeven. Maar goed. Dus in de straat zit een muzieknoot. Van een gedeelte van de straat heb je kruid. En in de straat zit een toetje. Ja. Een toetje. Oh. Ik mis iets. Ik zit nou zo te kijken. Ik mis iets. Ik mis de vijfde aanwijzing. Ja. Ik ben de vijfde aanwijzing helemaal vergeten te maken. Wat een lekker dier.
1: Nou, dat is niet zo moeilijk.
0: Jongen, jongen. Nou ja.
1: Dan hebben we ook nog een vogeltje, toch?
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja, dat kan ook. Ja. Jeetje, Mina, ik zie ineens... Ik heb het vergeten helemaal. Ja, ja. Maar goed. We gaan door naar de vierde aanwijzing.
1: Van een gedeelte van de straat heb je een hond. Dus van een gedeelte van de straat heb je een hond. En in de straat zit natuurlijk een heerlijk toetje. En van een gedeelte van de straat heb je kruid. En in de straat zit een muzieknoot. In Sassenheim. Dus bel op naar de studio 071 36 131 99. Gerda zit er klaar voor. Toch, Gerda?
3: Ja.
1: En wij natuurlijk ook. Dus u kunt een waardebon ter waarde van 10 euro winnen. Voor een pannenkoek. Nou, hoe leuk is dat? Gezellig met uw kleinkinderen of met uw partner. Lekker bakje koffie drinken. Dus in de straat zit een muzieknoot. En van een gedeelte van de straat heb je een kruid. In de straat zit een toetje. En van een gedeelte van de straat heb je een hond. in Sassenheim. Dus wel naar de studio 071 36 131 99. Kom op mensen, doe gezellig mee, bel naar de studio. Er heeft nog niemand gebeld voor Ratenstraat.
0: Nee, nee.
1: 071 36 131 99 is het telefoonnummer. Dus doe gezellig mee. Dus in de straat zit een muzieknoot. Van een gedeelte van de straat heb je een kruid. In de straat zit een lekker toetje. En van een gedeelte van de straat heb je een hond.
0: Ja.
1: En dat allemaal in Sassenheim. Hey, we hebben de eerste beller. Goedemorgen met Jacqueline.
2: Hey, goedemorgen, Jacqueline met Leo.
1: Hoi, Leo, zeg het eens.
2: De Rembrandtlaan.
1: Nee, Leo, helaas.
2: Dan niet.
1: Maar gezellig dat je belde.
2: Is goed.
1: Ja, ja, fijne zondag.
2: Jo, zelfde.
1: Dag. Dag.
0: Dus van een gedeelte van de straat heb je een hond. Zal ik de vijfde aanwijzing geven?
1: Ja, doe dat
0: ja,
1: maar.
0: Ja, ja, ja. Wat ben ik toch ook een oelewapper. Ja. Ik zit zo naar mijn blaadje te kijken. Ik denk, hé, er zit een vogel in de straat. Die zit er ook in. Ja, een vogel. Die zit er ook in. Een vogel. Ja, ja, ja. Dus een muzieknoot en een kruid heb je. En er zit een toetje in de straat. Koud, koud toetje. En van een gedeelte van de straat heb je een hond. En er zit ook een vogel in de straat. Bezoek in Sassenheim. Ja, als het goed is heb ik iemand aan de telefoon. Goedemorgen met Margaret.
3: Goedemorgen, met Ans Verloop. Ik wil ook een gokje wagen.
0: Zeg het eens, Ans.
3: Ik dacht dat het patrijslaantje
0: was. Ja, Ans. Ja, ja, ja, ja.
3: Ik dacht de Drentse patrijs is stond. Dus...
0: Ja, ja, ja, helemaal goed.
3: Ik en ijsjes. Dus...
0: En ijs natuurlijk.
3: Okay.
0: En de patrijs is een vogel natuurlijk.
3: Ja. Oh, ik dacht de Drentse patrijs de hond, ja.
0: Ja, we hadden ook een hond. Ja, ja, ja, okay. Heb je ook. En die kruid, dat is een patrijskruid, is een teunisbloem. Ja, we zoeken ook op in Dikke van Dalen. Hè?
3: Ja,
0: dus,
3: dat
0: ja, ja, ja, ja. En de muzieknoot La. Maar
3: dat,
0: goed.
3: Daarom, ja. Nou, de Drentse patrijs, ik denk dat moet het zijn.
0: Ja, je hebt het helemaal goed, Ans. En je hebt natuurlijk een prachtige prijs gewonnen. Een bon voor een pannenkoekbon. Ter waarde van 10 euro.
3: Ja.
0: En we willen graag je top 2 van je hebben.
3: Ik zal erover nadenken. Okay.
0: Ja. Kom jij hier naar de tweede etage toe of sta jij hier beneden?
3: Rond 12 uur. Zal ik dan naar beneden komen? Dan?
0: Is goed.
3: Dan weet ik dat. Okay.
0: We hebben nu, er staan slagbomen nu bij Leeuwenhorst. Daar kan je gewoon doorheen.
3: Okay, ja.
0: En je krijgt van ons een QR-code om dan weer eruit te kunnen. Dus dan hoef ja, je komt er wel uit als je dan betaalt. Laten we het zo zeggen. Je komt er wel uit, dat snap.
3: Ja,
0: maar goed, dan krijg je een kaartje van ons.
3: Ja, ik zie het. Oké, bedankt.
0: Als we zien, joh. Tot beneden
3: dag,
0: straks.
3: Ja.
0: Dag.
3: Doei, dag.
0: Ja, ja, mensen. Ja, Patrijslaantje in Sassenheim. Gelukkig geraden. En we hebben dan volgende week een leuke top 2. We gaan verder met muziek. Mink de Veel.

0: Ja, Peter van Bohemen heeft naar de studio gebeld en hij wil graag een plaatje aanvragen voor zichzelf. Nou ja, dat moet kunnen natuurlijk. We gaan voor Peter draaien van Gerard Cox. Het is weer voorbij, die mooie zomer.
1: Dat was weer Rob de Nijs. Gerard Cox. Ja. Dan kijk ik even.

0: Ja, het is tijd voor de tips van opa en oma.
1: Plastic snijplank. Vervang een plastic snijplank als hij is kromgetrokken of heel veel diepe krassen of groeven heeft of niet meer goed schoon te krijgen is.
0: Ja, was je zomerkleren voor je ze voor de winter opbergt en controleer ook even of de kleding wel echt schoon is. Het zou jammer zijn als je een vlek over het hoofd zou zien en er pas over een half jaar later erachter komt.
1: Brood roosteren. Rooster je brood voor de verandering eens in een pan in plaats van een broodrooster. Gebruik een klein beetje olijfolie en rooster de broodhammen ongeveer 3 minuten in een voorverwarmde pan op middelhoog vuur. Rooster het brood aan beide zijden en geniet ervan.
0: Ja, nog een leuke tip van opa en oma. Groenten in een pot of blik zijn net zo gezond als verse groenten. Kies je echter voor één van deze twee, kijk dan wel op de verpakking naar de toegevoegde ingrediënten. Aan groenten in een pot of blik worden middelen toegevoegd om ze langer houdbaar te houden. En dat betekent onder meer zout. Groenten uit de diepvries bevatten minder zout dan groenten in de pot. Dit waren de tips van opa en oma. We gaan verder met muziek van Gerrit Uitenberg. Ik heb nooit eens mazzel.
2: De omroep van de Bollenstreek. Dit

0: De verjaardagen van deze week. Bent u deze week jarig? Natuurlijk van harte gefeliciteerd. En maak er een hele leuke dag van. Ook bij de omroep zijn medewerkers jarig. En volgens mij ben ik helemaal een beetje van slag af. Want ik heb ze vorige week ook gedaan. Het is toch wat. Maandag 12 oktober, Leo Schramma jarig. Woensdag 14 oktober, Pieter Ottervanger is jarig. Namens het hele team. Cliff Richard is ook jarig. Oké, wanneer?
1: 14 oktober.
0: 14 oktober. Nou, hij woont in Frankrijk, toch? Ik dacht dat hij in Frankrijk woonde. Hij heeft toch een hele mooie place daar. Maar goed, wij zitten hier in Nederland. En natuurlijk van harte gefeliciteerd met uw verjaardag. De verjaardagsplaat is voor jullie.
2: Leuk, van de Cats. Let's Dance.

0: Ja, het is tijd voor het dierennieuws met daarin vermiste en gevonden huisdieren uit de Bollenstreek met medewerking van het Dierenasiel Noordwijk. Als het goed is, heb ik Carolien aan de telefoon.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Carolien. We gaan even terug naar de vermiste en gevonden dieren van vorige week. Zijn er weer dieren terug bij hun eigenaar?
1: Nee, niet dat wij melding gekregen hebben, nee.
0: Want Noedels uit Hillegom, een schildpad met witte pootjes van 16 jaar, is gechipt. Is dan nog niet gevonden?
1: Is nog niet gevonden, tenminste. Als die gevonden is, niet aan ons doorgegeven.
0: Oké. En in de Parnassialaan in Noordwijkerhout, een jonge poes, Cyprus-wit, geen chip.
1: Ja, die is nog gezellig bij ons.
0: Oké. Vermiste dieren van deze week?
1: Er zijn geen vermiste dieren opgegeven deze week.
0: Oké. Dan gaan we naar de gevonden dieren.
1: Ja, dat zijn er twee. Alle twee op 3 oktober gevonden op de Absveen in Noordwijkerhout. En dat is een schildpad met witte poes, zonder chip. We dachten in eerste instantie dat ze zwanger was, maar dat bleek toch niet zo te zijn.
0: Nou, gelukkig.
1: En op diezelfde plek is gevonden een cyperswit, heel slecht geschoren, half langharig, nog jong poesje, waarschijnlijk een maand of 4, 5, en ook geen chip.
0: Heel vreemd dat ze allebei op dezelfde straat.
1: En ze kennen elkaar ook, want ze zijn heel close met elkaar. Ja. En ze zitten ook bij elkaar bij ons. Dat ze lekker steun aan elkaar hebben. Maar niemand op gereageerd.
0: Wat
1: heel
0: raar,
1: merkwaardig.
0: Ja. Heel raar. En zeker ook dat katje is ook heel vreemd geknipt of geschoren.
1: Ja,
0: het ziet er niet uit.
1: Het is geschoren. En sommige hele rare plukken.
0: Ja.
1: Ja, het is heel merkwaardig. Ja.
0: Nou, heel vreemd, heel vreemd. Nou, is maar goed dat ze dan bij jullie zitten.
1: Ja, ze
0: toch?
1: Zijn bij ons. Ze zijn afgelopen week alvast gevaccineerd. En ze risselden van de vlooien. Die hebben we ook gelijk aangepakt.
0: Ja.
1: Dus ze zijn heel tevreden nu met lekker eten.
0: Nou, en fijn dat ze dan toch bij elkaar zitten.
1: Ja.
0: Maar een heel vreemd verhaal.
1: Bijzonder, ja.
0: Ja. Oké, zijn er nog deze week dieren geplaatst?
1: Jazeker, we hebben aardig wat katten zijn er deze week, de afgelopen week vertrokken. En dat zijn Okkie, Suzanne, Beer, Bea, Gizmo en de jonge katten Dobie en Doerak.
0: Ja, heel wat.
1: Ja, zeker.
0: Nou, hartstikke fijn.
1: Ja.
0: Toch?
1: Nou, wij zijn er ook erg blij mee. Dat sommige waren al even gereserveerd, maar door gebitsreinigingen en dergelijke duurde het allemaal wat langer voordat ze weg konden. Maar ze zitten nu allemaal op hun eigen bank hopelijk te luisteren.
0: Leuk. Hoe was het vorige week met Dierendag?
1: Ja, was heel
0: in
1: erg
0: Noordwijk
1: gezellig.
0: Rout. Ja.
1: Ja, was heel erg gezellig. En er is ook nog een mooi bedrag opgehaald. Ik moet even kijken of ik dat snel kan vinden. En er wat ook heel leuk is, we hadden een raadactie
0: Snoepies.
1: Met de olifanten. En de olifanten die hebben ook alle twee hun plekje gevonden. Ook een nieuw huis. En de opbrengst was, dacht ik, iets van 500-600 euro.
0: Nou, toch weer allemaal mooi meegenomen.
1: Ja. Huh? Dus zijn we ook weer heel erg blij mee. Ja.
0: Oké. Wie wil je als het asieldier van de week doen?
1: Nou, we hebben nog maar één hond beschikbaar op het moment.
0: Hoezo?
1: De rest is allemaal. Één kat beschikbaar. Alleen Droppie nog. Want alle andere katten die zijn gereserveerd of ze zijn nog niet zo ver voor adoptie.
0: Ja.
1: Daar zijn we nog mee bezig met gezondheid of ze zijn nog niet van ons. Volgende week hopen we er weer wat meer te hebben. De enige die we nog hebben is Droppie. Droppie is een geheel zwarte kater met een geschatte leeftijd van 5 jaar. Met andere katten hebben we inmiddels ontdekt. Daar is hij een soort van oké mee. Hij is geen vrienden, maar hij negeert ze gewoon. Honden en kinderen is ons onbekend. En hij zal uiteindelijk wel gezellig naar buiten willen. Ja, Droppie is een lieverd. Hij is wat verlegen in het begin. Maar als hij eenmaal kent, en dan is het een gezellige knuffel.
0: Ja, want hij ziet er ook hartstikke leuk uit
1: hij
0: op de foto.
1: Hij ziet er heel erg leuk uit. Ja, een we hele... hadden Droppie en Beer. En Beer is afgelopen week geplaatst. Maar daar raakte ik allemaal van in de war. Want Beer was eigenlijk meer een beertje. En Droppie is echt een lekkere flinke kaver met een flinke katerkop. Dus
0: nou,
1: ja,
0: dat is, ja,
1: de naam
0: ja.
1: was eigenlijk verkeerd om. Maar
0: maakt niet uit, maakt niet uit. Hij ziet er knuffelachtig uit.
1: Ja, hij is heel erg lief. Ja,
0: ja dat zie je ook. Dat zie je ook. Ook
1: zeker.
0: Fijn dat er heel veel dieren ook al gereserveerd zijn.
1: Ja,
0: ook
1: Bo
0: die twee.
1: En Rex,
0: Bo.
1: Die zijn
0: ja.
1: gisteren ook gereserveerd.
0: Wat fijn.
1: Ja, heel erg leuk. Die
0: heel
1: blijven
0: fijn.
1: Nog wel even bij ons, want die moeten nog een gezondheidsverklaring. En mensen gaan alles helemaal voor ze klaarmaken.
0: Leuk.
1: En dan gaan ze begin volgende maand vertrekken.
0: Leuk, leuk, leuk.
1: Ja.
0: Nou, ook leuk voor hun. Voor alle
1: ja.
0: dieren is het leuk.
1: Zeker.
0: Hè, om een nieuw thuis weer te hebben. Hoe
1: nou,
0: gaat het met Binky? Hebben we daar al wat van? Binky?
1: Nee, van Binky hebben we nog niks. Er zijn de mensen geweest die kennis gemaakt hebben met Binky. Maar die hadden toch niet klik die ze
0: jammer.
1: Hoopten. Dus we gaan weer verder op zoek naar iemand voor Binky.
0: Ja, Binky is een lieve reu van ongeveer 5 jaar oud, lieve mensen. Weegt ongeveer 12 kilo.
1: Ja.
0: En hij komt oorspronkelijk uit Roemenië. Hè? Dus dan heb je toch een klein rugtasje. Maar hij woont al 1,5 jaar bij zijn huidige eigenaar. Hè?
1: Ja,
0: toch?
1: Die kan door gezondheidsredenen
0: niet meer voor hem zorgen.
1: De beweging geven die hij nodig heeft.
0: Dus.
1: En ja, Binky is een ontzettende lieverd. Maar hij heeft gewoon wat...
0: extra aandacht nodig.
1: Wat extra aandacht nodig.
0: Maar voor de rest is het goed. Tot zover, Caroline. We horen jou volgende week weer.
1: Oké, tot volgende week.
0: Dag.
1: Dag.
0: We gaan verder met muziek van Sugarly Hooper, de Wandelclub.
2: Live vanuit de Wollenstreek.
3: Dit is Bo.

0: het neusje afsluiten, want ja, die twee uurtjes zijn om. En ja, volgende week tussen 10 en 12 uur hoort u ons weer.
1: Wij bedanken voor het luisteren. De medewerkers voor vandaag waren Gerda Buijs, Pieter Ottevanger, Ernst Hombergen, Margret Hombergen en Jacqueline de Bie. Na het nieuws van 12 uur kunt u luisteren naar Bo Brunch. Wij wensen u een hele fijne zondag en heel graag tot volgende week.
0: Dag!

0: Heeft u slecht geslapen? Dan bent u toe aan een bed met de juiste ondersteuning. Pocaar Slaapcomfort adviseert en heeft de nieuwste collectie bedden in huis. Kom naar onze winkel aan de Wasbekerlaan 67 in Sassenheim en ontdek het nieuwe slapen. De koffie staat altijd klaar.
1: Slaap je goed, dan leef je beter.
2: Met een bed van Pocaar Slaapcomfort.
3: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
0: U bent van harte welkom op ons nieuwe adres. Pocaar Slaapcomfort, Wasbekerlaan 67, Sassenheim.

0: Kortrijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 12 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Meerdere regenboogvlaggen zijn gestolen in Oldebroek. Gisteren werd onder meer bij een kerk de gekleurde vlag gehezen als protest tegen de gemeente. Het conservatieve college heeft het LHBTI-beleid daar stopgezet. Vandaag is het Coming Out Day en hangt op veel plekken de regenboogvlag. Voor het eerst ook bij de Tweede Kamer. Bij het gemeentehuis van Oldebroek hangt de vlag niet. Bij de kerk waar de vlag is gestolen hangt inmiddels weer een nieuwe vlag. Volgens regionale media zijn op zeker 5 andere plekken in Oldebroek ook regenboogvlaggen gestolen. Het kabinet blijft achter Oekraïne staan, zei vicepremier Van den Brink in WNL op zondag. Hij zei dat nadat de VS eerder dit weekend de sancties tegen Rusland heeft versoepeld en een deal over diesel heeft gesloten. Trump maakt het Europa niet makkelijk, zegt Van den Brink. Europa heeft de VS namelijk hard nodig in de steun aan Oekraïne. In de deal met Rusland is afgesproken dat er veel diesel wordt gekocht voor de wereldmarkt. Het is volgens critici een uiterste poging van Trump om voor de tussentijdse verkiezingen in de VS de hoge brandstofprijzen omlaag te krijgen. En de VS heeft een vrachtschip in de Golf van Oman aangevallen en daarmee stuurloos gemaakt. Het schip vaart onder Panamese vlag en vertrok uit Iran. Volgens de VS hield het vrachtschip zich daarmee niet aan de Amerikaanse blokkade voor schepen uit Iran in de straat van Hormuz. De bemanning is voor zover bekend ongedeerd. En wereldleiders noemen de aanval op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië een ernstige escalatie en schending van het internationaal recht. Ook minister Berendsen veroordeelt de aanval. Gisteren werd de passagiershal van het vliegveld aangevallen door Houthis. Er vielen 12 doden en meer dan 300 mensen raakten gewond. Het weer: in het noorden en midden van het land wat regenbuien. Daarbij kunnen harde windstoten voorkomen en ook onweer. Later droger en dan zo'n 11 tot 15 graden. Morgen bewolkt en droog, in de ochtend fris, in de middag maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
4: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
5: Ah. Oeh, gaat het?
6: Er moet hier echt licht komen.
7: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
8: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
9: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
10: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
11: Mensenrelatie, Radboud Visser.
12: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
11: Jazeker.
13: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: Mag je niet uitbreiden van de netbeheerder? Maak snel vermogen vrij met een zakelijke batterij van piekvrij.nl. Opwekken, opslaan en op het juiste moment inzetten. piekvrij.nl.
15: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
16: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
17: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
18: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollestreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek. Dit is Bo Brunch met Tineke Molenaar en Wouter Smit.

0: Welkom bij Bo Brunch, een programma vol wetenswaardigheden over de Bollenstreek en veel, heel veel muziek.
1: In dit uur de agenda, het programma van het najaar van Welzijn Teylingen, zing met ons mee en heeft u al kaartjes gekocht?
0: En wat kunt u in het tweede uur verwachten? U kunt verwachten verslag van ons bezoek aan de Open Universiteit in Lisse, de omwenteling, de agenda, een doordenkertje, maar eerst Bo Brunch muziek. In

Het verhaal komt voor in het boek Rechters, nummer 16, in de Bijbel. We kennen het ook van de film uit 1949. Maar het singeltje was en is natuurlijk van Niels Sedaka. Run, Samson, run!

In het land van al mijn dromen zie ik jou steeds voor me staan. In de nacht ben jij gekomen, maar in stilte zul jij gaan. Heel mijn hart brandt van verlangen, als een engel zie ik jou. Mijn geheim, dat is al mijn liefde.

op jou wachten, al weet ik niet wie jij bent. Maar de liefde kent veel krachten, die mij zeker bij jou brengt. Mijn gevoel laat mij niet rusten, elke droom zie ik jou weer. En het geluk dat wacht op ons beiden.

Je kunt je liefde tonen met een roos, Chanel nummer 5, of voor sommigen met een lekkere taart. Frans Bauer deed het heel anders. Ik wil met je dansen.

0: Dit is Beau Brunch Agenda.
1: Noordwijk, woensdag 14 oktober. We hebben op het plein bij Werkatelier Tof een prachtige moestuin en bloementuin. Daarvoor zoeken we in het voorjaar en zomer mensen met groene vingers. In de wintermaanden kunnen we ook binnenklussen. Heb je leuke ideeën? Meld je aan. Woensdag 14 oktober, Werkatelier Tof. Uitvaltijd 2 te Noordwijk van 1 tot 3 uur.
2: Lisse, donderdag 15 oktober. Mobiele telefoon in de bibliotheek. Bijna iedereen heeft er één, maar we halen bij lange na niet alles uit de telefoon. Ga aan de slag met je eigen mobiele telefoon, geholpen door ervaren medewerkers. Na de lessen weet je meer over de mogelijkheden en valkuilen van jouw apparaat. Hierdoor word je minder afhankelijk van anderen om iets voor elkaar te krijgen. Voor deze cursus maakt de bibliotheek gebruik van de app van het lesmateriaal van DigiHandig. Donderdag 15 oktober, Bibliotheek Lisse, Koninginneweg 79A in Lisse. En het is van 10 tot 12.
1: Sassenheim, donderdag 15 oktober. Cursus in je element en het is in het onderdak. Hoe gaat het echt met je? Neem je genoeg tijd voor wat jij belangrijk vindt? Of leef je vooral op de automatische piloot? In deze cursus krijg je inzicht in wat jouw energie geeft en wat jou tegenhoudt. Je ontdekt hoe je meer balans ervaart, veerkracht opbouwt en keuzes maakt die passen bij wie je bent. Zo neem je stap voor stap de regie terug over je leven. In deze cursus krijg je meer zicht op jouw lichamelijke en mentale welzijn. De nadruk ligt op balans vinden in je leven, veerkracht versus wilskracht en versterken van zelfwaardering. Donderdag 15 oktober, het onderdak, JP Gouverneurlaan 40 in Sassenheim. Het is van 2 tot 4:30 en aanmelden kan via info@welzijnteilingen.nl en kijk voor meer agendapunten ook op de website www.bolle-omroep.nl.

0: Het begon voor Del Shannon allemaal toen hij leerde spelen op de ukulele. Het zingen kwam pas later. Runaround Sue hoorde u. Hou me vast. Ja, dan denkt u natuurlijk allemaal aan Volumia. Maar ja, Pierre de Haan die heeft ook zo'n titel opgenomen met een zeer aanstekelijk ritme. Luister maar.
1: Mi amor, resta conmigo esta noche. Abrázame, abrázame. Y no me digas nada, solo abrázame.

0: Dit is Boom Brunch met welzijnsactiviteiten. Vandaag uit...
1: Uit Teilingen. En u hoort weer een gedeelte van het gesprek wat we hadden met Nathalie Vermeegen van Welzijn Teilingen. En het ging over financiële moeilijkheden. Financiële moeilijkheden zijn voor Welzijn Teilingen natuurlijk niet op te lossen. Het zijn ook soms moeilijk te bespreken onderwerpen. Maar kan Welzijn Teilingen wel iemand met zulke problemen doorverwijzen?
2: Ja, onze adviseurs, het zijn onze individuele adviseurs. Daar kunnen mensen een afspraak mee maken. Dan komen ze gewoon even bij u langs. En dan gaan ze gewoon kijken van, nou, wat is uw situatie? Wat kunnen wij daaraan doen? We zijn geen professionals in die zin. We zijn geen maatschappelijk werkers of psychologen.
3: Schuldhulpmaatjes.
2: Ook dat niet. Nee, we zijn gewoon adviseurs. Het woord zegt het al. We komen gewoon even thuis. Soms is het opgelost met een wandeling. Soms is het opgelost inderdaad om door te verwijzen naar een budgetcoach. Of naar een andere organisatie. Maar wij kunnen in ieder geval... laagdrempelig even bij u langskomen en advies geven.
1: En die vrijwilligers die jullie hebben, worden die nou ook opgeleid voor een bepaald iets, activiteit of, nou ja, net als voor het financiële, of hebben die waarschijnlijk vroeger ook zelf in het financiële leven gezeten?
2: Mm-hmm. Ja, we hebben inderdaad verschillende vrijwilligers. We hebben vrijwilligers die echt bij ons ingeschreven zijn. He, onder andere de automaatjes, de vrijwilligers die de buurtkamers leiden, de gastheren, de gastvrouwen. En we hebben de vrijwilligers die de buurtactiviteiten leiden. Dat zijn eigenlijk de initiatiefnemers. Het zijn eigenlijk twee verschillende soorten vrijwilligers. En we hebben een collega die zich volledig inzet voor vrijwillige inzet. En we hebben een collega die zich inzet voor vrijwillige inzet voor verenigingen en organisaties. En die houden zich eigenlijk met alle, ja, het is een beetje een moeilijk woord, maar deskundigheidsbevordering van de vrijwilligers bezig. Ja.
1: Dus wat dat betreft, de mensen kunnen altijd bij jullie aankloppen. En dan worden ze vanzelf wel of meteen geholpen of naar iemand toe verwezen.
2: Zeker, absoluut.
1: Ja, heb je nou zelf nog een activiteit of iets dat je graag voor het voetlicht wil brengen?
2: Nou, we hebben het eigenlijk over heel veel dingen al gehad. We gaan ook Nieuw Boekhorst openen in Voorhout, een nieuwe wijk. Daar gaan we ook actief zijn. Gaan we ook met onze hele buur- en buurtconcept. Want heel veel mensen kennen het concept nog niet. Misschien dat ik daar nog iets over kan vertellen.
1: Ja, ga je gang.
2: Ja, het buur- en buurtconcept is eigenlijk ooit begonnen namens de buur- en buurtbox. Samen met een collega van de gemeente een keer samengezeten onder een bakje koffie. Hè. Meestal komen dan de beste ideeën. Samengezeten en toen zeiden we van, oh, we kunnen toch ook iets doen met een soort lief- en leedstraat of iets wat erop lijkt. Hebben we daar budget voor? Kunnen we dat zelf opzetten? Nou, toen hebben we samen met de gemeente de buur- en buurtbox opgezet. Dat is een box, een doos die je kunt aanvragen in je straat in het kader van een verbinding. Dus er zitten leuke buur- en buurtmokken in. Er zit een heerlijke chocoladereep van Fairtrade in. Want wij zeggen altijd, als je chocolade uitdeelt, krijg je verbinding. En een praatje. Er zitten kortingsbonnen om een cadeautje voor iemand te kopen. Er zitten kaarten in met welkom dat je hier komt wonen. Beterschap, geslaagd. Nou, eigenlijk alles wat je nodig hebt als tools om die buurtverbinding in straat te krijgen. En niet te vergeten, €50 budget. Om zeg maar een cadeautje te kopen als er een baby geboren is. Of een cadeautje voor als iemand geslaagd is. Deze box is overigens helemaal gratis. Die kunnen we gewoon feestelijk komen brengen. Of gewoon bij je langs brengen. Samen met eventueel een buur- en buurtbankje, wat ik net al vertelde. En het buur- en buurtbudget. Dus eigenlijk zijn er qua verbinding heel veel gratis tools die wij bieden. Om buurtverbinding alleen maar sterker te maken.
1: U kunt, als u meer wilt weten over Welzijn Teilingen, natuurlijk op de website kijken. www.welzijnteilingen.nl. Hebt u een vraag of wilt u telefonisch iets bespreken? Dan kan dat ook. Het telefoonnummer is 0252 231805.

0: Het meest bezongen onderwerp is wel de liefde, in al zijn vormen. Connie Francis deed het over de negatieve kant. Many tears ago. Joost Nuissel gaat de positieve kant bezingen. Ik ben blij dat ik je niet vergeten ben.
1: Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Meest

Het zal u de laatste tijd beslist niet ontgaan zijn. De Nederlandse televisie bestaat 75 jaar. En in die jaren zijn er heel wat belangrijke zaken op de buis verschenen. Denk aan kroningen, rampen, landingen op de maan of gewoon een programma dat veel indruk heeft gemaakt. In 1958 kwam een, door Mies Bouwhuis geschreven, kinderserie op de televisie. Tinkeltje. Tja, mensen van onze leeftijd denken toch vaak vol weemoed aan die tijd. Niet dat alles beter was hoor, maar het zit gewoon vast in je herinnering. Het verhaal gaat over de avonturen van meneer King, Zeefje, Ageet en mevrouw Gracia op hun schip de Krikkemikke. Het waren niet alleen spannende avonturen hoor, er was ook ruimte voor leuke babbel en een mooi liedje. Meneer King die werd overtuigend neergezet door de toen nog jonge Piet Reumer. In de serie zong hij een liedje dat nog steeds bij menigeen rondzingt. Zeefje, waar ben je gebleven?

0: 1969 was het jaar voor de Amerikaanse pop- en countryzanger B.G. Thomas met It's Only Love.
1: Het verhaal van de klassieke plaat.
2: Heeft u kaart al besteld? Ja, voor wat dan? Ja, voor de Notenkraker. En daar gaan we het over hebben. De leiding over de choreografie van de Notenkraker lag aanvankelijk bij Marius Pepita. Hij werd echter ziek voor het ballet af was en zijn assistent Lev Ivanov nam de taak van hem over. Ivanov was ontevreden met het libretto dat Pepita samen met de balletdirecteur had uitgewerkt. Maar toch nam hij de taak op zich om de choreografie af te werken. Het is niet mogelijk om het idee of de dans definitief aan een van de twee balletmeesters toe te schrijven. Het is waarschijnlijk dat Pepita het algemene patroon en ritme in gedachten had en dat Ivanov op basis hiervan de details uitwerkte. Bij de première van de Notenkraker werd de choreografie volledig aan Pepita toegeschreven en latere producties citeerden de Notenkraker vaak als een co-productie van Pepita Ivanov. Het plot van het stuk is gemakkelijk te volgen en laat zo ruimte voor zuivere dans waarbij het verhaal naar de achtergrond verdwijnt. Toch maakt het ballet gebruik van klassieke mime. Dit leidt sommige critici ertoe om te verwijten dat de Notenkraker vooral een pantomime is voor Kerst waarbij diepere betekenis en karakterisering ontbreken. De combinatie van sprookjes, dans en kleur die het ballet typeert is voor sommigen dus een tekortkoming eerder dan een troef. Maar wat u ook denkt of typeert, de Notenkraker is en blijft een fantastisch stuk.

De notenkraker, nee, het is nog lang geen kerst, want dan wordt het ballet vaak uitgevoerd. Maar de muziek is te mooi om te laten liggen. Tchaikovsky componeerde de muziek gebaseerd op de vertelling van Alexander Dumas' versie van het sprookje De Notenkraker door Ernst Hofmans. Het ballet kreeg zijn première op 18 december 1892 in Sint-Petersburg.

De herfst heeft goed ingezet en de blaadjes verkleuren. John Denver met Falling Leaves. Ze willen beroemd worden in een meidengroep. Kinderen voor kinderen.

0: is Bo Brunch met Tineke Molenaar en Wouter Smit.
1: Onderweg naar reclame en nieuws gaan we met Claude King. Blijf afgestemd op de omroep voor de Bollenstreek, want we hebben nog veel mooie muziek en informatie voor u. Tot straks.
2: They say don't go

0: overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
1: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
2: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
3: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollestreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollestreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 1 uur.
6: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Oekraïne is bereid om te stoppen met aanvallen op Russische olieinstallaties, zegt president Zelensky. Voorwaarde is wel dat Rusland ophoudt met het aanvallen van de Oekraïnse energievoorziening. Zelensky reageert daarmee op de Amerikaanse president Trump. Die zei gisteren dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe leider krijgt en eiste dat Oekraïne stopt met aanvallen op olieinstallaties in Rusland. Vrijdag sloot Trump een deal over de levering van Russische olie en diesel aan de VS. Het is volgens critici een uiterste poging van Trump om voor de tussentijdse verkiezingen in de VS de hoge brandstofprijzen omlaag te krijgen. Meerdere regenboogvlaggen zijn gestolen in Oldebroek. Gisteren werden onder meer bij een kerk de gekleurde vlag gehesen als protest tegen de gemeente. Het conservatieve college heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Vandaag is het Coming Out Day en hangt op veel plekken de regenboogvlag. Voor het eerst ook bij de Tweede Kamer. Bij het gemeentehuis van Oldebroek hangt de vlag niet. Bij de kerk waar de vlag is gestolen hangt inmiddels weer een nieuwe vlag. En volgens regionale media zijn op zeker 5 andere plekken in Oldebroek ook regenboogvlaggen gestolen. Er komt opnieuw een zoektocht naar de verdwenen luchtvaartpionier Amelia Earhart. Ze verdween bijna 90 jaar geleden spoorloos tijdens een vlucht rond de wereld. Eerdere zoekacties leverden niets op en vanaf morgen wordt er gezocht bij een atol in de Stille Zuidzee. 6 jaar geleden werd er op een satellietfoto een vliegtuig gezien, maar tot nu toe is het wrak niet gevonden. Amelia Earhart werd voor het laatst gezien op 2 juli 1937 toen ze opsteeg op Papua-Nieuw-Guinea. Daar raakten zij en een navigator de weg kwijt en zijn ze waarschijnlijk in zee terechtgekomen. Het weer in het noorden en midden van het land had regenbuien, soms gepaard met onweer. Later vanmiddag droger en dan zo'n 11 tot 15 graden. Morgen is het bewolkt, maar wel droog bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op het gebied van campers. Zo ook de krachtige 4x4 campers. Deze robuuste campers trotseren elk terrein en zijn voorzien van de nieuwste technologieën. Geniet van het luxe wonen en slapen. Ontdek het ultieme avontuur en het grote genieten. Bezoek onze showroom. We helpen je graag bij het vinden van dé camper die helemaal bij je past.
8: De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk laat je droom werkelijkheid worden.
9: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
10: Valt jouw bedrijf niet op tussen alle reclame? Smit Media Solutions ontzorgt je van A tot Z in print en sign. Drukwerk, ledschermen, 3D-hologrammen, displays, vlaggen en spandoeken, autoreclame en beursstands. Vraag nu gratis advies aan via smitmediasolutions.nl. Smit met een D.
11: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
12: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
13: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
14: Start de motor. De boerderij wacht.
15: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
16: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
8: Ontdek het avontuur bij De Jong, kampeer en recreatie in Hillegom de Zilk.
7: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
5: De omroep van de Bollestreek.
4: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek. Dit is Bo Brunch met Tineke Molenaar en Wouter Smit.
17: Welkom in het tweede uur van Bo Brunch. In dit uur verslag van ons bezoek aan de Open Universiteit te Lisse, de omwenteling, de agenda, een doordenkertje en natuurlijk muziek.

0: vernoemd naar een legendarische club in Havana, de Buena Vista Social Club, met hun grootste succes uit 1997, Chan Chan. Ondanks de goddelijke wetten dreef koningin Jezebel haar zin altijd door. Lees de Bijbel er maar op na. Frankie Lane met Jezebel.
1: Dit is Bo Brunch met Tineke Molenaar en Wouter Smit.

0: Dat is nou het leuke van een open dag bij de Volksuniversiteit Lisse. Je komt dan langs allerlei tafeltjes met interessante onderwerpen. Zo kwam ik ook langs het tafeltje van de zanggroep, de Early Birds. Ik vroeg hen, de Early Birds, wat wil dat zeggen?
1: Dat is een zangkoor. En we heten zo omdat we op woensdagmorgen van 10 tot 12 de repetities hebben.
0: En wat voor soort zangkoor is het?
1: Het is een heel gemengd koor in alle opzichten. Mannen, vrouwen, jong, oud, alles kan zich opgeven. We zingen vanaf de 15e eeuw, zeg maar, tot 2026. En ook in allerlei talen, tot Latijn aan toe. En maar ook gewoon Nederlands. Met kerst hebben we ook leuke kerstliedjes natuurlijk. En door het jaar heen heel veel verschillende genres.
0: Leuk. En hebben jullie ook optredens?
2: Ja, we hebben ook optredens. En vooral bij verzorgingshuizen. En in het dorp hebben we ook wel eens opgetreden. En we zingen vooral a cappella. Dat moet
0: ik. Oh, dat is wel heel erg mooi. En als jullie nou naar zo'n verzorgingshuis gaan, zing je dan echt ook de bekende liedjes van vroeger?
2: Daar zijn we wel voor aan het oefenen, om er vooral wat meer Nederlandse liedjes te oefenen. Waardoor de oudere mensen daar een beetje mee kunnen doen.
1: Dat ze dan mee kunnen zingen soms. Want ook mensen die last hebben van vergeetachtigheid, laat ik het maar netjes noemen, die kunnen vaak nog wel zingen. En gaan dan eigenlijk vanzelf meezingen met ons.
0: Ja, dat is het mooie, hè? Hoe groot is jullie groep ongeveer?
2: Wij hebben iets van 25 vrouwen. En we hebben 3 mannen. Dus we zijn hard op zoek naar mannen. Heel graag willen wij een tenor of bassen. En dat vooral. En ja, vrouwen zijn natuurlijk allemaal welkom.
0: Nou, dat klinkt wel heel erg leuk, mannen. Als je zoveel vrouwen om je heen hebt en dan ook nog gezellig met elkaar kan zingen. Dus we doen een oproep. Mannen, kom erbij. En u zei net woensdagmorgen.
1: Klopt, ja. Van 10 tot 12. En het is bij het, ja, officieel heet het gebouw het speelkwartier. Daar waar Da Capo repeteert.
0: Oh, dat is in de Poelpolder, hè?
1: Ja, dat is zo.
0: Kunnen ze ook een keertje op proef komen?
2: Ja, ze komen twee keer of 3 keer kunnen ze op proef komen. Even meezingen. Je hoeft geen auditie te doen. Je doet gewoon lekker mee. En als het je bevalt, ja, dan blijf je lekker. Ja.
0: Worden er ook wel eens mensen weggestuurd omdat ze zo vals zingen dat je denkt van nee.
2: Niemand zingt vals.
0: Kijk, inderdaad. Nou, dat klinkt heel erg leuk, elke woensdagmorgen. En gezellig koffie drinken, neem ik aan.
1: Ja, van 11 tot 11:15 koffie. En dan nog 3 kwartiertjes door. En dan ga je zingend weer op de fiets of met de auto naar huis met het laatste liedje in je hoofd.
0: Dat geloof ik. En leeftijd gebonden?
2: Nee, het is niet echt leeftijd gebonden, nee. Zitten vooral wel wat de meeste leeftijden zijn vanaf 50 plus, zeg maar.
1: Ja.
0: Nou, prachtig toch? Dus van harte uitgenodigd. Wilt u zelf nog iets eraan toevoegen?
1: Nee, van harte welkom.
0: Nou, van harte welkom, u hoort het. Dank u wel, dames, en succes.
1: Bedankt.
0: Er is een groot aanbod bij de Volksuniversiteit. Wilt u dat allemaal eens bekijken? Dan kan dat natuurlijk op www.volksuniversiteit-lisse.nl. U kunt ook vragen stellen. En dat kan ook telefonisch 0252 419 518.

0: gebracht.
1: Nog eventjes terug naar 75 jaar Nederlandse televisie. Dat deden we met Rob de Nijs. En kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen? En je had vroeger Tom Jones en... Engelbert Humperdinck. En hij zingt speciaal voor u The Last Waltz.

0: Dit is BoBrunch Agenda.
1: Hillegom, zondag 29 november. Dubbelblaasquintet Iviati in de Culturele Raad. Het debuut van het ensemble was het succesvolle optreden in het concertgebouw De Doelen in Rotterdam, in het kader van het Gergiev Festival van dat jaar. Het repertoire van het blazersensemble Iviati, dat is Italiaans voor blazers, beweegt zich tussen klassiek en de muziek uit de 20e eeuw. Zondag 29 november, de Culturele Raad, Prinses Irenelaan 16 in Hillegom, aanvang 3 uur.
2: Warmond, zondag 1 november. Alle liedjes met een strik erop. En het is in het Trefpunt. Een bruisende muziekvoorstelling vol vrolijke liedjes. Want Theater van Santen laat de meest gespeelde en gevraagde liedjes nog eens de revue passeren. Dus een selectie uit de meest succesvolle nummers die Theater van Santen de afgelopen 20 jaar op het podium heeft gespeeld. En de bandleden begeleiden niet alleen, maar zij vertellen tussendoor ook iets over de muziek en de instrumenten die ze bespelen. Zondag 1 november, het Trefpunt, Herenweg 80 te Warmond, aanvang 3 uur.
1: Hillegom, iedere dinsdag art journaling in plein 28. Wil je graag mooie dingen maken, maar ben je bang dat je niet creatief of kunstzinnig genoeg bent? Kom dan bij plein 28 ontdekken dat er in elk mens een kunstenaar schuilt. En dat je niets anders nodig hebt dan een pen, een potje lijm, wat kleurpotloden en je oude papierbak. Want van alles kun je iets leuks maken. Een art journal is een blanco boek waarin je plakt, kleurt, tekent en schrijft. Het is een leuke manier om creatief te zijn en mooie dingen te maken. Deelname is geheel kosteloos, koffie en thee is ook kosteloos, maar een vrijwillige bijdrage wordt natuurlijk wel gewaardeerd. Iedere dinsdag, plein 28, Henri Dunantplein 28 in Hillegom. Het is van 1 tot 3 uur in de middag. En kijk voor meer agendapunten ook op de website www.bolle-omroep.nl.

Even een rustig nummer. Le Bol en Mary Ford met een mooie groet. Vaya con Dios. Ga met God. En dan nu even wat vrolijke opwinding samen met Dr. Anders P. De Veerpont.

econoom. Maar dat zou dan weer lastig zijn voor het rivierverkeer. Zodoende is de pont dus kort en gaat hij heen en weer. Dan vaart hij uit.

En als de pont dan weer zijn weg zoekt door het ruime sop, dan komen er werktuigelijk gedachten bij me op. Zo denk ik dikwijls over het geheim van het bestaan. En dat ik ook...

0: Je geeft er een slinger aan en je hoopt op een geluksgetal. The Wheel of Fortune door K-Star, moet je zeggen. Het staat Key, maar je zegt K. Zangeres, cabaretier, presentatrice, schrijfster en actrice. Je zou kunnen zeggen, een alleskunner dus. Martine Bijl bezingt het Bloemendaalse Bos.
1: Bij het boompje van verlangen in het kleine Bloemendaalse Bos...

0: Was eens in de vakantiedagen, weet je nog wel oudje, dat wij dat fotoalbum zagen, weet je nog wel oudje.
1: We kijken terug naar de vorige eeuw. Daar heeft Susanna Jansen een boek over geschreven en ook een heleboel over haar ouders in verteld, Betsy en Chris. Betsy, de meeste vrouwen om Betsy heen, kregen het ene kind na het andere. Zelf vond ze 2 kleintjes binnen 13 maanden wel veel. Ze hoopte dat het niet nog eens zo snel zou lopen. Natuurlijk wist ze dat de pastoor hun als jong, gezond echtpaar nooit toestemming zou geven voor onthouding. Maar toen ze het aarzelen bij Chris, haar man, ter sprake bracht, bleek hij het met haar eens. Meteen gedroeg hij zich als de man die hij wilde zijn. Hij nam zijn verantwoordelijkheid, ook al had de kerk het niet op die manier bedoeld. Wat de pastoor er ook van vond, zei Chris, in deze situatie kon onze lieve Heer er geen bezwaar tegen hebben als ze de natuur een klein beetje onder controle zouden houden. Maar ik denk niet dat we dispensatie krijgen. Dan gaan we naar de dokter. Als hij het goed vindt, hoeft de pastoor het niet te weten. Opgelucht keek Betsy hem aan. Maar ik hou wel van je, hè? Het was een vraag die katholieke dokters vaker kregen, maar veel van hen durfden niet zelf over zo'n heikele kwestie te beslissen. Die stuurden een echtpaar dat even geen kinderen wilde eerst naar meneer pastoor. Betsy en Chris hadden geluk dat hun dokter geen bangerik was. Hij begreep dat ze respijt nodig hadden. Wat hem betreft was de periodieke onthouding geoorloofd. En daarom legde hij uit hoe het zat met vruchtbare en onvruchtbare dagen. Betsy moest dagelijks temperaturen en staartjes bijhouden om te herkennen wanneer ze zich moesten inhouden. Maar hoewel ze goed opletten, allebei, voelde Betsy 22 weken na de geboorte van Petra opnieuw dat er een baby in haar groeide. De eerste kinderwagen werd voortbewogen door een hond. De midi-koets van hout was in 1773 bedacht als hebbedingetje voor welgestelde ouders. Handige bijkomstigheid, de kindermeid hoefde de baby niet de hele tijd te dragen. Maar toen in de loop van de jaren het ontwerp werd aangepast, met zachter materiaal, kogellagers en vering, en de lopende band het vervolgens voor alle ouders betaalbaar maakte, was de hond vervangen door een moeder. In de jaren 50 was het een gevaarte op stevige wielen. Opklappen was er niet bij. Lichtgewicht ook niet. Wie in de stad of op een bovenwoning huisde, zocht een plekje bij de fietsenstalling in de buurt. Betsy en Chris hadden een elegante wagen gekocht. Donkerblauw, aan de buitenzijde met wit binnenwerk. De bak met glanzende kap werd afgebiest door een rank gebogen duwstang en rustte op luchtbanden. Zo had een zuigeling geen last van scheefliggende straatstenen. Ze hadden geluk dat de fietsenstalling nog ruimte had, want er werden in die naoorlogse jaren wel meer baby's geboren. Maar al had ze een fijne wagen met 2 kleintjes, kon Betsy er geen gebruik van maken. Zonder Chris kon ze de deur niet uit. Ze kon haar meisjes onmogelijk allebei tegelijk die 4 steile trappen aftillen en meenemen naar de fietsenstalling. Ze paste hoe dan ook niet in 1 kinderwagen. Van draagdoeken of meerijplankjes had nog geen mens gehoord.
2: Daar in de zelfbediening.

0: muis blijft hier en dat is dat.
1: Nu wordt de muis dus fijn verwend door ieder die hem beter kent, zodat hij dik en mollig wordt en aan

0: Hans Christian Andersen schreef het in 1843. Het lelijke eentje en in Rickert.
1: Ik wil nog even met je praten.
2: Toen Hermans met fluiten naar de overkant en boven dit kleine gedichtje staat wijze boeken. Als ik die wijze boeken zie van de geleerden, vol wijze dingen die zij allemaal beweerden, en ik zie de wereld om mij heen, dan moet ik vrezen dat niemand ooit die wijze boeken heeft gelezen.
3: Dit is Bo Brunch met Tineke Molenaar en Wouter Smit.
2: De techniek was vandaag in handen van Pieter Ottervanger. Onderweg naar reclame en nieuws gaan we met een leuke medley van André van Duin.
0: Bo Brunch, het seniorenprogramma van de Bollestreek, kunt u op de zondagmiddag van 12 tot 2 en op de maandagavond van 7 tot 9 uur beluisteren. Blijf afgestemd op Bo, want er is genoeg informatie uit de Bollestreek en natuurlijk ook weer muziek voor u. Tot de volgende keer.

0: Heeft u slecht geslapen? Dan bent u toe aan een bed met de juiste ondersteuning. Pocaar Slaapcomfort adviseert en heeft de nieuwste collectie bedden in huis. Kom naar onze winkel aan de Wasbekerlaan 67 in Sassenheim en ontdek het nieuwe slapen. De koffie staat altijd klaar.
1: Slaap je goed, dan leef je beter.
2: Met een bed van Pocaar Slaapcomfort.
3: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
0: U bent van harte welkom op ons nieuwe adres. Pocaar Slaapcomfort, Wasbekerlaan 67, Sassenheim.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 2 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Oekraïne is bereid om te stoppen met aanvallen op Russische olieinstallaties, zegt president Zelensky. Voorwaarde is wel dat Rusland dan ophoudt met het aanvallen van de Oekraïnse energievoorziening. Zelensky reageert daarmee op de Amerikaanse president Trump. Die zei gisteren dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe leider krijgt en eiste dat Oekraïne stopt met het aanvallen van Russische olieinstallaties. Vrijdag sloot Trump een deal over de levering van Russische olie en diesel aan de VS. Het is volgens critici een uiterste poging van Trump om voor de tussentijdse verkiezingen in de VS de hoge brandstofprijzen omlaag te krijgen. Meerdere regenboogvlaggen zijn gestolen in Oldebroek. Gisteren werd onder meer bij een kerk de gekleurde vlag gehesen als protest tegen de gemeente. Het conservatieve college van Oldebroek heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Vandaag is het Coming Out Day en hangt op veel plekken de regenboogvlag. Voor het eerst ook bij de Tweede Kamer. Bij het gemeentehuis van Oldebroek hangt de vlag niet. Voor de kust van Djibouti in het oosten van Afrika is een schip met migranten gekapseist. Zeker 109 mensen zijn verdronken en meer dan 100 opvarenden worden nog vermist. Het migrantenschip was vanuit een havenstad van Djibouti onderweg naar Jemen. Zeker 80 mensen hebben de scheepsramp wel overleefd. Er komt opnieuw een zoektocht naar de verdwenen luchtvaartpionier Amelia Earhart. Ze verdween bijna 90 jaar geleden spoorloos tijdens een vlucht rond de wereld. Eerdere zoekacties leverden niets op. Vanaf morgen wordt gezocht bij een atol in de Stille Zuidzee. 6 jaar geleden werd op een satellietfoto een vliegtuig gezien, maar tot nu toe is het wrak niet gevonden. Amelia Earhart werd voor het laatst gezien op 2 juli 1937... toen ze vertrok op de luchthaven van Papua-Nieuw-Guinea. Het weer regenachtig, alleen in het zuiden is het droog. De temperatuur ligt tussen de 11 en 15 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 4 graden in het binnenland, tot zo'n 9 aan de kust. Morgen bewolkt en droog en 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
4: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
5: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
6: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
7: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
8: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
10: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
11: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
12: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom. met Solar Energy Groep Katwijk.
3: Het volgende programma wordt mede mogelijk gemaakt door De Lange Sport 2000. Uw sportspecialist, gevestigd op de Molenstraat 18, Noordwijk binnen.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek. Bollenstreek Sport.

0: Ja, hele goedemiddag. Hartelijk welkom bij Bollenstreek Sport op deze zondagmiddag 11 oktober alweer. Wat gaan we hard? Zou ik zeggen, we gaan alweer snel richting de feestdagen. Maar goed, daarvoor is dit sportprogramma niet van Bollenstreek Sport. Want we gaan het over sport hebben. En welke sport gaan we dan over hebben, Pieter? Nou, dat is het volgende. Voetbal. We hebben vanmiddag 1 wedstrijd in West 1 in de eerste klasse. Want daar speelt Hillegom zijn voetbalwedstrijden. En vanmiddag moeten ze uit bij Vios. En die spelen in Warmehuizen. En meegegaan is Wim Erkamp. Vertel.
1: Inderdaad, niet meegegaan met de bus, maar gewoon met mijn eigen auto. En dan kun je dat in ieder geval. Dan heb je in ieder geval wat meer rust in die tussentijd na afloop van de wedstrijd. Het is in ieder geval hier 3 minuten onderweg. En Hillegom staat in een vertrouwde opstelling. De enige vervanger is Benno van Gurp. Die zit op de reservebank. Daar staat Luca Terrani voor in de plek. En voor de rest is bijna hetzelfde hier. Het is hier nog na 3,5 minuten spelen, 0-0.
0: Kijk eens aan, 0-0 voorlopig in het begin daar bij die wedstrijd. Nou, dat is dus het enige wat we live gaan doen. Tenminste, wat u live hoort aan verslag. Verder ga ik u bijpraten wat er nog meer gebeurt. Dus dit weekend op de velden bij de wedstrijden die wij vooral volgen. Dan hebben we de wedstrijden vooral in de derde divisie B en de vierde divisie A. En ook een stukje eerste klasse C in West 2. Want daar speelt dit jaar Terlede hun wedstrijden. Dat gaan we allemaal voor u vertellen. Wat er allemaal gebeurd is daar gisteren. En wie zijn we? Dat is Dennis van Zuidenhuis, verantwoordelijk voor techniek en muziek. En mijn naam is Piet Rottenwanger. En we zijn bij u tot 4 uur vanmiddag met Bollenstreek Sport.
2: Live vanuit de Bollenstreek. Dit is Bollenstreek Sport.

0: Ja, dat was een heel kort plaatje om mee te beginnen. Gaan wij naar Wim Herkamp, laten we dat maar gewoon doen. Want zijn wedstrijd is zo'n minuutje of zes onderweg, Wim. En ja, Hillegom begint aan hun vierde wedstrijd van het seizoen, als ik het goed heb. En ja, de resultaten zijn een beetje wisselvallig. Alles is al voorbij gekomen dit seizoen.
1: Nou ja, het is eigenlijk... de eerste wedstrijd was natuurlijk een voorizonder 6-2. En daarna verliezen de wedstrijd en daarna speel je er een gelijk vorige week tegen Sporting Martínez. Ja, dan heb je vier punten, maar vier Warmhuizen, die staat er onderin. Derde van onderuit mogen met één punt. Dus Hillegom kan absoluut goede zaken doen om wat meer naar boven te spelen. Maar dat gaan we dan maar zien vanmiddag, want het is redelijk onbespeelbaar. Dat was ik erg verbaasd over, want er is hier vannacht een enorme berg water gevallen. En dan denk ik bij mezelf, nou, het zal wel. En dan is ook bij Vitesse 22, dat is bijna gelijknamige vereniging. En daar was alles afgekeurd. Behalve veld 1 van, dat was een herkeuring. En dat ging ook door vanmiddag. Dus het zal best wel dat het hier goed is. Er was ook zelfs de tweede heeft hier opgespeeld. Dus ja, het valt mij 100% mee hoe dat veld hier erbij ligt. Het is gewoon bras. En niet kunstgras zoals we dat gewend zijn bij Hillegom en bij andere verenigingen. Maar het is in ieder geval een ding wat de jongens moeten zich iets aanpassen. En wat betreft schoeisel. Nou, dat is een paas helemaal voor niks. Dat is een paas van nummer 11, Luca Terani. Die dacht dat er iemand stond. Maar er stond dus niemand. In plaats van naar buiten naar binnen spelen, moet je niet doen. We hebben hier gespeeld ruim 8 minuten en de stand is hier heel onmeep. Geen kansen nog gekregen. Dat wil zeggen, via het Warmhuis heeft er ook geen een gekregen. Dus het speelt zich allemaal af tussen de 11 meter lijnen van beide teams. Is hier nog steeds 0-0 en na 8,5 minuut voetballen.

0: Ja, Wim. Hillegom. Ja, een overwinning zou wel lekker zijn vanmiddag bij Vios. Waar mijn huizen. Hoe is het begin van de wedstrijd? 0-0 toen we jou verlieten.
1: Ja, dus beide kanten. Kan beide kanten oprollen. Vios Warmhuizen heeft eerst de hoekschop gekregen van de wedstrijd. Ja, en dan is het altijd afwachten hoe dat zich gaat ontwikkelen. En nu was weer een paas van Niels Veen die helemaal verkeerd uitkomt. En die wordt opgevangen door de verdediging en terug naar de keeper van Vios Warmhuizen. Zo gaat dat constant heen en weer. Het is meer een gevecht op het middenveld. Dat zeg ik tot aan de rand van de 16 voor beide teams. En daarna houdt het ook echt op. Nog niet echt gevaarlijk geweest. Niet van Hillegom zijde, maar ook niet van Vios zijde. Het is af en toe het is vrij moeilijk voetballen. Mede door die strakke wind die over de breedte van het veld staat. Dus die waait hier over het gebouw hier achter mij, daar waait hij overheen. Dus ik heb daar weinig last van. Maar ik zie hier aan de linkerkant van mij, daar zie ik het alweer donker worden. Dus daar zal ongetwijfeld weer een bak water komen. En nu is het een paas op, die wordt teruggebracht naar Hillegom. Naar FK, die gaat via de nummer 13 van Hillegom. Dat is Jesse van Loon, die gaat die bal opbrengen. Maar dan is het in ieder geval een vrije schop. Ik weet niet waarvoor hij hem geeft, maar in ieder geval hij geeft een vrije schop. De scheidsrechter Krop uit Koedijk, dat ligt hier een dorp verderop. Dus wat dat betreft ben ik echt benieuwd hoe deze wedstrijd gaat ontlopen. Nu gaat die bal eroverheen en die gaat op 4-2 van Hillegom. Dat is Hachim. Ik zal hem Hachim noemen, want zijn achternaam is vrij moeilijk uit te spreken. Maar dan gaat het in ieder geval weer bij de nummer 10. En die gaat warmer dan natuurlijk. En dan gaat hij er overheen. En dan wordt hij ingepaast. Die bal wordt niet ingepaast naar een speler van Hillegom, maar bij een roodhemd. Zo gaat het spelletje constant weer. Hillegom is wel wat meer in de aanval op dit moment. Maar ja, dan moet je toch in ieder geval opbrengen om die bal zo ver te krijgen. Dat hij die bal naar voren krijgt. En in ieder geval richting de spits. Krijgt nu de bal en die gaat ingebracht worden. En die wordt lichtelijk aangeraakt door Tivo Heus. En de keeper kan hem makkelijk van de grond afraken. Het is hier nog steeds, na 14,5 minuut, nog steeds 0-0.

0: Ja, grote dance groep house. Beetje Eurodance, zoals dat toen heette in de jaren 90. Van 24/7, dit was hun eerste grote hit. Volgens mij heeft hij zelfs op nummer 1 gestaan. Slave to the Music. En ik heb begrepen dat ze zelfs nu nog steeds actief zijn. Niet meer in dezelfde formatie als vroeger. Maar ze zijn nog wel actief. 24/7. Echte Eurodance, dus uit de jaren 90. Weet je, voor, bij die fout is goud parties doen dit soort dingen altijd heel goed. Maar ja, genoeg gepraat over muziek. Tijd voor voetbal. En dan hebben we het met name over Hillegom, die uitspelen bij Vios, waar mijn huis is, Wim Herkamp.
1: Ja, ik vind de muziek wel prima, maar ja, voetbal kan me op dit moment echt niet bekoren, hoor. Dus wat dat betreft...
0: dus we gaan verder met muziek, begrijp ik.
1: Nee, maar het is gewoon zo. Het is Hillegom die speelt alles achteruit. En dan hoor ik KZ ook wel schreven, je moet vooruit spelen. Maar de bal die gaat toch weer naar achteren toe. En die wordt opgevangen door de nummer 4 van Hillegom. Dat is Rick Berrevoets. Die moet gaan zoeken waar een vrij poppetje staat. En die komt dan bij Armendam terecht. En dan weer bij Rick Berrevoets. En die moet dan gaan zoeken naar de buitenkant. En dan gaat Sam, even kijken, de nummer 10. Dat is... Rodi Bessem die dat was. En dit wordt de eerste hoekschop voor Hillegom. En die gaat hij uiteraard nemen. We zullen hem even meenemen in dit verslagje. Uiteraard nummer 10 van Hillegom, Jesper Warmendam. Die gaat die bal inbrengen. Als hij de bal gevonden heeft, ja, hij heeft hem. Dus wat dat betreft kunnen we verder. Even kijken wat hij doet. Kijken de vrije mensen vrijlopen binnen de 16. En... iedereen staat erbij, iedereen staat te wijzen. En dan is het Jesper die inbrengt. En dan is het die bal die over iedereen Jan en Alleman inbrengt. En die wordt uiteraard weer verdedigd door een speler van Vios. En dan gaat hij aan de buitenkant door. En dan is het Jesper Warmendam. En die wordt ingebracht. Ja, 1-0 voor Hillegom. Ik kan niet zien wie het is. Maar hij wordt in ieder geval goedgekeurd en door de grensrechter en door de man in het groen. Die brengt de stand op. Jesse van Loon die scoort. Ik hoor het, wordt het net omgeroepen. Jesse van Loon die scoort uit die hoekschop. En dan zie je dat het wel kan. Maar dan moet je wel opletten hoe je gaat spelen. Het is hier op de klok 21 minuten. En dat betekent met die stand van 0-1 tijd voor een plaatje.

0: Martin Garrix sammen med U2 and Fireflies. Ja, Martin Garrix, dan denk je toch meer aan house, maar de sound van U2 is zeker terug te horen. En wat we wel lekker vinden is dat Hillegom opnieuw heen gekomen is bij die uitwedstrijd tegen Fields Warmhuizen, Wim.
1: Dat is inderdaad dat is in ieder geval positief voor Hillegom. Want ja, het is hier altijd moeilijk. Dat kan zijn door de wind, het kan van alles zijn hier, maar... We hebben hier de afgelopen periodes, ik moet het even nakijken in de rust, maar volgens mij hebben we hier één of twee keer gewonnen sinds we tegen elkaar spelen. En waarvan eentje nog een keer gestolen was ook, dat was in de allerlaatste minuut. Ik weet nog goed hoe dat ging, en bovenaf de zijkant, die wordt ingebracht door iemand en die wordt verlengd en die gaat over de keeper heen en die verdwijnt zo in het kruis. Dus dat was een hele fraaie overwinning, maar dat was geen... Dat was in ieder geval geen wedstrijd om over naar huis te schrijven. Maar dat kan ik me nog wel herinneren. Dus misschien hebben we dat geluk niet weer vanmiddag. En dan is het in ieder geval die 0-1 die opnieuw op het bord staat, is dan wel positief. Maar we hebben nog een kwartier ruim in tijd, 30 minuten. Ja, dan gaat de nummer 13 tussendoor. Dat is Jesse van Loon weer aan de buitenkant. En die gaat drijft hem op en die gaat even kijken, doe ik een hapje. Of speel ik hem nog even terug? Nee, ik speel hem terug op nummer 16. 16 is Rodi Bessem en die gaat kijken waar hij die bal kan neerleggen. En dan zegt Jesse van Loon, ik loop er even mee. En dan leg ik hem nu voor. En dan is er in ieder geval een bal die bij de verdediging van Fios tegenkomt. Maar dan is het in ieder geval weer balverlies van nummer 2, Higham. Ik zal hem zomaar noemen, want zijn achternaam is een beetje moeilijk uit te spreken. Het is in ieder geval, daardoor verliest Hillegom de bal, terwijl ze echt wel in een kansrijke positie was. Niet getreurd, het is in ieder geval nu een winst van Jesper Ramadan, die pakt de bal af, maar laat hem over de zijlijn lopen. Dat betekent een ingooi voor Fios Warmhuizen, de grote van de dugout van Hillegom. En de nummer 14 van hem, die gaat hem ingooien, dat is Sven Dekker, die bal gaat pakken. En dan is het in ieder geval een balletje die... Hillegom, dat is een Hillegombal volgens de grensrechter. En die staat er op nog geen 2 meter afstand. Dus dat is prima uitgezocht. En dan gaat Hicham gaat hem ingooien. Die gaat die bal bij kijken. Dat is weer een vrije schop. In dit geval de nummer 10 van dat is Dito Zart. Die doet bij Warmedam een elleboog in zijn nek. Dus dat mag nog steeds niet. Maar in ieder geval Hillegom heeft de bal en die moet dat niet gewoon. Kan profiteren om in ieder geval die situatie te benutten. Maar dan is in ieder geval weer de bal die weer verdiend wordt aan Fios. Die gaat hem keurig verdedigen en die gaat hem via het middenveld van hem overbrengen naar een aanvaller die over de nummer 5. Nummer 5 is Bob Tesselaar die bal aan de buitenkant meegeeft. En dan gaat kijken of in ieder geval meekrijgt. En dan is het in ieder geval een balletje die toch nog corner gekopt wordt. Door, ik denk dat Joris van Dongen het was. Dus we krijgen nog een hoekschop. Ik ga de hoekschop even meenemen. Die zit er tegen de 30 minuten aan in deze wedstrijd. Dus we kijken wie dat gaat doen. Dat is al moeilijk. Oh nee, deze shirts zijn redelijk zichtbaar. Rood-witte shirts gestreept en met witte nummers. Dat is redelijk goed te zien. Even kijken, die bal wordt ingeschoten en dan... Heel korte corner en dan komt hij weer bij en die wordt verloren. En dan gaat... even kijken, dat is Jesse voor mij, Jesse van Loon. En die gooit die bal over de zijkant heen. En die wordt net voor de achterlijn gered. Dus hier precies een half uur gespeeld. Stand nog steeds 0 tegen 1.
2: Live vanuit de Bollestreek. Dit is Bollestreek Sport.

0: Ja, Acta en de Munich. Zomer. Zondag, zoiets dergelijks. Dat was een vrij lange titel. Wim? Wim, ja, als je hem op zondag voetbalt, dan gaat het meestal wel aardig, hè? Want vorige keer werd er op zondag ook met 6-2 gewonnen, kan ik me nog herinneren. En
1: ja,
0: nu,
1: nee,
0: dat was de eerste wedstrijd van het seizoen. En nu staan ze 0-1 voor, dus wie weet.
1: Ja, laten we het daarop houden dat dat het geval is, maar het is in ieder geval heel om. Ik denk hem nu terug. Een bal vanaf de zijkant aan de overkant van mij, die werd ingebracht. En net via het hoofd van je wederom Jesse van Loon, ging die net over de deklat heen. En dat betekent dat die stand nog steeds 0-1 is. Ja, dat zijn toch wel reële kansen hoor, die Hillegom krijgt. Ondanks dat je zegt, nou, vind je het voetbal aantrekkelijk op dit moment? Nee, ik vind het niet aantrekkelijk. Maar dan moet je als verslaggever moet je dan een beetje neutraal wezen. En dan kijken wie de beste kansen krijgt, dan is het Hillegom. Maar het is in ieder geval zover dat Hillegom gaat proberen die stand van 0-1 uit te breiden naar 0-2. En misschien nog wat meer aan het einde van de wedstrijd. Maar, en dan geeft Luca Trani die bal aan nummer 7 van Hillegom. Dat is natuurlijk Tito Heus. En die wordt via de speler van nummer 3. Dat is Lasse Botman, dat is tijdens de aanvoerder. Die wordt corner verwerkt. Dus we gaan de corner even meenemen. En uiteraard is dat natuurlijk Jesper Warmendam die daar staat. Om die bal een sweeper te geven. Om in ieder geval te kijken of er vrije mensen staan van Hillegom. Die ook nog een beetje kunnen koppen. Want dat is natuurlijk wel cruciaal. Om te kijken of daar wat gebeurt. Er staan in ieder geval mensen voorin. En die bal wordt nu ingebracht. En dan is het geen hoekschop. Of geen... Die bal wordt ingebracht en tegengehouden. En dan komt hij wederom bij Jesper Warmendam terecht. En die gaat zeggen, wat ga ik met die bal doen? En die gaat achteruit. En dan moet hij kijken wat hij met die bal doet. Die gaat wederom. Die gaat naar Hashim weer terug. En zo gaat die bal terug naar de keeper van Hillegom. Die halverwege zijn eigen helft staat. Ik denk dat het tijd is voor een plaatje. We hebben hier gespeeld 36,5 minuut. Stand nog steeds 0-1.

0: Ja, Wim, we lopen zo langzaam tegen de rust aan van de eerste helft. En ja, Hillegom wil denk ik wel de rust ingaan met die 0-1 voorsprong.
1: Nee, het is hier 1-1 geworden door Sepp Entius.
0: Daar gaat weer mijn intro, Wim. Dat hebben we niet afgesproken. Hillegom moet zich wel aan de afspraken houden, toch?
1: Ja, heb je helemaal gelijk in. Maar het is in ieder geval niet anders. Een bal uit het niks. En die wordt waarschijnlijk ook nog een keer aangeraakt door een verdediger van Hillegom. Maar in ieder geval de nummer 2, Sepp Entius, die krijgt de doelpunt achter zijn naam. En hier is de stand op 4 minuten voor tijd in ieder geval 1-1. Dus Hillegom kan gewoon weer opnieuw beginnen om die stand in ieder geval uit te breiden naar een 1-2 of een 1-3 zelfs. Maar het was weer op een dood moment weer. En dan snap ik dat soort dingen niet. Maar ik denk dat Kees Zethoff hier, die zit schuin onder me. Ik hoor hem nu wel praten, dus dat scheelt wel. Maar het is natuurlijk niet goed wat een aantal jongens hier op zelf presteren. Het is hier in ieder geval 1-1. En ja, we gaan het zien zometeen. En dan krijgt Fius Warmhuizen krijgt daar enorm veel lucht. En die wordt keurig weggewerkt door de nummer 5 van Hillegom. Dat is Mats Jansen. Wordt die bal over de zijlijn gewerkt en ingooit voor Fius Warmhuizen onder de scorebord. En dan gaat hij daar even kijken wat ermee gaat gebeuren. Want hij neemt wel erg veel tijd. 1, 2, 3. Mag je handjes ook gebruiken, scheids. Dat is die nieuwe regel. Maar het is in ieder geval hier Hillegom wat op dit moment 1-1 staat. En dan gaat Hillegom proberen die bal in ieder geval naar voren te brengen. En dan gaat Ivo Heus er van tussen aan de overkant. En die gaat die bal meebrengen. En die moet even kijken wie die bal. Dan gaat iedereen staan te kijken wie die bal moet pakken. En dat is niet de bedoeling, denk ik, van het spelletje. Je moet gewoon naar die bal toe lopen. En nu een schot die net overgaat door Mats Jansen. Het is hier op een minuutje of 3 voor de rust is het hier 1-1.
0: Oké, 1-1. Nou, Dennis, laten we een kort plaatje doen. En dan gaan we nog eventjes snel naar Wim om te horen hoe het echt gegaan is. Vlak voordat het rustje jou klonk.

0: Ja, dwars met de Wieren Bistro. Gaan wij snel naar Wim, want Wim, de rust is in aantocht, denk ik. 1-1.
1: We staan inderdaad, we zitten nu in extra tijd. En nu wordt die bal weggewerkt en die gaat over de achterlijn heen. Dat betekent een hoekschop voor Fiat Warmhuizen. Die gaan we natuurlijk meenemen. Ik denk dat ik hem al helemaal vol praat.
0: Ja hoor, doe maar Wim, doe maar.
1: En dan, ik denk een minuutje, misschien anderhalf erbij. In verband met een blessuretje van bij Hillegomzijde. Maar in ieder geval, ze nemen alle tijd hoor, via Warmhuizen. Daarvoor werd er een soort van strafschop gevraagd van Hillegom. En dan zie je de scheidsrechter, hij heeft zijn armen naar achteren toe. En daar komt die bal tegenaan. En als je je armen niet langs je lichaam hebt, dan is het er altijd een penalty volgens mij. Het is hier gewoon niet anders, maar hij zegt het is. En dan zegt hij, we gaan lekker aan de thee. En dan is het hier in deze wedstrijd 1-1.
0: Draaien wij even een plaatje voor u en dan komen we bij u terug om het eerste uur van Bollense Sport af te ronden. Maar Hillegom gaat dus uit bij Fiels Warmhuizen rusten met een 1-1 ruststand.

Ja, Hillegom is dus gaan rusten bij, met een 1-1 ruststand bij de wedstrijd Viels Warmhuizen. Ze kwamen op 0-1 voor en vlak voor rust maakte Viels Warmhuizen de 1-1. Gaan wij met u even de uitslagen doornemen van de tweede divisie. Laten we dat maar even doen voordat we de laatste plaat van het eerste uur gaan draaien. Tweede divisie, Quick Boys Katwijk. Ja, dat was me toch een wedstrijd gisteren. De derbies zou je wel noemen hier in de Bollenstreek. En vooral in Katwijk. Voor één club liep dat heel naar af. Want de Quick Boys haalde de grootste overwinning ooit tegen Katwijk. Want het won met 6-0. Ja, u hoort het goed. Quick Boys won met 6-0 van VVV Katwijk. Goh, wat hebben de oranje kattenkers, om het zo maar even te noemen, slecht geslapen. En de blauwe zullen een heerlijke zaterdagavond gehad hebben. Het werd dus 6-0. GVVV Rijnsburgse Boys werd 4-1. IJsselmeervogels Koninklijke HFC werd 2-0. Kozakken Boys Spakenburg, zelfde uitslag, 2-0. Roda Raalte tegen RKV Volendam. De amateurs van Volendam dan wel te verstaan. Ja, dat was mijn wedstrijd. Bij rust was het 1-2 voor de Volendammers. Maar het werd uiteindelijk 2-6 voor de Volendammers. 2-8 werd het voor de amateurs van Volendam. Dus Roda Raalte heeft geen vijfde middag gehad. Want het verloor dus met 2-8 van de amateurs van Volendam. Dan Jong Sparta tegen Jong Almere City werd 1-4. En Kloetingen tegen HC Hardenberg, dat werd een gelijkspelletje. 3-3. En AFC tegen Hoek werd 2-0. En de Treffers wint overtuigend gisteravond van Barendrecht met 4-0. Dan even de stand in die tweede divisie. Als ik de pagina snel voor kan krijgen. Quick Boys bovenaan, 9 gespeeld, 24 punten. 4 puntjes daaronder, wel evenveel wedstrijden. Is Kozakken Boys met 20. Derde staat de Treffers met 18 punten uit de 9 wedstrijden. Dan kijken we even waar we de volgende Katwijkse club vinden in de tweede divisie. Nou, dat is Katwijk. Die staan 12e met 9 gespeeld en 11 punten. Rijnsburgse Boys op de 14e plek met 9 gespeeld, 10 punten. En de laatste 3 in die tweede divisie zijn Kloeting op de 16e plek met 9 gespeeld, 7. Koninklijke HFC met 9-6, staan ze 17e. En laatste staat Roda Raalte met 9 gespeeld, 1 punt. Wij gaan een plaatje draaien en dan hoort u ons na het nieuws van 3 weer terug met dus de wedstrijd Viels Warmhuizen tegen Hillegom, waar de ruststand 1-1 is. Tot zo.

0: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
1: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
2: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 3 uur.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De lokale burgemeester van Almere heeft gereageerd op de bedreigingen die deelnemers aan de Pride Walk vrijdag hebben ervaren. Volgens de lokale burgemeester wordt intimidatie en discriminatie niet geaccepteerd. Er werd op de deelnemers gescholden en ze werden bespuugd. De voorzitter van de Pride Walk werd bijna geraakt toen een auto op haar inreed. De organisatie in Almere zegt tegen Omroep Flevoland morgen aangifte te doen bij de politie. De veiligheidsdiensten in Polen zeggen dat er plannen waren voor een aanslag op premier Tusk en de Poolse minister van Defensie. Volgens de diensten was de dreiging bloedserieus. De Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreiging uit Rusland. En ook is er in het land onrust door 3 recente mesaanvallen op scholen. Bij een busongeluk in Turkije zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 27 mensen gewond. De touringcar verongelukte in het westen van het land bij de stad Izmir. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant ligt. Daarnaast ligt ook een gekantelde vrachtwagen. Die was geladen met hout. Hoe het mis kon gaan is onduidelijk. De Turkse hulpdiensten zijn groot uitgerukt. In een straat in Baren zijn vannacht zeker 14 autobanden lek gestoken. De bewoners van de straat ontdekten de schade vanmorgen. Van de meeste auto's zijn 1 of 2 banden lek, schrijft RTV Utrecht. Bergers en de wegenwacht waren vanmorgen druk met het afhandelen van de schade. Wie er achter de actie zit is onduidelijk. 9 jaar geleden was er ook een bandenprikker in Baren. En het weer regenachtig. Alleen in het zuiden is het droog. Temperaturen 11 tot 15 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 4 tot 9 graden. Morgen bewolkt en droog en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollestreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
7: De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op het gebied van campers. Zo ook de krachtige 4x4 campers. Deze robuuste campers trotseren elk terrein en zijn voorzien van de nieuwste technologieën. Geniet van het luxe wonen en slapen. Ontdek het ultieme avontuur en het grote genieten. Bezoek onze showroom. We helpen je graag bij het vinden van de camper die helemaal bij je past.
8: De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk laat je droom werkelijkheid worden.
9: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
10: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
11: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
12: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
13: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
14: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
13: Help je mee?
15: Er is één gesprek dat je al maanden uitstelt. Onder stress doe je namelijk altijd hetzelfde. Weten waarom? Doe de gratis test op epicsos.nl. Epic People. Wij maken lastige gesprekken gewoon.
16: Ontdek het avontuur bij De Jong, kampeer en recreatie in Hillegom de Zilk.
17: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24a. Tot snel.
18: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door De Lange Sport 2000. Uw sportspecialist. Gevestigd op de Molenstraat 18, Noordwijk Binnen.
19: Dit is Bo,
20: de omroep van de Bollestreek.
19: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek. Bollestreek Sport.

0: Ja, welkom terug bij Bollense Sport. Zondagmiddag, laatste uurtje van Bollense Sport voor deze zondag. Alhoewel, ook voor deze heel het weekend. Want we hebben dit weekend 3 uitzendingen van Bollense Sport dan in totaal gehad. 2 gisteren, eentje gistermiddag, eentje gisteravond. En nu dus. En wat hebben we nu in uitzending? Nou, dat is Hillegom. Die spelen een wedstrijd in de eerste klasse van West 1A. En Hillegom is bezig aan een uitwedstrijd tegen Virus Warmhuizen. Bij rust was het 1-1 en nu Wim?
1: Nog steeds 1-1. Ze zijn net anderhalf minuut bezig, denk ik, in de tweede helft. Beide partijen geen wissels heb ik gezien. En dat betekent in ieder geval dat Hillegom met dezelfde elf aan het beginnen zijn. Ik heb wel iemand vrij zien lopen. Dat is Younes. Die heeft net in de rust heeft die wat oefeningen gedaan. Dus die zal zometeen wel in de plek komen, denk ik, voor Luca Tarani. Want die speelde echt een dramatische eerste helft. Maar ja, het is in ieder geval een dingetje waar Hillegom op moet letten. Dat ze mensen neerzetten die dat wel kunnen doen. En daar wordt bovenop een enkel gestaan van een speler van Hillegom. Schijzen die fluit alleen maar en doet voor de rest niks. En dan gaat Hillegom in ieder geval een vrije schop krijgen aan de zijlijn net onder het scorebord. Net onder het scorebord. En even kijken wie dat is. Ik denk dat het Jesper Warmerdam is, want die heb ik nog niet gezien. Jesper Warmerdam was het, dus die gaat die vrije schop nemen. Die gaat die bal voorbrengen en die wordt ingebracht. En dan is het een bal die weggekopt wordt en die gaat over de zijkant heen. Dat betekent in ieder geval een hoekschop voor Hillegom. Die wederom genomen gaat worden door Jesper Warmerdam. Want die loopt van naar die plek toe, terwijl dat een meter of 15 was, denk ik, waar hij de vrije schop nam. En daar wordt in ieder geval een aantal mensen die daar staan te trekken en te duwen. Hij zegt dat die blaast de bakker een fluitje om te zeggen, jongens, dat wil ik niet zien. Maar het is in ieder geval een dingetje. In ieder geval, de bal wordt wederom ingebracht en die bal die wordt weggekopt. En die wordt gemist door Tigo Heusen, maar die komt bij... Hashim terecht en die moet met die bal op gaan drijven naar Hillegom. En die gaat naar de nummer 16 van Hillegom. Dat is Rodi Bessem. En die komt bij Hashim terecht. En die omspeelt een speler. En die gaat er van tussen. Maar die wordt net gewijzigd, weggebracht. En die wordt opgevangen door Rick. Door Rick Bervoets. Maar die bal die kan nog net niet binnengehouden worden. En dan is het in ieder geval weer... En Hillegom wat de klok speelt. En die gaat zeggen wat gaat hij met die bal doen. En is in ieder geval een bal die ingegooid mag worden. Ter hoogte van de dugout van Vios. En dan is het in ieder geval een bal die ingebracht moet worden. En die wordt ingebracht. Kijken naar... Die wordt verdedigd. En dan is het in ieder geval weer een dingetje wat Hillegom moet doen. Om die bal snel mogelijk veroveren. En dat gebeurt dus niet. En dan gaat hij terug naar de verdediging van Vios Warmhuizen. En dan is het... Rodi Bessem die bal krijgt en die gaat terug en die wordt door Jan en Alleman gemist en die wordt ingebracht door een speler van Vier Warmhuizen. Maar dan is het in ieder geval weer een balletje die via Hotseknotse voetbal wordt die weer bij de verdediging van Fios terechtgekomen. Zo gaat die bal dus constant heen en weer in die eerste paar minuten van deze tweede helft. Het is hier bijna 50.

0: Alan Clark met de Foxy Lady. Ja, snel naar Wim Herkamp. Want ja, Wim, vlak voor rust werd het 1-1. Dat wil Hillegom natuurlijk niet op zich laten zitten. Zijn ze al op zoek naar de 1-2?
1: Nou ja, als ze hetzelfde beginnen als in de eerste helft begonnen, dan is het achteruit spelen en rondspelen en dat soort flauwekul. Het is niet mijn favoriete spelletje, maar het is niet anders. En Hillegom liest daar nu de bal en die pakt... Ja, ze warmen dan die bal op, maar daar loopt dus niemand op, inclusief Niels van Veen niet. Ja, en dan is het, dan zou je toch bedenken dat je dat als spits, als je dan dat soort dingen aanpakt, dan moet je dat soort dingen ook aanpakken. Voorlopig is lopen er een aantal mensen warm, heb ik al gezien. Nummer 3 van Hillegom, die komt er straks het veld in, dat is Younes. Ook weer een moeilijke naam, die moet ik alleen maar met zijn voornaam. En ik zag ook. Onze vriend, Menno van Gurpen rondlopen. Dan is het in ieder geval een dingetje wat goed gaat. Hillegom die gaat proberen in ieder geval die bal naar voren te brengen. En dan is het die bal die opgewarmd wordt en opgepakt wordt door Tiegeleus. Tiegeleus die zegt, ik leg hem bij een tegenstander neer. Die kan er niks mee en die schiet hem over de zijkant heen. Dus dat betekent een ingang voor Hillegom. Nummer 16 gaat hem nemen. Nummer 16 is... Even zoeken dat Rodi Bessem, die gaat die bal inbrengen. En die komt bij even kijken, dan is het nummer 5 die de bal krijgt. Maar dan gaat hij weer naar de overkant. En waar een aantal mensen staan. En dan is het niemand die erbij loopt. En niemand die erbij naar de bal toe loopt. En dat betekent dat het een doelschop wordt voor Stiers Warmhuizen. We hebben gespeeld 55 minuten. Stond nog steeds 1-1.

0: Ja, Hard Day's Night van de Beatles. Altijd tweede plaat, tweede uur hier in Bollense Sport. Altijd iets van The Fat Four of de mannen uit Liverpool, net hoe je het wil noemen. Wim Herkamp, iemand uit Hillegom, die Hillegom, SV Hillegom, een warm hart toedraagt. En hij ziet dat zijn ploeg, naar zijn mening, niet lekker voetbalt, maar het staat wel 1-1.
1: Ja, inderdaad. De wissels zijn nu van toepassing. Luca Tarani wordt vervangen. Die heeft weinig uitgevreten vanmiddag. Daar komt voor in de plek Younes. Even kijken, nummer 16 gaat er ook uit, Rodi van Bessem. En daar komt voor in de plek Job Ekkel. En Job Ekkel is bijna 2 meter. Dus die kun je straks wel gebruiken bij de voorwaartse. Maar hij speelt als verdediger, gaat hij opereren. Dus misschien dat ook nog nodig is. In ieder geval Hillegom heeft nu al die 2 wissels toegepast daarin. En misschien dat het nu iets beter gaat lopen. En daar gaat de bal naar buiten. Die bal die wordt naar voren gespeeld. En die komt bij de nummer 13 terecht. En die brengt hem in. En die komt bij Younes. Younes die heeft die bal aan de voorkant. En die gaat kijken wat hij met die bal gedaan. En dan zegt hij. En hij schiet hem binnen. 30 seconden in de lijn. En hij maakt 1-2. Het omspeelt 2 mensen. En het is echt ongelooflijk dat dit gebeurt. Iedereen springt van de bank af. Kees Zethoff, de trainer, die springt ook op van de bank. Want het was natuurlijk een hele mooie goal. Omdat hij die bal 2 mensen omspeelde. En dan binnen doorloopt. En dan snoeihard inspeelt. Keeper kon er weinig aan doen en hij verdwijnt in de verre kruis. Is hier 1-2 en we hebben 60 minuten gevoetbald.

0: Ja, Enrique Iglesias met oeh, lekker, lekker, lekker. Ja, zoiets klinkt wel lekker eigenlijk, moet ik zeggen. Ja, en het gaat ook toch ineens lekker bij Hillegom, want 1-2 voor, Wim. Afluiten maar, zou ik zeggen.
1: Ja, wat mij betreft ook, maar ja, zover is het niet. Ik staat hier 62 minuten op de klok, dus we moeten nog eventjes 28 minuten zeker. En ja, nu heeft een hoekschop van Vitesse Warmehuizen, die gaat verdedigd worden door de verdediging van Vios. Want er kwam een heel honger aan de pas. En zodoende gaat die bal weer helemaal rond achterin. Ja, we hebben het hier net nog over die situatie met die bal. Die bal die Younes maakte, dat is echt ongelooflijk. Hij gaat linksom, rechtsom, binnendoor. En dan twee mensen op de grond. En dan ook nog een keertje de keeper verslaan. En iedereen stond te klappen hier. Dus wat dat betreft was het een hele mooie actie van Younes. Koud 30 seconden in het veld, hè, want dat mag er ook wel eens bij gezegd worden. Niemand is zo snel, denk ik, om gelijk maar een goal te maken. Nu een vrije schop. Een meter of 15 voor de 16 meter van Hillegom. En kijken wie dat gaat doen. En iedereen loopt er maar bij en gaat kijken wie dat meegaat. Maar daar staat Job Ekkel, die is ruim 2 meter, dus die gaat in ieder geval. En dit is buitenspel voor in ieder geval voor Vuurs Warmehuizen. Zodat die stand hier in ieder geval voorlopig nog even 1-2 blijft. En ik hoop dat het in ieder geval het einde in ieder geval, dan is het in ieder geval een punt wat het is gewoon goed leuk om te zien dat ook. Kijk, Younes die komt bij, volgens mij komt hij bij HBOK vandaan. Die heeft 2 keer tegen onze voetbal, tegen Hillegom dan. En dan zie je gewoon dat hij het wel kan. En nu gewoon heel prettig is om in zijn omgang. Ook voor de spelers van Hillegom, want dat is natuurlijk ook, het is omgang met spelers en samen doen. In ieder geval, die bal die is veroverd door Hillegom, die wordt doorgekopt aan nummer 10. En dan is het nummer 2, dat is Hicham, die heeft die bal veroverd. Die ging er overheen en dan is het vrij. En er wordt ingevallen ingooien aan de overkant, net onder de lichtmast van het scorebord. Daar wordt die bal genomen nu. In ieder geval een ingooi. Even kijken wat er gaat gebeuren. Maar dan is het een ingooi die. En nou gebruikt die zandjes wel. Heel apart, maar het is niet anders. In ieder geval Hillegom heeft weer de bal veroverd. Dat is wederom Jesper Warmedam. En ja, het is niet om wat te zeggen. Maar Jesper die speelt vanmiddag een puike wedstrijd in vergelijking met vorige week. Die speelt gewoon een hele goede wedstrijd. Controleert op middenveld. En dat mag ook wel eens gewoon gezegd worden. Ook door de radio. Jesper had vorige week van de hoofdij, denk ik. Maar in ieder geval, nu vandaag neemt hij alles mee. En nu is het Tigo Heus die de bal ontvangt. En die speelt die bal op wederom de nummer 3. En die denkt, laat ik het nog een keer doen. En die houdt die bal binnen en die bal wordt ingebracht. En dan is het niet. En in ieder geval weer een heensbal. Dan wordt iedereen gezegd, maar hij zegt wederom geen heensbal. De man in het groen. En dan is het in ieder geval een balletje die jongen daar geeft hier een doorschop. Het is echt ongelooflijk. De man die uit Koedijk komt, die hier echt, ik denk nog geen 3 kilometer vandaan woont, die is hier een wedstrijd van het eerste land sluiten. Ik kan daar met mijn pet niet bij. Maar normaal stond daar Boulay op en die had afgezegd begin van de wedstrijd. Begin van de week. En nu gaat in ieder geval Hillegom weer proberen die bal te veroveren. En dan is het in ieder geval weer een balletje die gaat over de zijkant heen. En dan moet Joris van Dongeren zijn speer achteraan. Die denkt bij zichzelf, laat ik het maar doen. En dan is het in ieder geval een balletje die wat knap opgepakt wordt door Sander Kramer. En zo gaat Hillegom weer proberen die aanval naar voren toe te brengen. We hebben hier gespeeld 65 minuten. Bijna 66. En dan is het in ieder geval weer een balletje die naar Hillegom gaat veranderen. En dan is het een ingooi voor Hillegom aan de overkant van mij. 66 minuten op de klok. Stand 1-2.
2: Bollenstreek Sport is er ook vandaag weer bij.

0: Ja, we gaan eens eventjes praten over de derde divisie B voordat we naar Wim Erkamp gaan. En dan gaan we het vooral hebben over natuurlijk Noordwijk, FC Lisse en VVSB. Want die kwamen allemaal gisteren in actie. We gaan gewoon eens eventjes de uitslagen doornemen van gistermiddag en gisteravond. Achillesveen tegen EVW Echt werd 1-0. Excelsior Maassluis tegen Hoog Beveren 3-0. En Noordwijk deed goede zaken thuis tegen Gemert, want het won met 4-0. En FC Lisse moest naar de koploper FC Rijnvogels. Dus dat was niet alleen een derby, maar ook echt wel een topwedstrijd in die derde divisie B. Want FC Lisse stond derde en Rijnvogels dus eerste. En de wedstrijd eindigde in een 2-0 overwinning voor FC Lisse. Portugal, UNA werd 1-0. En VVSB deed zich weer geen goede dienst voor zichzelf. Want het verloor thuis gisteravond van Blauw-Geel 38 met 0-2. En RBC tegen Zwaluwen, dat werd 2-4. En vanmiddag ook nog twee wedstrijdjes aan de gang. Eentje om 2:00 begonnen. UD19 tegen Dongen, 1-0. En om 2:30 Groene Ster tegen Goes. Die kent de tussenstand van 1-1. Neem ik nog even snel met u de stand door Noordwijk bovenaan. 9 gespeeld, 22. FC Lisse, 9 gespeeld, 22. Noordwijk een beter doelstelling, want Noordwijk heeft 19 voor, 2 tegen. FC Lisse, 16 voor en 6 tegen. Derde staat Rijnvogels met 9 gespeeld, 20 punten. Kijken we even waar we bijvoorbeeld VVSB tegenkomen. VVSB komen we tegen op een 15e plek. En die hebben 9 gespeeld, 7 punten. Laatste 3 op dit moment nog Groene Ster op een 16e plek met 8 gespeeld. Maar die zijn nu bezig met 6 puntjes. Achillesveen heeft er 9 gespeeld, 6 puntjes. En EVV Echt, die sluit de rij in de derde divisie B met 9 gespeeld, 2 punten. En Wim Erkamp, is de overwinning al in zicht?
1: Nou ja, we hebben nog 18 minuten. Dus wat dat betreft gaan we het zien. In ieder geval een balletje.
0: Hij komt aan de horizon.
1: Het zonnetje begint te schijnen hier. Laten we het daar maar op houden. Die donkere wolken zijn inmiddels vertrokken. Dus wat dat betreft krijgen hier geen regen meer. Ergens anders wel, denk ik. Want als ik aan de overkant kijk van mij, daar is het echt helemaal zwart. Maar voorlopig is het hier strak blauwe hemel hierboven. Dus we gaan het zien. Of het in ieder geval overwinning wordt voor Hillegom, we moeten het zien. Het is absoluut kijken wat er mee gaat gebeuren. En dan gaat die bal terug hier de verdediging van Hillegom. Ja, Job Ekkel komt hij bij de nummer 5 van Hillegom. Dat is Mats Jansen natuurlijk. Die gaat die bal inbrengen. En dan is het de bal die aan de zijkant richting het scorebord gaat. En dan mag in ieder geval Fios mag ingooien. En dan gaat Fios ook nog een wissel inbrengen. Dat wordt de nummer 16. Die komt het veld in. En nummer 16, die staat wel op. Bert Meulemans, die komt het veld in. We even kijken wie daarvoor gewisseld wordt. Ik denk aan de overkant. Ja, hij mag het veld in, want aan de overkant loopt er iemand die onder het scorebord door en die is gewisseld. Ik kan niet zien wie het is, maar in ieder geval Meulemans komt het veld binnen en dan is het een ingooi voor nog steeds voor Fios. En dan moet even kijken wie dat naar voren gaat brengen. In ieder geval Hillegom staat met 1-2 voor staan ze in ieder geval. Dat is wel heel prettig. Zeker bij de 4 warme huizen, want daar is het altijd moeilijk mee. Het is niet altijd winnen hier hoor. Ik ben vergeten te kijken, maar het is niet altijd winnen. Een gelijk spelletje of een krap verlies, dat heb ik wel meegemaakt hier. Maar in ieder geval in dit geval is het een balletje die bij Hillegom via Job Ekman wordt hier erin gebracht naar de spitsen. En dan moet in ieder geval een aantal mensen heel hard gaan werken. Onder andere even kijken, die bal die komt bij en nu even zoeken, want het is een overtreding gemaakt door de nummer 2. Dat is Hisham die overtreding gemaakt heeft. En die mag weer terug gaan naar zijn plek waar hij normaal staat. Dat is in ieder geval in zijn voordeel. De bal die gaat aan deze kant van de tribune, gaat hij in ieder geval die kant op. Maar dan moet Job Wikkel achteraan en die is met zijn 2 meter moet hij in ieder geval die bal naar voren brengen. En dat is in ieder geval een balletje die niet goed treft, in dit geval bij Younes, die over de zijlijn plaatst. En dan is het in ieder geval weer een bal die overgebracht wordt. En dan gaat hier wel een aantal mensen ervan tussen, maar in ieder geval nog net een been tussen. van Hillegom en ook een beetje van Philip Warmhuizen. En die kan ook keurig opruimen. En dan is het in ieder geval een balletje die op de verdediging van weer terug de verdediging van Hillegom. Dus je ziet nu wel een beetje druk worden aan de Hillegom kant. En in ieder geval zien waar die bal in ieder geval terecht komt. Maar die gaat er een finale overheen. En dan moet Hisham moet er overheen die bal aan de zijkant afroepen. En dan mag hij ingooien. En dan is het in ieder geval weer een dingetje die dat in ieder geval die bal naar voren moet. En is het in ieder geval weer via het Spiegelhuis, maar die raakt die bal net niet goed. En dan is het de verdediging van Pierre Warmhuizen die het weer oplost. We hebben hier gespeeld, bijna 75 minuten, stand 1-2.

0: Jeg blev helt i med shake, rock and roll. Gaan we snel eventjes door naar Wim Herkamp. Want hij kijkt naar de wedstrijd. Vierhoeswarmehuizen tegen Hillegom. 1-2 de stand.
1: En daar ging net een bal over het doel van Hillegom heen. En echt een heel klein beetje over de dek laten. Een heel klein beetje. Maar dat is wel een reële kans voor Vierhoeswarmehuizen. En ja, als je kijkt naar het verschil van de eerste helft en de tweede helft. Hillegom is iets beter, maar ja, ik zie echt meer inzet bij Vierhoeswarmehuizen. En die zijn af en toe nog wel eens heel gevaarlijk. En dan is het nu wel een balletje en nu gaat die bal richting de nummer 3. Maar die moet dan wel naar de bal toe kruipen, maar dat gebeurt dus niet. En dan is het Joris van Dongen die de bal over de zijlijn heen transporteert. En dan is het Job Ekkel die daar. Die gaat door en dan is het in ieder geval een balletje die... En die gaat via de nummer 4. Dat is Bennevoets, gaat die over de achterlijn. Dat betekent een hoekschop voor Vierhoeswarmehuizen. En zo zijn die aanvallen, want ze zijn of in de verdediging, of ze vallen in één keer heel snel uit. En dan zijn ze levensgevaarlijk. En deze wordt ook weer via Rick Bennevoets, gaat die over de achterlijn. Dat betekent een hoekschop voor Vias aan deze kant. Kijk, ik kan niet zien wie hier. Nee, maar dan wordt die bal ingebracht en dan... Dus in ieder geval een balletje zijn ze laat doorspelen omdat de keeper de bal in zijn handjes gekomen krijgt. En dan is het in ieder geval een bal die... Oh, ga je toch een vrije schop. Ik kon het fluitje aan niet horen, maar ik word gecorrigeerd hier aan de zijkant. En dan is het een heel vrije schop voor Hillegom binnen de 16. En dan gaat die bal in ieder geval buiten toe. En dan is het in ieder geval bij... die bal die gaat via Tiegeleus aan de buitenkant. Die gaat die bal inbrengen. Komt bij Hashim terecht. En moet die bal naar voren. En die is het Tiegeleus die hem binnenloopt. 1-3 op het scorebord. Echt absoluut verdiend. En dit was absoluut zo'n balletje waar men niet op gerekend had. Omdat Tiegeleus heel snel doorliep in het midden. En daardoor werd die bal keurig binnengelopen door Tiegeleus. Dus hier 1-3, 80ste minuut.
0: Ja, dat is lekker hoor. 1-3 voor Hillegom. Ja, ik zei het al. We gaan het ook even hebben over de teams die natuurlijk gisteravond en gistermiddag in de wijk kwamen. Ja, de leden hadden niet zo'n fijne middag, want die moesten tegen RCL. En ja, dat, als je echt wil denken, kun je dat wel een beetje zien als een regio derby. Want RCL, dat komt natuurlijk uit Leiderdorp, ja, uit Leiderdorp inderdaad. Mijn technicus Dennis, die fluisterde dat even in mijn oor, want ik kwam er even niet op. En die moesten dus naar de Rode Molen gisteren, want de leden ontving ze thuis. En de leden komt natuurlijk uit Sassenheim, dus ja, de regio derby was het zeker. Alleen ja, die wedstrijd liep niet lekker af voor de leden. De leden duken afgelopen seizoen gedegradeerd uit die vierde divisie. Dus ja, ze willen toch lekker voor de dag komen in die eerste klasse C. Gaat niet zo heel lekker hoor, het begin van het seizoen. Want ook gisteren verloren ze met 1-2 van RCL. Een oude spits van Teleden, Siep Rutgers, die daar een paar jaar geleden speelde bij Teleden. En heel veel scoorde gisteren voor RCL. Dus dat was toch wel even een beetje pijnlijk, want Teleden verloor dus met 1-2. Overige uitslagen daar in die eerste klasse C zijn Alphense Boys tegen VOC. Dat werd 3-1. BVCB, ja, het zijn veel lastige namen in die eerste klasse C. Tegen FC Skills, dat werd 5-0. En CSW tegen SC Monster, dat werd 0-2. En DSO tegen Spartaan 20, dat werd 4-0. En SVC, dat werd 0-8, want ze komen uit, denk ik, 2008. We moesten tegen VUC, dat werd een 2-0 overwinning. Velo tegen Hornselesdijk, dat werd 0-1. En ik zei het al, de leden tegen RCL, dat werd 1-2. Even de stand daar in die eerste klasse C. Alphense Boys bovenaan, 4 wedstrijdjes, 12 punten. Dus de volle meut, zoals dat heet. En Hornselesdijk heeft er 4 wedstrijden. maar 1 of 3 puntjes minder. Dus 1 overwinning minder, want ze hebben er maar 9. Ze staan dus tweede. En BVCB staat derde met 8 punten uit de 4 wedstrijden. Dan moeten we echt heel ver naar beneden om te kijken waar we te leden vinden. Te leden vinden we op de 10e plek met 4 gespeeld, 4 punten. En ja, daar... wil Terleden toch niet echt staan. Maar goed, hopelijk gaat het de komende weken iets beter. Om het rijtje maar even af te maken. VOC staat 11e met 4 gespeeld 2. En dan VUC staat 12e met 4 gespeeld 2 punten. En dat betekent als je op 11 of 12 komt... dat je promotie-degradatie moet spelen. En als je op plek 13 of 14 komt... dan lig je er rechtstreeks uit... dit seizoen, of aan het eind van het seizoen, laat ik het zo zeggen. De Spartaan 20 staat 13e met 4 gespeeld, 2 puntjes. En 0 punten hebben FC Skills. En daarmee staan zij dus laatste in die eerste klasse C op de 14e plek. Snel terug naar Wim Herkamp, want Hillegom gaat deze wedstrijd wel over de streep trekken. Zou je denken?
1: Ja, toch? Dat zou ik denken. Met nog 7 minuten officieel op de klok. Dan komen er een minuutje of 2 minimaal bij, denk ik, in verband met de wisselingen. Hillegom heeft in ieder geval zijn wissels allemaal gebruikt. De enige die niet op het ene of zo staat is volgens mij de nummer 17, Menno van Gurp. Die heb ik nog niet gezien. Oh, jullie staat er wel in. Maar dan, oh, nummer 14 staat er niet op, met David Ruiter, want die zit hier vol volgens mij. Het is in ieder geval een uitstekende situatie om Hillegom vandaag in een uitwedstrijd. En ook nog wel eens tegen 4 Warmhuizen. En ja, dan om een keer ook een leuke overwinning te boeken. Want dat hebben ze echt wel nodig om een beetje bovenin mee te draaien. En als dat zo gebeurt, mensen hebben 4 punten, hebben ze de 3 bij, komen ze op 7. Dan is het in ieder geval prettig om een beetje bovenin mee te draaien. En dan hebben we het over een vierde plek op zijn minst. En dan is het in ieder geval een balletje. Die gaat niet. Die geruis, maar nee hoor, die keeper die staat uitstekend geposteerd. Maar dat... dan moet Hillegom die bal weer zien te veroveren. En dan is het... de bal die gaat via een van de uitblinkers van Hillegom. Dan is het... Dat was onze vriend Younes, ja. Die bal veroverde had. Maar dan is in ieder geval een balletje... het is buiten spel, maar de grens heeft aan de overkant. Die dacht bij zichzelf, laat ik het maar door laten lopen. Misschien maken we nog een goal via het Warmhuizen. Maar het is in ieder geval een dingetje. Het is een neutraal trio. Dus dan verwacht ik ook dat ook die mensen in ieder geval hun werk voor doen. En dan is het in ieder geval die bal die pakt keurig opgepakt worden door de keeper van Hillegom, Sander Kramer. En dan gaat Hillegom natuurlijk weer naar voren. Want ja, het is bij Fios is het alles of niks. Door die bal in ieder geval alles naar voren te pompen. En daardoor in een situatie terecht te komen. Maar voorlopig is dat niet in vragen. We hebben nog te spelen ruim 5 minuten. En dan gaat Hillegom met 3 punten naar huis toe. En dat zal best wel leuk gezellig zijn in de bus. Maar dan gaat die bal weer tussen de verdediging door. En dan is het in ieder geval die bal die gaat voorlangs. Dat was weer een serieuze kans voor Fios Warmhuizen. Want ze komen er af en toe wel heel scherp door hoor. En dan is het in ieder geval... En dan hoor ik een andere trainer hoor ik zeggen van... nou. Je moet ook anders voetballen, maar het is niet anders. Maar in ieder geval een bal die door Hillegom genomen gaat worden. En die wordt ingebracht en die gaat via de keeper van Hillegom. En dan is het de verdediging van Hillegom die bal probeert op te vangen. Maar dat is dus niet zo. Maar hij wordt over de zijkant geplaatst door via het Warmhuizen. We hebben hier gespeeld 86 minuten. Klein plaatje denk ik. Stand 1-3.

0: Ja, Herman van Veen, die dacht van... joh, wat al die jongelui kan, dat kan ik ook. Dus ik maak een wat, ja, wat hippe versie hier met een van zijn nieuwe platen. De echte. Ja, en Wim Erkamp, 1-3. Je zei het al, misschien wordt het wel 1-3. En het lijkt erop dat je gelijk gaat krijgen... dat Hillegom weer eens een keer gaat winnen.
1: Ja, nou ja, laat me dat een keer open. En dan zeker in de staat in Warmhuizen. Want dat is Warmhuizen uit is altijd moeilijk. En nu is heel onweer weer bezig via zoeken. Dat is Younes natuurlijk aan de buitenkant. En die gaat die bal bij zich houden. Die gaat kijken wat hij met die bal kan doen. Komt bij de nummer 5 terecht. Want dat is Majal. Die legt hem terug op Joris van Dongen. Maar Joris van Dongen denkt, dat is, laat ik ook een keer gaan voetballen. Want dat kan ik ook. Maar die verliest de bal. En dan is het in ieder geval iedereen die maar in de verdediging staat moet terugplooien. En dan is het in ieder geval, die wordt weer keurig opgevangen door, in dit geval Younes. En die gaat via de nummer 8 van Hillegom. En via Younes komt hij dan weer terug. En daar gaat hij keurig. Nummer 8 van Hillegom is Sam Jansen. Die krijgt die bal. En die... En daar wordt het 1-4. En wie maakt hem? Younes. Die is... Echt vanmiddag is hij de man van de wedstrijd. Nu doet het een minuut voor einde. En hij deed het 30 seconden nadat hij ingevallen was. Dus ik denk dat het een hele... En dan zegt de scheidsrechter, ik heb genoeg gezien. We gaan lekker naar huis en zullen. Hillegom heeft een verdiende 1-4 overwinning gehaald. Hier in Warmhuizen. Volgende week zaterdag is het beker. Dan speelt Hillegom een uitwedstrijd om 3:00 bij onze gezellen. Ik ga kijken of we dat allemaal kunnen redden. Het is hier in ieder geval afgelopen. 1-4, 4 tegen Warmhuizen.
0: Helemaal goed, Wim. Dankjewel voor je verslag. En wij gaan van de week even met elkaar bellen om te kijken hoe we dat in kannen en kruiken kunnen krijgen voor volgende week zaterdagmiddag. Want ja, dan hebben we weer een nieuwe uitzending van Bollestreek Sport. Ja, 1 divisie heeft hij nog niet van mij gekregen. Dat is de 4 divisie A, voordat we deze uitzending gaan afronden. Want in de 4 divisie A komt SCC in actie altijd. Hun wedstrijden tenminste. Dit seizoen, ze willen natuurlijk hogerop. En misschien gaat dat wel gebeuren. Want SCC doet het niet verkeerd dit seizoen. Gistermiddag gespeeld de DVWA tegen Dem. Dat werd 2-2. Hoofddorp ARC, dat werd 3-2. Jos Watergaasmeer tegen Huizen werd 2-2. STV Barneveld, daar moest SCC op bezoek. En dat liep niet zo lekker af voor de zwart-witte uit Noordwijk. Want het werd 2-0 voor SDV Barneveld. En AFC 34, Kolpingbosch, dat werd 3-0. En de wedstrijden die vanmiddag nog aan het spelen zijn... daar hebben we even geen tussenstanden van. Maar de wedstrijden die gepland stonden voor vanmiddag... zijn HBC tegen VW, HEDW, Hoogland tegen Victoria... en FC Uitgeest tegen FC Aalsmeer. Even voor u dan de stand nog, ondanks dat die wedstrijden... van vanmiddag nog niet verwerkt zijn. SCC, ondanks hun verlies gisteren, nog steeds bovenaan. 7 gespeeld, 15 punten. Een doelstelling van 23 voor en 9 tegen. En daardoor hebben zij het beter voor elkaar op dit moment dan Hoofddorp. Want die hebben even aantal wedstrijden, even aantal punten. Maar een doelstelling is dus minder. Daardoor staat Hoofddorp tweede. Derde staat Jos Watergaasmeer met 7 gespeeld, 14 punten. De laatste 3 in die 4e divisie A zijn... FC Aalsmeer, maar die zijn dus nu nog bezig met 4 puntjes uit op dit moment dus 6 wedstrijden. Maar straks komen er misschien 3 punten bij. Maar ze staan in ieder geval op de 14e plek. Hoogland staat op de 15e plek met 6 gespeeld, 4 punten. Geldt hetzelfde voor als Aalsmeer bij winst kunnen ze hogerop komen. Kolpingbosch die staat onderaan en dat blijven ze ook nog wel eventjes. Ook na vandaag, want die hebben de 7 gespeeld. En 4 punten en staan dus 16e en sluiten daarmee de rij. Ja, dat betekent dat we zo langzamerhand aan het einde zijn gekomen van 3 uitzendingen Bollestreek Sport. Ik heb het al gezegd, gistermiddag begonnen, toen gisteravond, toen weer vanmiddag. Volgende week zijn we er, zoals het nu naar uitziet, alleen op zaterdag... in ieder geval in de middag zeker vanaf 2:00. Want ik ga heel even vragen aan mijn technicus. Ja, want volgende week wel belangrijk om te melden. Begint natuurlijk, denk donderdag, de Bollestreek Vierdaagse. En daar zal Bo, als het goed is, allemaal live bij zijn. In ieder geval zondagmiddag gaan we... gaan we daar uitzending van maken. Wat zei je, Dennis? Oh, kijk eens. Nou, als u denkt, goh, ik wil de technicus tegenkomen van Bolle-Sport. Een van de technicus, Dennis van Zuiden. Dan moet u zeker de Bolle-Vierdaagse volgen, want die gaat Dennis lopen. Nou, dat doen we dus volgende week zondagmiddag. Hou even de socials en onze website in de gaten. Dan ziet u precies wanneer Bo iets doet aan de Bolle-Vierdaagse. Maar dat is dus zondagmiddag. Daardoor zijn wij dus met Bolle-Sport alleen volgende week zaterdag even. Maar dan wel met de wedstrijden die u meestal op zaterdag van ons gewend bent. En dus ook maar niet getreurd als we die Bolle-Vierdaagse volgende week uitzenden. En er is een voetbalwedstrijd en volgens mij is die er ook. Want volgens mij moet de FC Lisse volgende week uit bij Gemert spelen. Oké. Ja, ik hoor het. We kunnen van alles volgen. De Bolle-Streek Vierdaagse op de YouTube. Via de streams fluisterde Dennis in mijn oortje. Ook volgende week gewoon FC Lisse op zondagmiddag. Alleen dan misschien in een iets andere vorm. Maar eerst, laten we maar zeggen, volgende week zaterdagmiddag zijn we dan weer terug met een nieuwe uitzending van Bolle-Streek Sport. Ik dank Dennis van Zuilen voor zijn techniek en muziek. Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren naar Bo, de omroep van de Bolle-Streek. Met allerlei nieuws, lekkere muziek en informatie voor u. En natuurlijk ook sport. En dat dus vanaf volgende week zaterdag. Graag tot dan. Dag.

0: Heeft u slecht geslapen? Dan bent u toe aan een bed met de juiste ondersteuning. Pocaar Slaapcomfort adviseert en heeft de nieuwste collectie bedden in huis. Kom naar onze winkel aan de Wasbekerlaan 67 in Sassenheim en ontdek het nieuwe slapen. De koffie staat altijd klaar.
1: Slaap je goed, dan leef je beter. Met een bed van Pocaar Slaapcomfort.
2: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
0: U bent van harte welkom op ons nieuwe adres. Pocaar Slaapcomfort, Wasbekerlaan 67, Sassenheim.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 4 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In de Formule 1 heeft Max Verstappen de Grand Prix van Singapore gewonnen. Dat is voor het eerst in zijn carrière. Vanaf de start reed Verstappen op kop. Gisteren won Verstappen ook al de sprintrace in Singapore. En vorige week de Grand Prix van Bahrein. Verstappen stijgt naar de vierde plek in de WK-stand. De lokale burgemeester van Almere heeft gereageerd op de bedreigingen die de deelnemers aan de Pride Walk vrijdag hebben ervaren. Volgens hem wordt intimidatie en discriminatie niet geaccepteerd. Er werd op de deelnemers gescholden en ze werden bespuugd. De voorzitter van de Pride Walk werd bijna geraakt toen een auto op haar inreed. De organisatie zegt tegen Omroep Flevoland morgen aangifte te doen bij de politie. De man die vorige maand in Venlo slapend achter het stuur werd gevonden met 24.000 euro op zak, krijgt zijn geld terug. Uit onderzoek van de marechaussee blijkt dat de man uit Litouwen het geld had gewonnen in het casino, meldt Omroep L1. Hij had zijn winst gevierd en was achter het stuur in slaap gevallen. Dat trok de aandacht van de marechaussee, die het verhaal niet geloofde. Het geld werd in beslag genomen, nu blijkt dat de man de waarheid sprak en hij krijgt het prijzengeld terug. Zuid-Korea heeft voor het eerst een middelgroot containerschip naar Europa gestuurd via de Noordelijke IJszee. Vergeleken met de tocht via het Suezkanaal scheelt dat de helft. Door klimaatverandering is de IJszee zomers bevaarbaar zonder ijsbrekers. En Zuid-Korea ziet grote commerciële mogelijkheden. Dan het weer nog, verspreid over het land buien. In het zuiden is het droog, de temperatuur ligt tussen de 11 en 15 graden. Vanavond minder buien, temperatuur tussen 4 en 9 graden. En morgen bewolkt, maar wel droog en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
4: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf 17.900 euro exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
5: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
6: Voetbalfan, verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
7: Van wereldclubs tot verborgen parels.
6: FCSurprise.nl.
8: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op Benacci.com. Benacci.com.
9: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
1: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 5 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Directeur Ina Klaassen van het Rotterdamse Museum Boijmans van Beuningen is overleden. Ze was ernstig ziek. Klaassen werd directeur van Boijmans in 2019. De eerste tijd samen met Charles Ex. Ze was nauw betrokken bij de verbouwing van het museum en de komst van het depot. Voor haar verdiensten kreeg ze in augustus nog een belangrijke Rotterdamse onderscheiding. Ina Klaassen was 57 jaar. In de Formule 1 heeft Max Verstappen de Grand Prix van Singapore gewonnen. Dat is voor het eerst in zijn carrière. Vanaf de start reed Verstappen op kop. Gisteren won Verstappen ook al de sprintrace in Singapore. En vorige week de Grand Prix van Bahrein. Verstappen stijgt naar de vierde plek in de WK-stand. De leider blijft de Italiaan Kimi Antonelli, die bij de volgende race al kampioen kan worden. In de Eredivisie is het Telstar niet gelukt om te winnen van ADO Den Haag. Het werd 2-2. De ploeg uit Velsen-Zuid speelde een groot deel van de wedstrijd met een man meer, na een rode kaart voor Milan Hokke. PEC Zwolle verloor thuis met 0-1 van Cambuur. Eerder vanmiddag won FC Utrecht met 3-1 van hekkensluiter Willem II. Oud-Feyenoord-doelman Henk van der Bijl is overleden. Hij was de oudste nog levende Feyenoorder. De keeper was een geboren Rotterdammer en vanaf zijn 12e lid van de club. Van der Bijl speelde in de jaren 40 en 50 meer dan 200 wedstrijden voor Feyenoord. Zijn bijnaam was Henkie Bijl, de tijger op het doel bij Feyenoord. Na zijn voetbalcarrière had hij onder meer een herenmodezaak aan de Kruiskade in Rotterdam. Henk van der Bijl was 101. En het weer, minder regen. Het is ongeveer 13 graden. Vanavond bewolkt en droger. Vannacht daalt de temperatuur naar 4 tot 9 graden. Morgen bewolkt, maar wel droog. En maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
8: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
9: Wil jij weer kunnen genieten van je gezin? Nu, niet pas later als ze groot zijn? Ga naar gelukkigegezinnen.nu.
10: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
11: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
2: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollenstreek.
2: Met muziek en informatie.

dat is wel niet bekend hoor. Want wat is Flashback Radio? Dat is muziek uit de jaren 60, 70, 80 en soms wat recenter. Nieuws uit de regionale kranten van 50 jaar geleden. We hebben een 3-in-1 deze week. En dat is deze week een hele mooie van de Kinks.

huppelen of zo rondhuppelen, of eigenlijk meer rondspringen. In toppel tijdens haar opnames. Kim Wilde en haar Kids in America. Kids, Kim is natuurlijk een dochter van die andere Wilde, waarvan ik even de voornaam kwijt ben. Maar in ieder geval, die had in 1968 een grote hit met het nummer Abercavenny. Maar dat was heel wat anders. Ik heb hier een krant voor me liggen. Laten we daar weer eens een berichtje van gaan voorlezen. Uit het Leidse Dagblad van 5 oktober 1976. En dat gaat over Lisse. Want de krant meldt dat een paar honderd belangstellenden dit weekend gretig gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om in Lisse te zien wat er van de voormalige ruïne van Dever is geworden na een paar jaar restauratie. Voor het eerst mocht men nu vrij rondneuzen in de uitgediepte kasteelkelder, op de beide woonverdiepingen en op de nieuw aangebouwde zolderverdieping om een beetje een indruk te krijgen wat voor woongenot Dever door de eeuwen heen heeft geboden. De meeste bezoekers zullen niet erg veel wijzer zijn geworden, omdat het inwendige van Dever nog een ratje toe aan bouwstijlen en woonruimteverdelingen te zien geeft. Een roevend oog treft in de bijna 2 meter dikke buitenmuur diverse steensoorten en metselconstructies aan, waaruit kan worden afgeleid dat de hoofdingang van Dever een paar keer van plaats moet zijn verwisseld. Dat het woonvertrek beneden diverse plafondconstructies heeft gekend, dat de ramen zijn verkleind en vergroot en dat ook de stenen verdiepingstrappen dikwijls van vorm zijn veranderd. En wat dat betreft spreken de dikke vestigingsmuren boekdelen en zo wil men het ook houden. En dat was een berichtje uit het Leidsdagblad van 5 oktober 1976. Dit is

0: Marvin Gaye. En dit was een solo single van haar. Take me in your arms and rock me a little while. Dit is nog steeds Flashback Radio. Mijn naam is Piet van der Voren. Welkom bij dit programma als u voor de eerste keer luistert. Want wat hebben wij muziek van uit de jaren 60, de jaren 70, de jaren 80 en soms wat recenter. En die muziek, nou dat is hele mooie muziek mag je wel zeggen. Uit die tijd. En straks draaien we een hele mooie 3-in-1 van een groep uit die tijd, namelijk de Kinks.
1: Dit is Flashback Radio met Piet van der Voren.
0: En u weet het, u kunt het programma beluisteren elke zondagmiddag om 5 uur hier op onze lokale omroep Bo en anders ter herhaling. En die is op dinsdagavond om 10 uur eveneens uiteraard op onze lokale omroep Bo. En al dat geweld van het begin van Flashback Radio gaan we het wat rustiger aan doen. Julie Covington kennen we nog van het nummer Don't Cry For Me Argentina. Maar dit is een andere.

Covington. Misschien nog wel mooier dan dat andere nummer van de Don't Cry For Me Argentina. Tenminste, dat vind ik wel. Het nummer Only Women Bleed. En dat is volgens mij zo'n beetje uit de 80 jaar, als ik me niet vergis. We zitten nu toch een beetje op de sentimentele tour. Een beetje rustige muziek. Weet u wat, we gaan er nog eentje draaien. Hier is Kate Bush.

En dat komt van ALP, The Kick Inside. Kaartje struikgewas, zoals een goede vriend van mij er altijd noemt. En dat was het nummer Wuthering Heights. Trouwens, ik was eigenlijk op zoek naar een andere uitvoering van dit nummer. Ook wel van Kate Bush. Maar daar zit iets meer galm in. En daar zingt ze wat meer. Helaas kon ik dat nummer zo gauw niet meer vinden. Dus we moesten het doen met de originele. Maar die is net zo mooi. Kate Bush en haar Wuthering Heights. We gaan weer een berichtje voorlezen uit de krant. En dat is deze keer de lokale krant de Hillegommer van 6 oktober 1976. En dat gaat over Hillegom. De naam zegt het al, de Hillegommer. Uiteraard, want er vond op de kruising Hoofdstraat van Meerbeekstraat een aanrijding plaats tussen een auto en een fiets, waarbij de bestuurder van de fiets gewond raakte. Omstreeks 9 uur 's morgens werd de fiets, bestuurd door een vrouw uit Hillegom, die in een noordelijke richting over de Hoofdstraat reed, geschept door de auto van een eveneens vrouw uit Hillegom die uit de Van Meerbeekstraat kwam. De vrouw op de fiets moest worden overgebracht naar het Diaconesse ziekenhuis in Leiden, nadat dokter Zimmerman eerste hulp had verleend. Na later bleek was haar rechterbeen zwaar gekneusd. De fiets had ten gevolge van de aanrijding een krom voorwiel, terwijl de auto, een Opel, een kras op de motorkap opliep. Nou, dat was een berichtje uit de lokale krant De Hillegommer van 6 oktober 1976.

0: kennen ze nog van Get Down Tonight en meer van dat soort hits. Maar dit was het nummer Please Don't Go, wat rustiger van Casey. En de Sunshine Band uiteraard uit de 70er jaren. Dit is nog steeds Flashback Radio en ik heb het al in het begin van het programma gezegd. We hebben weer een leuke 3-in-1 deze week in het programma. En dat is wel van de Kinks. Veel plezier, je komt met 3 nummers van de Kinks.
1: Drie in één.

Dat is de 3-in-1 deze week hier in Flashback Radio. U hoorde drie keer de Kings. Allereerst met You Really Got Me. Daarna All Day and All of the Night. En tot slotte Victoria. Die laatste die werd trouwens heel veel gedraaid in de disco. Waar ik in de 80e jaren discjockey was. Dan weet u dat ook weer. Tijd voor een berichtje uit de krant. En we hebben hier de Leidse Courant voor ons van 8 oktober 1976. En dat gaat over Noordwijk. Want de krant die meldt dat volgende week dinsdag, woensdag en donderdag worden in de badplaats opnamen gemaakt voor de film Soldaat van Oranje. Naar het boek van Erik Hazelhoff Hoefsema. Met het oog daarop zal een reconstructie plaatsvinden van het straatbeeld naar de situatie in 1940 tot 1945. Op 12, 13 en 14 oktober zal vanaf 4 uur 's middags een aantal speciale verkeersmaatregelen gelden. Zo zullen de Gent, de Abraham van Rooyenstraat, namelijk het gedeelte tussen de Gent en de Maartenkruidstraat, de Rudolf Tappenbekweg, ook op 11 oktober, de Erasmusweg, het Piquetplein, de Huisterduinstraat, het gedeelte tussen het Piquetplein tot de Zijstraat naar het Dobbelmanduin, de Oude Zeeweg van de Prins Hendrikweg tot de Gent, de Katerblankweg en de Emmaweg voor al het verkeer in beide richtingen zijn gesloten. En bovendien moeten het Piquetplein, het reeds genoemde gedeelte van de Oude Zeeweg en de Gent parkeervrij worden gehouden. Dinsdag 12 en woensdag 13 oktober worden omstreeks 4 uur 's middags ook de busroutes omgelegd van de lijnen 40, 42, 92, 90 en 95. Tijdelijke bushaltes zijn er dan aan de Oude Zeeweg ter hoogte van de Rembrandtweg, aan de Parallel Boulevard nabij de achterzijde van het Palace Hotel en aan het Piet Heinplein nabij de Piet Heinstraat. Nou, dat was een berichtje over de film Soldaat van Oranje, de opnames daarvoor in Noordwijk, en dat stond in de Leidse Courant van 8 oktober 1976.

for my sisters. From a teenage opera. Met als ondertitel Grocer Jack. Maar dat tot u al begrepen. Weet u dat ik een keer 30 gulden heb betaald om deze plaat aan te schaffen? Hij was nergens meer te krijgen en ik wilde hem zo graag hebben. En toen was ik op een feestje en iemand had deze plaat. Ik zeg, ik bied er 30 gulden voor. Nou, u kunt van mij aannemen dat dat meteen verkocht was, die plaat. Excerpt from a Teenage Opera, dus van Keith West. We gaan dan weer naar de allerlaatste plaat voor deze Flashback Radio op deze zondagmiddag, oftewel dinsdagavond. En dat is er eentje van de formatie Klaatu. En die begint heel erg zachtjes, maar dan langzamerhand wordt hij steeds harder. Maar ik praat even door totdat u wat hoort. Klaatu en Calling Occupants of Interplanetary Craft. Wat mij betreft, dit was het alweer voor de laatste plaat dus. En nou, hier komt Klaatu. Ja, heel zachtjes begint hij. Trouwens, dit nummer is ook een keertje uitgebracht door de Carpenters. Met hele mooie zang van Karen Carpenter. Maar allereerst Klaatu. Calling Occupants of Interplanetary Crafts.

0: is alweer de laatste plaat in deze Flashback Radio voor deze zondagmiddag of dinsdagavond. Klaar toe. En call in occupants of interplanetary craft. Volgende week zijn we er weer. Zelfde tijd, zelfde golflengte, zelfde zender.
1: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
2: Heeft u slecht geslapen? Dan bent u toe aan een bed met de juiste ondersteuning. Poelkaar Slaapcomfort adviseert en heeft de nieuwste collectie bedden in huis. Kom naar onze winkel aan de Wasbekerlaan 67 in Sassenheim en ontdek het nieuwe slapen. De koffie staat altijd klaar.
3: Slaap je goed, dan leef je beter. Met een bed van Poelkaar Slaapcomfort.
4: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
2: U bent van harte welkom op ons nieuwe adres. Boekaar Slaapcomfort, Wasbekerlaan 67, Sassenheim.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 6 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. President Trump kondigt een staakt het vuren aan voor de energiesector in Rusland en Oekraïne. Het gaat onmiddellijk in, schrijft Trump. Volgens hem hebben beide partijen ermee ingestemd. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat hij nergens van weet en dat hij meer details wil. Rusland heeft nog niet op het bericht van Trump gereageerd. In Polen is iemand gearresteerd vanwege plannen voor een aanslag op premier Tusk en de minister van Defensie. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Wie het is en wat de verdachte van plan zou zijn, is niet bekendgemaakt. De Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreiging uit Rusland. Tusk bedankt op X de politie voor het snelle optreden. In een café in Eindhoven heeft een vrouw gisteravond om zich heen gespoten met pepperspray. Er waren op dat moment zo'n 70 mensen binnen. Bezoekers en medewerkers kregen last van hun ogen en moesten naar buiten, meldt Omroep Brabant. De actie van haar vrouw werd vastgelegd op camerabeelden. Ze zat met 3 mannen aan een tafel. Rond 1 uur pakte ze een busje pepperspray uit de tas, spoot in het rond en verliet daarna met de mannen de zaak. De eigenaar van het café in Eindhoven gaat aangifte doen. Directeur Ina Klaassen van het Rotterdamse Museum Boijmans van Beuningen is overleden. Ze was ernstig ziek. Klaassen werd directeur van Boijmans in 2019. De eerste tijd samen met Charles Ex. Ze was nauw betrokken bij de verbouwing van het museum en de komst van het depot. Voor haar verdiensten kreeg ze in augustus nog een belangrijke Rotterdamse onderscheiding. Ina Klaassen was 57 jaar. Het weer. De regenbuien nemen wat af. Het is een graad of 13. Vanavond bewolkt en droger. En vannacht daalt de temperatuur naar 4 tot 9 graden. Morgen bewolkt, maar droog en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bemelmans Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelmans Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmansspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
4: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
7: Een tuinpoort die echt bij je tuin past? Elegant Wood maakt hem op maat. Van aluminium, BPC of hout? Kijk op tuinhoudnodig.nl.
8: Heb jij last van stress of word je niet uitgerust wakker? Ontdek premium, biologische CBD-olie en gummies van Mijn CBD. Schrijf je in en pak direct 10% korting. Ga nu naar mijncbd.com.
9: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
10: De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op het gebied van campers. Zo ook de krachtige 4x4 campers. Deze robuuste campers trotseren elk terrein en zijn voorzien van de nieuwste technologieën. Geniet van het luxe wonen en slapen. Ontdek het ultieme avontuur en het grote genieten. Bezoek onze showroom. We helpen je graag bij het vinden van de camper die helemaal bij je past.
11: De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk laat je droom werkelijkheid worden.
12: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
11: Ontdek het avontuur bij De Jong, kampeer en recreatie in Hillegom de Zilk.
10: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijk Rout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
1: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 7 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij bereid is een akkoord te sluiten met Rusland over een staakt het vuren. Hij reageert op een korte mededeling van president Trump dat Oekraïne en Rusland beloven elkaars energievoorziening niet aan te vallen. De afspraak zou onmiddellijk ingaan. Zelensky zegt dat hij nog van niks weet, maar dat hij een akkoord wil sluiten als Rusland ook niet aanvalt. Rusland heeft nog niet gereageerd. Beide landen vallen al maanden elkaars energievoorziening aan, zoals raffinaderijen en olieopslagplaatsen. In een café in Eindhoven heeft een vrouw gisteravond om zich heen gespoten met pepperspray. Er waren op dat moment zo'n 70 mensen binnen. Bezoekers en medewerkers kregen last van hun ogen en moesten naar buiten, meldt Omroep Brabant. De actie van de vrouw is vastgelegd op camerabeelden. In Polen is iemand gearresteerd vanwege de plannen voor een aanslag op premier Tusk en de Poolse minister van Defensie. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Wie het is en wat de verdachte van plan zou zijn, is niet bekendgemaakt. De Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreigingen uit Rusland. Oud-Feyenoord-doelman Henk van der Bijl is overleden. Hij was de oudste nog levende Feyenoorder. De keeper was een geboren Rotterdammer en vanaf zijn 12e was hij lid van de club. Van der Bijl speelde in de jaren 40 en 50 meer dan 200 wedstrijden. Hij was 101. Het weer vanavond opklaringen, een heldere nacht. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollestreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
6: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
7: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf 194.900 euro vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
8: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
9: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
10: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
11: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
12: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
11: Help je mee?
2: is Bo.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.
13: Goedemorgen luisteraars, dit is Zingen op Zondag. U kunt luisteren naar een uurtje religieuze en lichtklassieke muziek. Ik gun u veel luisterplezier. De techniek en presentatie zijn in handen van Klaus de Bes.

Er was eens een droom en die droom leek vervlogen. En hij scharrelde eenzaam en oud door de stad. Door vrienden van vroeger, verloochend bedrogen. Een karikatuur die zijn tijd had gehad. En die stokoude droom ging langs deuren van huizen waar ooit hij het stralende middelpunt was. Geliefd en aanbeden, een held in het verleden, met een kroon op zijn hoofd en met vleugels van glas. En hij nam ons mee langs wegen van liefde, tot hoog in de bergen, naar toppen van kracht. En het uitzicht daarboven was niet te geloven, zo mooi en zo ver en nog nooit zo gedacht. Die stokoude droom zwerft nu door de straten, verhongerd, vermagerd, verarmd en half blind. En niemand heeft tijd om wat met hem te praten, alleen af en toe nog een gek of een kind. Dus als je hem tegenkomt, een deze dagen, haal hem in huis, probeer het een keer. Geef hem een stoel en dan moet je hem vragen. Hey, ouwe droom, hoe zat dat ook weer? Dat jij ons meenam langs wegen van liefde, tot hoog in de bergen, naar toppen van kracht, de wereld hervormen.

En een lied in het Frans. Ik heb het vertaald en ik heb gedroomd dat we elkaar lief konden hebben bij de adem van de wind. Wat heeft het voor zin de muren te slechten om er begraafplaatsen van te maken? Ik heb gedroomd dat we elkaar lief konden hebben

0: Heeft u slecht geslapen? Dan bent u toe aan een bed met de juiste ondersteuning. Pucaar Slaapcomfort adviseert en heeft de nieuwste collectie bedden in huis. Kom naar onze winkel aan de Wasbeekerlaan 67 in Sassenheim en ontdek het nieuwe slapen. De koffie staat altijd klaar.
1: Slaap je goed, dan leef je beter.
2: Met een bed van Pucaar Slaapcomfort.
3: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
0: U bent van harte welkom op ons nieuwe adres. Pucaar Slaapcomfort, Wasbeekerlaan 67, Sassenheim.
1: Slaap je goed, dan leef je beter.
2: Met een bed van Pucaar Slaapcomfort.
4: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
5: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
6: De omroep van de Bollestreek.
5: Dit is Bo.
6: Met het nieuws van 8 uur.
7: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Straks om 9 uur gaan er weer treinen rijden tussen Rotterdam en Delft. Dat is een paar uur eerder dan gedacht, meldt ProRail. Gisterochtend bleek dat een afgesloten toegangsdeur van een technische ruimte onder een spoorbrug was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlot, zegt ProRail. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij bereid is een akkoord te sluiten met Rusland over een staakt het vuren. Hij reageert op een korte mededeling van president Trump dat Oekraïne en Rusland beloven elkaars energievoorziening niet aan te vallen. De afspraak zou onmiddellijk ingaan. Zelensky zegt dat hij nog van niks weet, maar dat hij een akkoord wil sluiten als Rusland belooft ook niet aan te vallen. Rusland heeft nog niet gereageerd. Beide landen vallen al maanden elkaars energievoorziening aan, zoals raffinaderijen en olieopslagplaatsen. In Polen is iemand gearresteerd vanwege de plannen voor een aanslag op premier Tusk en de minister van Defensie. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Wie het is en wat de verdachte van plan zou zijn, is niet bekendgemaakt. De Poolse Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreiging uit Rusland. Zuid-Korea heeft voor het eerst een middelgroot containerschip naar Europa gestuurd via de Noordelijke IJszee. Vergeleken met de tocht via het Suezkanaal scheelt het de helft. Door klimaatverandering is de IJszee zomers bevaarbaar zonder ijsbrekers. En Zuid-Korea ziet grote commerciële mogelijkheden. En het weer, vanavond opklaringen en nog enkele buien. Een heldere nacht, het wordt 9 tot 12 graden. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
9: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
10: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
11: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan kun je daar geld voor krijgen. Hoe dat kan? Bedrijven die brandstof verkopen moeten zorgen voor minder CO2-uitstoot. Jouw elektrische kilometers zijn daardoor geld waard. Lekker Laden regelt het voor je. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
12: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
13: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektschoonmaak.nl.
14: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
15: Lembuk. Absolute topkwaliteit leren handschoenen en wanten. Van autohandschoenen tot de warmste winterhandschoenen. Bestel via lembuk1831.com.
16: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
17: Dit is Bo,
18: de omroep van de Bollenstreek.
17: Met muziek

0: Slechts een motief van 4 tonen had Beethoven nodig om van zijn 5e symfonie een van de bekendste muziekstukken ter wereld te maken. Ja, het motief tan tan tan ta. Dat is waarschijnlijk het beroemdste motief uit de hele muziekgeschiedenis. Tja, en met de 5e symfonie van Ludwig van Beethoven open ik dan het uurtje andere muziek op Bo. Elk zondagavond van 8 tot 9 kunt u genieten van de mooiste klassieke muziek om even rustig buiten te ontspannen en lekker bij weg te dromen. Ja, als u wilt, dan kunt u op woensdagavond tussen 9 en 10 dit programma nog een keer beluisteren. Kortom, welkom bij
1: Bolero. De mooiste klassieke muziek met Peter Gasseling.

Voor Orfeo et Eurydice bewerkte Christoffel von Kluck de klassieke mythe over de zanger Orpheus, die met zijn betoverende stem zelfs de natuur wist te ontroeren. Ja, als Orfeo treurt om zijn gestorven geliefde Eurydice, ja, dan besluit de liefdesgod Amore dat de zanger haar uit de onderwereld mag terughalen. Maar Amore stelt echter één voorwaarde. Orfeo die mag Eurydice niet aankijken totdat ze in de bovenwereld zijn teruggekeerd. Ja. Ja, de opera die werd voor het eerst opgevoerd in Wenen op 5 oktober 1762. Orfeo et Eurydice. Ja, dat was een opera die niet de complexe muziek en plot van een traditionele opera bevatte, maar juist gebruik maakte van een simpelere opzet. Deze opera wordt vandaag de dag nog steeds gezien als een van Klucks bekendste werken. En in ieder geval een van de invloedrijkste Duitse opera's ooit.

Le nozze di Figaro. Ja, Mozart geeft deze opera, De bruiloft van Figaro, tussen midden oktober 1785 en april 1786. Hij baseerde het verhaal op een blijspel van Pierre Beaumarchais. En dat terwijl dit toneelstuk eigenlijk verboden was in Wenen, vanwege de onbeschaamdheid en de bedreiging die het vormde voor de gevestigde orde. Maar voor Mozarts opera werden echter de politieke aspecten uit het toneelstuk weggelaten.

Sjostakovits componeerde dit stuk, zijn pianoconcert nummer 2... ter nagedachtenis aan zijn goede vriend en muzikoloog Ivan Sorotinsky, die op 11 februari 1944 werd vermoord in een concentratiekamp. Maar tegelijkertijd, ja, zo wordt vermoed, was het schrijven van dit stuk voor Sjostakovits, ja, de manier om uiting te geven aan zijn gevoelens over de nazi-wreedheden in het algemeen.

Wilt u zelf ook uw favoriete klassieke muziek aanvragen? Ja, dat kan. Stuur ervoor even een mailtje naar peter.gasseling@bollestreekomroep.nl.

Johannes Brahms was zeer kritisch naar zichzelf. En hij vernietigde veel composities waar hij achteraf toch niet helemaal tevreden over was. Ja, hij duurde dan ook lang voordat Brahms zichzelf in staat vond een symfonie te schrijven. En hij deed er meer dan 15 jaar over. En toen zijn eerste symfonie dan eindelijk werd gepubliceerd, was Brahms al 43 jaar oud en al een beroemd componist. Ja, ook stond in die tijd de symfonie zelf onder discussie. Vertegenwoordigers van de nieuwe Duitse school, zoals onder andere Franz Liszt en Richard Wagner, ja, die hadden de symfonie doodverklaard en juist het symfonisch gedicht in het leven geroepen. Toch schreef Brahms zijn symfonie. En het werk, ja, dat werd heel positief ontvangen.

0: Tja, en met de kantate BWV 156 van Johann Sebastian Bach zijn we dan helaas alweer aan het einde van dit programma gekomen. Ja, ik dank u hartelijk voor het luisteren. Op woensdagavond om 9 uur, dan wordt dit programma herhaald. En als u wilt reageren of zelf muziek wil aanvragen, ja, dat kan. Stuur ervoor even een mailtje naar.
1: De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op het gebied van campers. Zo ook de krachtige 4x4 campers. Deze robuuste campers trotseren elk terrein en zijn voorzien van de nieuwste technologieën. Geniet van het luxe wonen en slapen. Ontdek het ultieme avontuur en het grote genieten. Bezoek onze showroom. We helpen je graag bij het vinden van dé camper die helemaal bij je past.
2: De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk laat je droom werkelijkheid worden.
3: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
2: Ontdek het avontuur bij de Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 9 uur.
6: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rusland heeft volgens president Zelensky een energiecentrale beschoten in Kharkiv in het oosten van Oekraïne. 6 mensen zouden gewond zijn geraakt. Uit de videoboodschap van Zelensky valt niet op te maken of de aanval kwam na de mededeling van president Trump dat Rusland en Oekraïne een staakt het vuren zouden hebben afgesproken. Ze zouden elkaars energievoorziening niet meer onder vuur nemen. Volgens Trump zou het bestand onmiddellijk ingaan. Zelensky zei van niks te weten. Rusland heeft nog niet gereageerd. Saudi-Arabië meldt een aanval op het internationale vliegveld van Dammam aan de kust. Ook wordt een nieuwe aanval gemeld op de internationale luchthaven van de hoofdstad Riyad. De passagiersterminal zou zijn geraakt door een projectiel. Gisteren kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het Saoedische vliegveld 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saudi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. En de Houthis melden een Saoedische aanval op een door hen gecontroleerde luchthaven in Jemen. Een deel van het strand van Scheveningen is een tijd afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp. Gedacht werd dat het een zeemijn was. Wandelaars ontdekten het begroeide bolle voorwerp vanmiddag in de branding. De politie hield het publiek op een afstand. De explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was. Vermoedelijk van een schip. Vanaf rond deze tijd rijden er weer treinen tussen Rotterdam en Delft. Dat is een paar uur eerder dan gedacht, meldt ProRail. Gisterochtend bleek dat een afgesloten toegangsdeur van een technische ruimte onder een spoorbrug was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlot. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. En het weer vanavond opklaringen. Morgen eerst plaatselijk mist. Verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
8: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
9: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
10: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
11: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
12: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
13: Mag.
14: Wat mag?
13: Je weet wel, Mac.
14: Hè?
13: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
15: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
16: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
17: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
18: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
19: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
20: Dit is Bo,
5: de omroep van de Bollenstreek.
20: Met muziek.

0: Dit is de thuiswedstrijd. Presentatie Sjaak Verkade.
1: Goedenavond, dames en heren. U kunt weer luisteren vandaag naar een nieuwe uitzending van de thuiswedstrijd. Vandaag een bijzondere gast. Een gast die ik ook best wel aardig ken. Maar ook bij veel Noordwijkers heel goed bekend is. Theo Meeuwenhoort. Bekend, denk ik, bij veel Noordwijkers van het vissen. Van de kermis, van VVSJC. Maar we gaan het naast zijn hobby ook natuurlijk hebben over zijn jeugd. En zijn werk bij Revalidatiecentrum Basalt. Theo, welkom.
2: Welkom, Sjaak.
1: En Theo, nou, weet je, we beginnen het programma altijd even van... Waar ben je geboren? Waar kom je vandaan?
2: Ik ben geboren in de Heilige Geestweg 43 in Noordwijk.
1: Waar
2: de Noordwijkers van weten wel, het oude kermisterrein van vroeger. En daar had je een paar huisjes aan de linkerkant staan en daar woonde ik met mijn ouders en met mijn broer.
1: Was dat waar nu het gemeentehuis
2: zeg maar ongeveer is? Ja, waar nu het nieuwe raadhuis eigenlijk staat. Het parkeerterrein eigenlijk van het raadhuis.
1: En je hebt een broer, zeg je, dus jullie waren met z'n viertjes. En ja. Hebben jullie daar nog lang gewoond?
2: Daar hebben we een hele tijd gewoond, ja. Totdat mijn vader en moeder eigenlijk het huis moesten verkopen omdat het assortiment werd gesloopt voor het nieuwe gemeentehuis. En mijn vader was eigenlijk wel een leuk buurtje daar. We hebben altijd een hele leuke tijd gehad. Maar eigenlijk wilde mijn vader niet verhuizen, want die wilde daar niet weg. Maar ja, op een gegeven moment moesten we natuurlijk allemaal weg. En eigenlijk dat hele rijtje is eigenlijk allemaal vertrokken naar de Grashoek in Noordwijk. En mijn vader heeft het zo lang mogelijk vast kunnen houden. Want hij wilde eigenlijk proberen toch in te blijven. Maar ja, je weet het als de gemeente dat besloten hebt. Toen heeft mijn oudste broer er nog een hele tijd ingewoond met zijn vrouw. En dat heeft waarschijnlijk nog 4, 5 jaar geduurd voordat dat eigenlijk gesloopt werd.
1: Dus je hebt er eigenlijk je hele vroege jeugd daar gewoond.
2: Ja.
1: En als je daar gewoond hebt, dan mag ik gokken. Dan bij de nonnen of bij de Bronkerschool een school?
2: Ik heb op de Bronkerstraat op school gezeten, ja. En toen daar ben ik begonnen op de kleuterschool. En toen ben ik gegaan naar de Sint-Jeroenschool. Tegenover de apotheek waar nu vroeger ook het joingebouw was. Ja.
1: En dat was toen al een jongens- en meisjesschool. In mijn tijd was dat namelijk nog jongens.
2: Ja, het was nog een beetje gescheiden, maar toen was het al een jongens- en meisjesschool. Ja.
1: En een leuke tijd gehad daar?
2: Fantastische tijd. Echt de leukste tijd van die ik op school heb meegemaakt.
1: Ja.
2: Vooral de laatste 2 jaren op school van de Jeroenschool, de 5e en 6e klas, heb ik echt genoten. Ik heb er heel veel leuke dingen gedaan.
1: Zoals?
2: Ik was nog altijd namelijk een beetje komiek en ik was altijd wel een beetje komisch. Dus ik werd ook gevraagd voor bepaalde rollen om te spelen op school. Ik heb poppenkast gespeeld voor de mensen van Sint-Jeroen, Willem van der Berg Stichting, Sancta Maria. Ik heb toneel gespeeld in Royal. Ik was... Professor Barabas. Ik heb een songfestival gedaan. Ik gewonnen heb toen met een liedje van Mai Baker van Bodie M. Ik was dan Bobby Farrell. En dan met de meiden waar ik het al mee deed. Ja, echt een fantastische tijd.
1: Eigenlijk een heel creatief iemand, Theo.
2: Ja, heel creatief, ja. Maar dat vind ik ook leuk.
1: Ja, dat is zeker leuk. Ja. En na je roenschool dan voortgezet onderwijs.
2: Ja. Ja, toen ging je naar de KTS in Voorhout. Nou, de eerste 2 jaar had ik het best nog naar mijn zin. Maar ik wist niet wat ik moest worden. Ik denk, wat moet ik nou worden dan? Nou ja, mijn broer was timmerman. Ik denk, nou zal ik ook maar een timmervak gaan kiezen. Maar achteraf was dat eigenlijk helemaal een verkeerde keus geweest. En eigenlijk die derde en dat vierde jaar had ik het niet meer naar mijn zin op school. Ik wilde eigenlijk... Ik spijbelde ook heel veel. Ik wilde er eigenlijk helemaal niet meer wezen. Vooral met mijn lange dagen op school. Vooral dat waren dan vaak de donderdag. Dan moest je 's morgens om half 9 op school wezen tot 's middags 4:30. Nou, en ik zal je vertellen, de laatste jaar ben ik de laatste 2 uur van die donderdag ben ik nooit meer op school geweest. Ben ik altijd naar huis gegaan. Maar ja, daar kreeg je natuurlijk problemen mee. Diploma en dit en dat. Ja, eigenlijk ging het allemaal een beetje fout. En toen zei mijn vader, nadat de schoolperiode afgelopen was. Joh, kom er maar af en ga maar aan het werk.
1: Ga maar aan het werk, ja. En dat werk komen we straks nog wel op, hoe dat gegaan is. Maar we kennen jou, ik zei het in de intro ook al een beetje als Mr. SJC, durf ik bijna te zeggen. Al jong op de voetbal?
2: Ja, al jong op de voetbal. Bij de F's begonnen van SJC. Fantastische club. Nog steeds zit echt in mijn hart, die club. Ja, ik vind het gewoon een hele gezellige club. En ik kom er nog heel graag. En ja, ik doe natuurlijk wel. Ik heb heel veel gedaan voor SIC, hoor. Want ik ben competitieleider geweest van de D&D-klasse.
1: Trap maar even over. Hoe was Theo als voetballer?
2: Nou, ik was razendsnel.
1: Razendsnel?
2: Ja, ik ben begonnen, ben een beetje in de F's en de E. Toen was ik eigenlijk nog niet zo ontdekt. Maar toen op een gegeven moment ben ik naar de D gegaan. En toen werd ik eigenlijk wel ontdekt, want ik stond links buiten. En ik was razendsnel. En in die periode van mijn jeugd, van, zeg maar van het jeugdvoetbal, heb ik me eigenlijk toch wel opgewerkt. Ik heb in de C1 gespeeld. Ik heb in de B1 gespeeld. Ik heb in de A1 gespeeld. Kampioen geworden. Fantastische tijd gehad met het leukste jaar wat ik gehad was met SIC B1. De Mannschaft noemden we dat.
1: Kan ik me nog wel wat van herinneren.
2: Ja. Mooie voetballers geweest. Hele spannende strijd geweest met Rijsburgse Boys wie de kampioen zou worden. En op die dinsdagavond moest het dan gaan gebeuren, want hun bleven ons maar volgen. En ik weet nog heel goed, het was heel druk op veld 1 met SIC. Ik heb nog zulke wedstrijden, vergeet je nooit. En als je ziet, ik heb er soms nog wel eens kippenvel van, want het is echt, zulke wedstrijden vergeet je nooit meer. En we hadden gelijk gespeeld tegen Rijnsburg. En dat was eigenlijk ons enigste verliespunt. En hun ook eigenlijk het enigste verliespunt. Dus ja, die wedstrijd stond erop dat we die moesten winnen. En mijn ouders waren er, heel veel familie van de spelers zelf. En we wonnen die wedstrijd met 4-1. En dat vergeet ik nooit meer. Dat was echt fantastisch. En toen zouden we eigenlijk die week daarna zouden we kampioen kunnen worden. En toen hadden we het bijna nog verspeeld tegen de onderste, Alkmania. Maar dat kan ik nog heel goed herinneren, dat we 5 minuten voor tijd, dat kon eigenlijk niet uitblijven. En maar scoorden we de 1-0 en toen zijn we kampioen geworden.
1: Kampioen geworden. En jouw vrouw, Jans, is eigenlijk ook iemand met een SJC-bloed, kan ik wel zeggen. Hebben jullie elkaar daar ook leren ontmoeten? Of gewoon ergens in de kroeg?
2: Ik heb Jans leren ontmoeten, Sjaak. Dat is een prachtig verhaal. Janneke, de broer, was leider van ons elftal. Jaap Smit, jullie allemaal wel bekend. Ja. Eerste voetballer geweest in het eerste. En hoe heet het, met Jos Verlaar. En Henkie Krauwel was onze trainer. Die was ook trainer van de A1. Zowel de B1 en als de A1 werden kampioen. En we hadden, ik weet nog heel goed dat we het feest hadden. Bij Oscar Alkemade in de Marcellusstraat. In de bodderschuur van hun. Ja. En daar heb ik Jans leren kennen. En dat was eigenlijk wel een beetje liefde op het eerste gezicht.
1: Liefde op het eerste gezicht.
2: En toen was ik 16 jaar en nu word ik 62. En we zijn al 46 jaar bij elkaar. Dus wat wil je nog meer?
1: Dat is inderdaad een heel tijdje. Nou, jullie zijn uiteindelijk zijn jullie samen gewonnen. Waar zijn jullie oorspronkelijk gaan wonen?
2: We zijn ons eerste huisje wat we kregen was in de Piet Heijnstraat. Dat was boven de groentewinkel van de Zalm. Daar zijn we gaan wonen. Maar ja, hebben we wel een tijdje gewoond. Maar we moesten ook gebruik maken ook van de keuken samen, beneden, ook samen met de groentezaak. En ja, we hadden eigenlijk niet echt zoveel privacy. Er was een trap naar boven met een deur. Maar hun maakten ook gebruik van onze keuken en onze douche en onze dingen. Dus zijn we toen op een gegeven moment uitgegaan. En toen hebben we een flesje aangeboden gekregen in de Jozef de Veerstraat in Noordwijk. Heb ik een hele leuke tijd gehad, leuke buren gehad. En een mooie tijd gehad. En toen, daar is Robin ook geboren.
1: Je oudste zoon.
2: Mijn oudste zoon, ja. En toen op een gegeven moment, met een kind op een flat is natuurlijk niet alles. Dus we wilden eigenlijk wel naar een eensgezinswoning. En toen hebben we een woningruil gedaan. En toen ben ik verhuisd naar de Pieter Koermanstraat 37, waar ik nu nog steeds
1: woon. Ja, ik wou net zeggen, woon je dan, Jan?
2: Ja, een hele leuke straat, leuke buren. Piet Hiep, jullie allemaal wel bekend. Buurman van me. Met zijn vrouw. Zijn vrouw helaas overleden. Maar nog steeds een hele goede buurman. Andere kant weinig contact mee, maar gewoon ook wel heel goede mensen. En daar is mijn tweede zoon geboren, Bart Meeuwenoord. En daar wonen we nog steeds met heel veel plezier.
1: Heel veel plezier.

0: Tegen Beter Weten In van Rob de Nijs. Theo, mooi nummer. De kinderen helemaal niet voor Rob de Nijs.
1: Mooi nummer, hè?
0: Hoe kom je er maar bij?
1: Ja, van de jeugd. Dat is een beetje wat je vertelt over je jeugd. Mooie jeugd gehad.
0: Ja.
1: Ook
0: ja,
1: meegemaakt. Ja. Maar wel een mooie jeugd gehad.
0: Het past heel goed inderdaad als afsluiter bij je jeugd. Ja. Hey, we hadden het net over jouw school. Je kwam van de KTS af. En toen zei je aan mij op een oort van Thee, ik kan beter
1: gaan werken.
0: Want dit wordt een gebedsonderuit. Ja. Dan ben je gaan werken.
1: Ja. Nou, daar stond ik. In Haaswijk, in Oesgeest. Klote weer, regen, kou. Theo Meeuwenoord in de bouw. Nou. Ik vond het helemaal niks. Profielen stellen met Jan Deurman. Ik weet nog heel goed. Haaswijk ken je wel waarschijnlijk in Oesgeest. Nou, jongens, ik denk, nee, dit is het toch niet, jongens. Toch nog wel een tijdje gedaan, maar ik kon het ook wel heel goed vinden met Brandje zelfs van de raad. Geen makkelijke baas. En ook met meneer de raad zelf, de directeur. Dus op een gegeven moment moest ik bij hem komen. Ik denk, nou, dat is afgelopen met mij en uit. Toen zei hij van, joh, Theo, zou je niet wat anders willen doen? Ik zeg, nou ja, luister, meneer de raad, ik zeg, dit is het niet over mij in die kou. Ik zeg, en toen was het eigenlijk zo bij Karel Verwij, misschien jullie wel bekend.
0: Ja, die ken ik wel, ja. Ook een goede timmerman.
1: Je had een hele goede timmerman. Ik denk bij mij, nou, daar ken ik misschien wel het vak dat ik het leuker vind en dat ik het toch nog een beetje ga waarderen. Dus ik ging bij je op die servicebus van de raad. Nou, daar ben ik overal geweest. Nou, dat vond ik best wel leuk. Maar als ze dan me een klusje gaf wat ik moest doen, ik kwam er niet uit. Ik had niet het talent van mijn broer wat mijn broer was. Mijn broer heeft zich op als timmerman is later ook uitvoerder geweest in de bouw tot en met zijn pensioen dan toe. Maar ik had het niet.
0: Jij had gewoon de kwaliteiten niet. Nee, Je had andere kwaliteiten.
1: En toen op een gegeven moment, wat was wel een mooi verhaal, ben ik bij de raad, moesten er een hoop mensen uit.

0: Ja, toen vloog ik er eigenlijk ook mee uit. Maar ja, wat moest ik dan? Nou ja, op een gegeven moment zal ik dan toch wel in die bouw blijven. En toen kwam ik bij het bouwbedrijf van Berend van der Wiel te werken. Nou, daar heb ik wel wat meegemaakt, want Berend van der Wiel was niet het makkelijkste persoon. Hij had dan ook nog een broer, volgens mij Gijs was zijn vader. En dan nog iets van dat Kees, geloof ik, dat die andere jongen heette. Dat was dan die broer van Berend. Maar ik moest met Berend mee naar een project in Nieuwveen. En jullie weten waar dat is in Nieuwveen.
1: Nou, dat is niet dichtbij. We hebben er ooit met zaterdag 5 gevoetbald. Maar...
0: Juist.
1: Een heel stukje
0: dus, ja, nou ja, luister eens even naar. En we komen daar, 's morgens komen we daar aan. En waarschijnlijk had hij ook geen goede bui gehad. En ik ben nog best wel een emotioneel mannetje. Dus op een gegeven moment moesten we daaruit. En die wagen moest achteruit geparkeerd worden. En hij vroeg aan mij of ik dan goed wou kijken of het allemaal goed ging. En maar ja, volgens mij ging het ook allemaal goed. Maar hij ging verschrikkelijk uit zijn bol. Hij een beetje schelden en tieren. En daar kon Theo Meeuwen nog niet tegen. Ik denk, ja, huilend daar weg. Nou, ik was 16 jaar volgens mij, 16 of 17 jaar. Huilend weg. Ik denk, maar hoe kom ik nou thuis? Nou, ik zal je geloven of niet. Ik ben gaan lopen.
1: Jo, helemaal vanuit Nieuwveen.
0: Ik ben gaan lopen vanuit Nieuwveen. Nou ja, luister eens op een gegeven moment. Ja, dat is natuurlijk een heel stukje.
1: Hoe lang doe je erover, man?
0: Nou, ik weet niet hoe lang ik erover heen gedaan. Ik weet alleen dat mijn schoenen waren versleten. En dat ik een paar blaren onder mijn benen had van hier tot Tokio. En op een gegeven moment kwam ik bij Lissan. En zag ik een boer met een tractor. En toen heb ik gevraagd of die boer wilde stoppen. Die heeft me eentje meegenomen met zijn boerenkar. En die zegt, joh, wat is er aan de hand? Maar ja, ik was helemaal een beetje emotioneel. Helemaal over de rode. Totdat ik op de Gooweg kwam in Noordwijk. En dan kwam mijn schoonvader tegen, Jan Smit. En ik had natuurlijk al verkering met Jans. En die kwam thuis bij Jans. En toen zegt mijn schoonvader, joh, ik heb Theo zien lopen bij de Gooweg. Ja, zegt Jans, dat kan niet. Die is aan het werk in Nieuwveen. Nee, hij zegt, ik weet het bijna wel zeker dat het hem was. Nou ja, toen kwam ik bij mijn ouders thuis. Nou ja, helemaal over de rode. Mijn voeten helemaal kapot van het lopen natuurlijk.
1: Jo.
0: Nou ja, van de wiel nog bij mij wezen praten. Maar ik denk, nee, dit... Ik zeg, ik kap ermee. Maar ja, toen kwam ik natuurlijk thuis te lopen. Ja, denk, wat moet je dan gaan doen? Toen ben ik begonnen. Ik denk, ik ga een hele andere richting op. Toen ben ik, was in de winterperiode. Toen ben ik bij Van Denzen gaan werken in Noordwijk-Rout. En toen kwam ik, wat mijn vader vroeger ook gedaan had. Kwam ik in de graafploegen. Je weet wel, kabels leggen. Ja, ja. Nou, dat was ook wat. Daar heb ik ook wel wat meegemaakt. Nou ja, op een gegeven moment heb ik me daar een beetje opgevoerd. Dat ik op een gegeven moment kwam ik in een tentje te zitten van de PTT, wat jullie misschien wel kennen. Ja. En dan had ik me eigenlijk al een beetje opgewerkt. Ik ging uit die graafploeg vandaan en ik moest gaan kabel lassen. Samen met iemand in zo'n tentje. Heb ik nog getijd gedaan, ook met Rob Smit, een oude vriend van me van vroeger. Helaas overleden. En ja, dat is toen ook zo gegaan. Maar ja, dat was natuurlijk alleen de winterperiode. Ja. Wat moest ik in die zomerperiode? En toen ben ik op het land begonnen, ja, ook, in de bloemen. Ja,
1: dat is denk ik ook niks voor jou. Uiteindelijk, want ik ga toch even een stapje maken. Ben je toch een beetje in de sociale sector terechtgekomen. Niet gelijk waar je nu werkt, maar dat is ook wel een mooi verhaal.
0: Ja, ik werkte op het land. En daar, zal je eerlijk vertellen, mijn voetbalcarrière was best wel leuk. En ik was 21 jaar. En ik werkte mijn eigen echt de blubber daar, altijd voor die bolleboeren. Ik werd op het dubbeltje werd ik uitbetaald. Maar wat was het nou? Ik ging altijd mee. Ik wilde hard werken, dat had ik geleerd van mijn vader. Ik was altijd van de aanpakker geweest, dus en dat. Dus maar wat gebeurde daar? Ik kreeg een hernia. Ik verteelde me aan een bollemand met bollen, met optillen. En toen kreeg ik last van mijn rug. En toen bleek het dat ik heel lang, bijna een half jaar gelopen te hebben... En de dokter maar voorbleef je houden dat ik ischias had. Bleef ik dat ik een hernia had. Ik heb echt heel veel pijn gehad. En op een gegeven moment, ik weet nog heel goed dat er een weekendarts bij mij kwam. En die vroeg, zei tegen mij, hoe lang loop je hiermee? Ik zeg, nou ja, bijna een half jaar. En Janneke zei toen van, joh, eigenlijk is hij heeft zo verschrikkelijk veel pijn. En toen ben ik, vrijdags ben ik naar het ziekenhuis gestuurd. En maandag lag ik al onder het mes. Toen ben ik geopereerd. Ja, en eigenlijk van die rug af tot eigenlijk tot de leeftijd dat ik nu ben, ja, heb ik daar wel heel veel last van. Het is nooit weg geweest.
1: Dus dan moest je eigenlijk toch wel lichter werk gaan zoeken.
0: Lichter werk gaan zoeken, ja.
1: En waar ben je toen in eerste instantie gedaan?
0: Toen uit die bollenwereld vandaan heb ik een aantal jaren nog gewerkt. Toen kwamen mijn oom, twee ooms, die werkten allebei op de BAVO in Noordwijk-Rout. Psychiatrisch ziekenhuis. En daar kwam een baantje vrij. En ik denk, nou, als ik daar terecht zou komen, Dat is een goede instelling.
1: Dat is een mooie insteek te hebben. We gaan hou die vooral vast. Ja. Want we gaan even naar dat volgende nummer toe. Wat jij hebt aangevraagd. Dat vind ik ook zelf een heel mooi nummer. Kleine jongen van André Hazes.

0: Kleine jongen, aangevraagd door onze gast van vandaag, Theo Meeuwenhoort. Theo, we stopten voor de muziek bij de mooie stap naar de BAVO. Ja. Je ging wat anders doen. Je ging, je kwam er op een speciale manier ook terecht. Via je oom, zei je.
1: Ja.
0: Nou.
1: Ik wist niet wat me overkwam. Wat een keunwerk, wat leuk.
0: Wat ging je doen?
1: Transportdienst, schoonmaakwerk. Op een schoonmaakdienst. Maar ik was zo gewend om keihard te werken. Maar toen kwam ik daar. Ik denk, dat ging allemaal in een rustig tempo. En ik weet nog goed, ik moest dingen, bepaalde dingen gaan doen. En dan moest ik gaan schaften. Onder de middag had je natuurlijk altijd een schaftpauze. En dan kwam ik met zweet erop, kwam ik daar in die schaftlokaal. En dan zaten die gasten lekker aan een bakkie en een kaartje te leggen. En toen kwamen ze binnen en dan zei ze, jeetje man, wat heb je allemaal gedaan? En dan zei ik ben klaar. Ik heb alles al gedaan wat ik eigenlijk de hele dag over moest doen. Dus ik moest daar verschrikkelijk aan wennen. En ja, Sjaak, daar ben je heel gauw. Ben je daar ook gewend dan? Maar wel een hele mooie tijd gehad. Maar wat gebeurde er? Mooie tijd. Krijg ik verdomme weer hernia. Met dat sjouwen. Dus de tweede keer die rugoperatie. Ja, en luister eens, heb ik nog geprobeerd om dat werk te doen. Maar het ging niet meer. Maar ja, zo'n instelling is natuurlijk groot. We hadden wel de 1000 patiënten. En hoeveel mensen er die werkten. Ja. Die daar van de BAVO, ook de middenstand, daar ook heel veel profijt van hadden.
0: Ja, dat was natuurlijk.
1: En toen, ze moesten natuurlijk wat anders. Dus ik bij mijn eigen. Toen kwam er een baan vrij bij de portiers van de BAVO. Maar ja, ik portier natuurlijk. En ik weet nog, was een hele strenge hoofdportier, Martin Koster. En ik kwam daar, ik moest me daar melden. Maar hij had eigenlijk al zo het gevoel van, joh, die gozer die komt uit die schoonmaak en die transportdienstbrand, zal die dat wel kennen?
0: Zal er wel gaan.
1: Nou, en ik weet nog heel goed, ik moest er natuurlijk dan gaan werken. Leuke collega's, voelde meteen helemaal thuis. Leuk, echt gezellig. En ik denk, nou, ik ga het oppakken. Het was ook van telefoontjes opnemen, contact met patiënten.
0: En dat past heel wel,
1: Dat was wel wat iets voor mij. Totdat ik op een gegeven moment, nadat ik daar twee maandjes gewerkt had, moest ik bij de hoofdportier komen. Nou, dat was op dat hele mooie hoofdgebouw van de BAVO. Op zo'n speciale kamer moest ik komen. Dus ik aankloppen. En toen kwam ik bij de hoofdportier, de heer Koster. En nou ja, dan zo'n mooi compliment krijgen, kun je eigenlijk nooit meer krijgen. Toen zegt hij, je doet het fantastisch. Je mag niet meer weg. Nou ja, dat is natuurlijk fantastisch als je dat daar hebt.
0: Ja.
1: Daar heb ik totaal 12,5 jaar gewerkt. Met heel veel plezier. En heel veel meegemaakt. Want de leuke dingen, maar ook rotte dingen.
0: Ja, dat zal best wel.
1: Dat geloof jij best wel, dat heb ik ook wel gezien. Maar wel een hele leuke tijd. Ik werkte daar ook 24 uursdiensten. Dus ik werkte de ochtenddienst, ik werkte de middagdienst en ik werkte de nachtdienst. En dan werkte ik in de nacht altijd met een centrumdienst, een hoofdendienst. Ja, en dat, ik heb hele mooie tijd gehad. Mijn ouders kwamen daar af en toe op bezoek als ik dienst had. En mijn kinderen kwamen daar op bezoek. Ik had hele goede contacten met de patiënten. En ik vond het altijd nooit erg als de patiënten s'nachts kwamen even ouwe hoeren en een praatje maken. Maar ja, echt een leuke tijd.
0: En past ook heel goed bij jou. En tenminste, zoals ik jou ken. En op een gegeven ogenblik, jij hebt natuurlijk de drukke tijd meegemaakt bij de BAVO, zeg maar.
1: Ja.
0: Maar op een gegeven moment werd dat natuurlijk minder.
1: Ja, die BAVO ging een beetje afbouwen. Want wat was het nou? Er waren veel psychiatrische ziekenhuizen op één. Je had natuurlijk vroeger de Sancta Maria was echt voor de nonnen. En je had de BAVO, dat was eigenlijk voor de broeders. En op een gegeven moment werd dat wel een beetje door elkaar gegooid. Maar wat hadden wij nou als BAVO zijnde? Wij hadden heel veel patiënten uit de richting van Rotterdam en Capelle. En dat op een gegeven moment, omdat er te veel waren, en dat ging ook afbouwen, de BAVO werd overgenomen door de Rijngeestgroep. En de Rijngeestgroep was eigenlijk een soort met onderdeel van de Sancta Maria. Nou, op een gegeven moment gingen er steeds meer afdelingen die gingen verhuizen, want we zouden naar Capelle verhuizen. Nou, Sjaak, er waren drie managers, die wilden ze mij heel graag hebben. En dan zou ik dan huismeester worden, assortiment. Nou, ik ben een paar keer meegeweest met die gasten op drie locaties in dat Rotterdamse. Nou, ten eerste, ik hou niet zo erg van Rotterdam. Mevrouw wel natuurlijk, maar ik niet. Ik ben hier Ajax-supporter. Maar, weet het, ik vond het, het reizen was heel lang. En ik heb gevraagd op een gegeven moment, wat ging dat dan voor mij inhouden als ik daarvoor zou kiezen? Nou, dat zou inhouden dat ik maar eens van een jaar reiskostenvergoeding zou krijgen. Of ik kon gaan verhuizen naar richting Rotterdam.
0: En dat maar ja,
1: zij krijgen, ons niet van Noordek af.
0: Nee, ook mijn kinderen niet. Dus nou ja, toen moest je op een gegeven moment toch weer wat anders.
1: Ja, toen ben ik, omdat ik natuurlijk daar contact had, had je ook een afdeling van beschut wonen. En de Hafakker. En toen vroegen ze aan mij. Ik maakte makkelijk een praatje, dus ook met zo'n directeur van dat andere. En toen zei hij van, ja Theo, je moet weg, hè? Ik moet weg, maar ik heb helemaal geen zin om naar de kapellen te gaan. En toen zei ze van, zou je niet bij ons willen komen werken als begeleider op een groep mensen met verstandig handicap? Nou ja, dat zag ik, ja, eerste instantie moest ik daar natuurlijk over nadenken. Maar ja, ik denk bij mij, ja, hun hadden mij natuurlijk gezien hoe ik dan met die patiënten omging.
0: Ja,
1: en ja, die dachten gaat hij wel redden. Nou, ik heb een verschrikkelijke rottijd gehad.
0: Met die rottijd gaan we weer even naar het volgende nummer wat je hebt aangevraagd. En ik zie Pieter alweer helemaal start klaar zitten. Van Kajak, Ruthless Queen.
1: Prachtig nummer.

0: Redless Queen, een fantastisch nummer van Kajak. Aangevraagd door onze gast van vandaag, Theo Meijer. Theo, ja, geweldig nummer.
1: Mooi nummer. Ik hoorde het op mijn werk. En toen was ik er eigenlijk meteen. Ik had het wel eens meer gehoord, maar ik wist niet wie het zong. En toen zei iemand, joh, dat is Kajak. Dat is een band uit Leiden. Ja, dat nummer. Ja, nou, ze weten het ook thuis. Ik dacht, het is een nummer die ze ook mogen draaien op een begrafenis, heb ik al gezegd. Dus okay. Kan je nagaan.
0: Het is een heel mooi nummer. We waren voor de muziek gebleven bij Bavo. Hè. Je werd gevraagd als begeleider, omdat het je wel zou liggen, omdat je klant. Makkelijk omging met de mensen die daar woonden. Uiteindelijk is dat niet het succes geworden wat je hoopte.
1: Nee, ik zou eigenlijk een begeleidende taak krijgen. Dus niet een verzorgende taak, maar een begeleidende taak. En dat zag ik helemaal zitten. Het is helemaal niet uitgekomen zoals ze mij hadden voorspeld. Of tenminste hadden verteld wat het zou worden. Ik kwam daar terecht met 9 mensen die zwaar verzorgend waren. Die epilepsie hadden. Die wonden verzorgen. Ik heb insuline gespoten. Ik heb dingen. Totdat op een gegeven moment die mensen waar ik mee werkte op de BAVO als portier. Die hoofdendiensten zeiden, Theo, wat ben jij aan het doen? Want jij bent dingen aan het doen waar je helemaal niet van geleerd hebt. Nou, en Sjaak, om kort te zijn. We hebben met 3 nieuwe mensen daar gewerkt. En ik heb daar een flinke burn-out gehad. Daar ben ik bijna een jaar ben ik eruit geweest. Want ik kon het gewoon niet trekken. Nee, ik was gewoon goed voor die mensen. Maar ik kon niet dat werk.
0: Nee, kon ik niet. Nee.
1: En toen heb ik moeten strijden samen met mijn vrouw en Jans en zelf met mijn schoonzuster Tineke, Jans de zus, om het voor elkaar te krijgen dat ik eigenlijk helemaal voorgelogen ben zoals ik het werk zou moeten doen. Want op een gegeven moment werd er ook gezegd dat het aan mij lag, maar dat lag helemaal niet aan mij.
0: Eigenlijk kreeg je werk wat helemaal niet bij je paste.
1: Nee.
0: En,
1: waar ik ook helemaal niet voor geleerd had.
0: Nee, precies.
1: Nou ja, en toen moest er natuurlijk wat anders komen. Nou ja, toen kreeg ik op een gegeven moment, moest ik zelfs het onderzoek krijgen. Wat lag nou het beste bij Theo Meijer? Ja. Wat was nou het mooiste wat hij kon doen? Nou, en dat bleef dus met mensen werken. Ik moest onder de mensen werken. Gezelligheid maken met elkaar en dit en dat. Nou ja, toen op een gegeven moment, na heel lang tobben en dingen, klote periode thuis met die burn-out. Ja, wat anders gaan zoeken. Dan kreeg ik een begeleider mee en die zei op een gegeven moment, ja Theo, wat zou je dan willen? Ik zeg, nou eigenlijk zou ik terug willen in mijn eigen vak. Dat portier. Dat vind ik leuk. Maar dat was natuurlijk niet voor het oprapen. En dan heb je toch weer het geluk mee dat er iets komt. En dat was Basalt in Leiden, wat toen nog het Rijnlands Revalidatiecentrum was. En daar mocht ik op gesprek, want daar vroegen ze een portier. Maar dat was dan een portier. En dan zou ook horecawerk mee wezen. Dus ik denk, dat gaan we proberen. En ik ben daar gekomen en ik had, toen ik de eerste keer daar op bezoek kwam, ik weet nog heel goed met de receptioniste die daar zat. Toen ik daar binnenkwam, had ik meteen, hey, dit is het. Hier voelde ik, het is een goed bedrijf. Gezellig, werd heel hartelijk ontvangen. En toen moest ik die intake natuurlijk gaan doen, of tenminste dat gesprek met degene die dan mij aan moest nemen. En laat dat nou ook een hele bekende zijn. Waar ik eigenlijk helemaal niet wist.
0: Soms valt het kwartje goed, hè?
1: Ja, was Theo Hogevorst. Jullie waren bekend, ook oude duivenmelker in Noordwijk. Ja, die kon mij ook natuurlijk van SEC, vroeger ook bij SEC geweest. En Jezus, meeuwen, dit en dat. Nou, om kort te maken, ik mocht gaan proberen. En ik heb verteld wat me allemaal overkomen was, dat ik uit die burn-out vandaan kwam. En toen zei ze wel tegen mij, ja, maar het is portierswerk. Dus afsluiten, dingen, kopieerwerk, afsluiten van gebouwen. Maar het is s'avonds is het ook de horeca. En dan stond ik achter de bar. Nou, Sjaak, ik zal je eerlijk vertellen. Dat is natuurlijk het mooiste wat je kan overkomen. Ik ben daar gaan werken en ik zou eerst een half jaar contract krijgen. En na 3 maanden werd ik geroepen door Jan van Beelen en Theo Hogevorst, de bazen dan. En die zei, jij mag nooit meer weg. Ja, fantastisch, je doet het fantastisch. En dan kom je eigenlijk uit zo'n klote periode. En dan denk je, ja, is het allemaal op zijn plaats gekomen? En dan werk ik nu alweer bijna 23 jaar.
0: Ja, het gekke is, Theo, ik heb natuurlijk pas geleden ook bij jullie rondgelopen. En dan zie ik dan zie ik wat jij net al schetst, het sociale, maar ook het, mensen die kunnen daar ook intern, zitten daar ook intern.
1: 42 bedden.
0: En dan zie ik, en dat hoor ik ook van andere mensen die daar leiden, dat jij door jouw persoonlijkheid gewoon voor iedereen een opbeuren van je zit nu ook alweer te glimlachen. Dat kunnen de mensen dan thuis niet zien.
1: Ja.
0: Maar jij maakt de mensen ook aan het glimlachen. En soms, ondanks best wel de flinke problemen die ze hebben.
1: Ja, want ik zal je eerlijk vertellen, Sjaak. Jij hebt ook wel wat een en ander meegemaakt. We hebben natuurlijk allemaal wel wat meegemaakt in ons leven. Maar luister eens jongens, ik heb daar wel gezien dat je gezondheid wel heel erg belangrijk is. Want ik zeg het ook vaak, mijn vriendenkring is groot. Ik zeg maar echt, en soms hoor je wel eens mensen klagen. Maar wat ik daar al in 22 jaar heb gezien, dat is echt indrukwekkend. Maar in het begin had ik er heel veel moeite mee. Omdat mensen ook zijn, die zien dat je sortiment een sociaal iemand bent. En die willen dan verhalen gaan vertellen. En ik had altijd dat luisterend oor. Want dat hoorde eigenlijk ook wel een beetje bij je werk. Je moet wat uitstralen achter zo'n bar. Maar mensen moeten ook wel eens wat kwijt. En als je dan die gesprekken ook hoorde, dacht ik, jongens, ik wil het allemaal niet weten. En dan had ik het ook best moeilijk. In beginjaren dat ik thuis kom, dat ik dacht van, joh, wat een narigheid. En je hoeft er niet oud voor te wezen. Want ik heb jonge mensen met hersenbloeding. Ik heb oude mensen, ik heb mensen met benen eraf. Nou ja, je hebt het zelf al gezien. Maar dan is toch mijn kracht, en dat heb ik, gelukkig krijg ik dat ook vaak, heel vaak te horen. Dat ook, een voorbeeld was, ik ben 3 weken op vakantie geweest. Ik kom verleden week dinsdag terug. En dat is het mooiste compliment wat je kan krijgen. Dat ze dan zeggen, we zijn blij dat je weer terug bent, Theo. Nou, dat is... Dat is het mooiste compliment wat je kunt krijgen.
0: Ja, ik vind dat een heel mooi compliment. Maar ik vind het ook een heel mooi moment om toe te gaan naar het ene laatste nummer wat je hebt aangevraagd. Ja, en dat, dat zal niemand verbazen. Als ze me missen, dan ben ik...
1: Vissen!
0: Juist, van Nico Haak.

0: Nico Haak, hoorde u met Als ze me missen, dan ben ik visser. Eén van de grote hobby's van Theo. En ja, Theo, we zitten al even te kijken naar de tijd. En dan moeten we het over het vissen hebben. Maar je hebt natuurlijk nog een andere grote hobby. Bij het begin van de uitzending begon je al vol enthousiasme te vertellen over SJC. Wat je daar allemaal niet hebt gedaan en nog doet. Maar ja, wat betekent SJC voor je?
1: Heel veel.
0: Van
1: vroeger af al. Maar het is er ook met de paplepel ingegoten. Ik was natuurlijk getrouwd met Janneke Smit. Nou ja, de vader was natuurlijk ook een echte SJC'er. Ik weet nog wel goed dat ik ook daar kwam. Van, joh, Jan zegt, ik heb verkeer in met Theo Meeuwenhoort. Oh, zegt hij. Oh, die SJC'er.
0: Dat was
1: meteen goed. Dus ik was meteen in goede aarde daar ook. Maar gewoon een hele mooie tijd meegemaakt. Ook met de jeugd, met het voetbal.
0: Ja, je kinderen hebben zeker ook allebei gevoel.
1: Ja, en dat waren toch wel... ben ik nog steeds trots op, hoor. Ik had twee talentjes in huis, Jaak, dacht ik. Dat denken alle ouders, dat je twee talentjes in huis hebt. Maar ze hebben allebei in het lijst zelf al gevoetbald. Robin, ook zijn kwaliteiten van het voetbal. En Bart natuurlijk als keeper zijnde. Maar ja, ze hebben het toch achteraf niet allebei gehaald. Robin heb er heel nog dicht tegenaan gezeten. En Bart was eigenlijk, ja, Bart is net als mij, leven de lol. En die zag het andere leven wat meer leuker zitten. Van, joh, lekker met die gasten stappen.
0: Gewoon
1: en dit
0: belangrijk,
1: maar wel heel veel mooie tijd meegemaakt. Kampioenen geweest. Het mooiste jaar wat ik ook meegemaakt is met Bart kampioen, met Robin kampioen. En het mooiste tijd, dat weet je zelf wel, toen we al waren. Ja, SJC zaterdag 1. Daar leefde ik helemaal voor. Dat weet jij, ik schreef de stukjes, verslagen schreef ik. Ik leefde helemaal mee. Al vanaf woensdag was ik bloednerveus. En dan dacht ik, maar als we die wedstrijd maar winnen. Nou, je weet hoe het afgelopen is. We hebben een prachtig kampioenschap gedaan. Ik heb nog een mooi verhaaltje verteld in de kantine. Waar ik zelfs nog heel emotioneel was. Ja. En dat betekent dus ook dat ik die binding heb met die club.
0: Maar je hebt natuurlijk ook, je hebt je kinderen gevolgd. Maar je hebt ook heel veel kaderdingen gedaan bij SJC. Ja. Het is niet zo dat je... Alleen maar, en nu nog, ik bedoel, wedstrijd. Je vertelde het in het begin al even, wedstrijdleider. Toen heb ik je een beetje afgekapt. Want ja, ik denk, moeten we het ook nog over de echte, Theo ermee horen.
1: We kunnen wel een uur praten nog, ja.
0: Ja, precies. Maar, je hebt inderdaad dat soort dingen ook allemaal gedaan. Wedstrijdleider, en dat is op zich weer geen makkelijke taak. Want dan krijg je een heel veel lastige mensen.
1: Ik heb dat samen met Jans gedaan. Prachtige tijden gehad met die gasten. Ook dat elftal wat ik gehad heb, wat eigenlijk in SJC-ogen het elftal zou worden. Wat eigenlijk toen tot en met de B1 bij elkaar bleef, bijna tot de A1 zelfs aan toe. Van joh, dat zou die generatie van SJC worden. Was echt een topteam. Meerdere kampioenschappen meegemaakt met die gasten. Goede tegenstander, beker ver gekomen. Ja, en dan slaat op een gegeven moment slaat die klat erin. Ik mag het niet zeggen, het is bij de A is het fout gelopen. En ik ga daar niet verder mee in de discussies, maar het is gewoon heel erg jammer. Omdat dat echt een lichting was, ja, die echt wat in de pap te brokkelen had. En ook de lichting van de oude zaterdag 1, Sjaak, daar hebben we ook veel meer mee kunnen doen om het toekomstige eerste te halen.
0: Maar Theo, uiteindelijk ben je nog wel heel erg betrokken bij SJC, want je zit nu toch eigenlijk dit jaar weer vaker langs de lijn als verslaggever. Wat vind je daar leuk aan?
1: Fantastisch. Dan ken ik mijn verhaal in kwijt. Ik heb afgelopen weekend heb ik Jos Watergraas meer gedaan. Jij hebt mij nog daarna nog geappt van hoe het was. Eerste helft was het natuurlijk fantastisch. En tweede helft laat die mail toch weer zijn emotie zien. Want ja, dat clubpie, daar ben ik gek op. En dan wil ik eigenlijk dat die gelijkmaker gaat vallen. En die ging ook bijna vallen. Maar ja, dat is de mail. En die ga je niet veranderen ook. Zo ben ik nou eenmaal. Ik leef er ook helemaal mee. En als ik die wedstrijd ook verslagen heb... Soms was ik helemaal kapot aan het eind. Ook van de emoties en van het praten en het vertellen over die voetbal.
0: Jij bent er helemaal op een top mee bezig. Ja. Maar eigenlijk vind je dan ook misschien een beetje de rust in het vissen?
1: Ja.
0: Of ben je in het vissen ook zo druk?
1: Nee, dat zegt iedereen. Mail. Jij als persoon, druk persoon, altijd vrolijk, altijd nooit chagrijnig. En hoe heet het? En dan toch... Die rust kunnen vinden aan die waterkant. Ik vind het heerlijk, Sjaak. En dat maakt me niet uit of ik nou met een groepje ben. We hebben een hele leuke vereniging, de Vrije Visser. Met 10, 11 jongens waar we vaak mee op stap. Weekenden, visweekenden doen. De vijvervisserij. Maar ik ga ook heel graag op mijn eigen. En dan zit ik lekker aan de waterkant. En dan kan ik alles vergeten. En dan alleen maar dat concentreren op dat doppertje of dat toppie. Nou, ik rook helemaal niet veel, maar dan rook ik af en toe nog wel eens een sigaretje erbij. En dat vind ik heerlijk. En dan kijk ik echt naar uit. Vroeger was het helemaal erg. Maar nu is het wel wat minder geworden, omdat je natuurlijk ook een gezinnetje kreeg. Dus ja. Je moet natuurlijk ook je denken aan je gezin. Je kan niet altijd aan de waterkant gaan zitten. Maar Jans is ook heel makkelijk daarin. Van joh, nu de jongens ook uit huis zijn. Als je wil vissen, ga lekker vissen, man. We laten ons allebei in onze eigen waarden. En we doen wat we zelf allemaal graag willen. En dat is denk ik dat ook dat de kracht is van een huwelijk of wat soort moment.
2: Ja.
1: Laat elkaar een beetje vrij. En dat... Ik heb een fantastische vrouw en ik heb fantastische kinderen. Dus wat wil je nog meer?
0: Nou, Theo, ik vind het eigenlijk een fantastisch mooie afsluiting van dit programma. Allereerst wil ik je vriendelijk bedanken dat jij mijn gast wilde zijn.
1: Ja.
0: En als verrassing heb ik een nummer voor je uitgezocht. Hand in hand voor kameraden.
1: Nee, dat moet het niet wezen. Nee. Ik denk dat het SJC wordt.
0: Ik denk dat iedereen de tijd wel kan rijden. Het SJC-lied in de versie van Alex. Waar volgens mij, als ik het goed heb, jouw eigen zoon nog op de achtergrond staat mee te zingen. Dus SJC-lied.

0: Heeft u slecht geslapen? Dan bent u toe aan een bed met de juiste ondersteuning. Pucaar Slaapcomfort adviseert en heeft de nieuwste collectie bedden in huis. Kom naar onze winkel aan de Wasbekerlaan 67 in Sassenheim en ontdek het nieuwe slapen. De koffie staat altijd klaar.
1: Slaap je goed, dan leef je beter.
2: Met een bed van Pucaar Slaapcomfort.
3: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
0: U bent van harte welkom op ons nieuwe adres. Pucaar Slaapcomfort. Wasbekerlaan 67, Sassenheim.
1: Slaap je goed, dan leef je beter.
2: Met een bed van Pucaar Slaapcomfort.
4: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
5: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
6: De omroep van de Bollestreek.
5: Dit is Bo.
6: Met het nieuws van 10 uur.
7: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rusland heeft volgens president Zelensky een energiecentrale beschoten in Kharkiv en in het oosten van Oekraïne. 6 mensen zouden gewond zijn geraakt. Uit de videoboodschap van Zelensky valt niet op te maken of de aanval kwam na de mededeling van president Trump dat Rusland en Oekraïne een staakt het vuren zouden hebben afgesproken. Ze zouden elkaar volgens Trump elkaars energievoorziening niet meer onder vuur nemen. Volgens Trump zou het bestand onmiddellijk ingaan. Zelensky zei van niks te weten. Rusland heeft nog niet gereageerd. Saudi-Arabië meldt een aanval op het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Ook wordt een nieuwe aanval gemeld op de internationale luchthaven van de hoofdstad Riyadh. De passagiersterminal zou zijn geraakt door een projectiel. Gisteren kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het vliegveld van Riyadh 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saudi-Arabië beloofde krachtig te zullen terugslaan. De Houthis melden een Saoedische aanval op een door hen gecontroleerde luchthaven in Jemen. Een deel van het strand van Scheveningen is een tijd afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp. Gedacht werd dat het een zeemijn was. Wandelaars ontdekten het begroeide bolle voorwerp vanmiddag in de branding. De politie hield het publiek op een afstand en de explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was. Vermoedelijk een oude boei. In een hertenkamp in Maasland in Zuid-Holland zijn afgelopen week 5 herten onverwacht doodgegaan. Gedacht wordt dat dat kwam door een virus. Uit sectie is nu duidelijk geworden dat de dieren een grote hoeveelheid ongekookte rijst hadden gegeten. Wie de rijst aan de herten in Maasland heeft gegeven, is niet bekend. Het weer, opklaringen, nog enkele buien en een heldere nacht met 9 tot 12 graden. Morgen is plaatselijk mist, verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
9: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
10: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
11: Ben jij interieurbouwer? En wil je goed gereedschap voor een eerlijke prijs? Schellekens-Tools.nl is dé specialist in zaagbladen, frezen en CNC-gereedschap voor de interieurbouw. Met grote voorraad en meer dan 30 jaar ervaring. Ook voor lamello en kantenband. Schellekens-Tools.nl, de partner die je scherp houdt.
12: Theoni, natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni, puur van oorsprong. Proef het verschil.
13: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
14: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
15: Heb jij last van stress of word je niet uitgerust wakker? Ontdek premium, biologische CBD-olie en gummies van Mijn CBD. Schrijf je in en pak direct 10% korting. Ga nu naar mijncbd.com.
16: Wil jij weer kunnen genieten van je gezin? Nu, niet pas later als ze groot zijn? Ga naar gelukkigegezinnen.nu.
17: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
18: Dit is Bo,
19: de omroep van de Bollestreek.
18: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.
20: Kunt u luisteren naar het programma Viva la France met Guus.

0: Telkens als wij Frankrijk zo inrijden, het zij over Lille of het zij over Metz-en-Nancy vanuit het zuiden van Luxemburg, dan zeggen we weer, jongens, we zijn weer La Douce France. En er staat ook grote bordelaat aan de kant van de weg van Vous êtes en France of Vous êtes Lorraine. Lotharingen. En die warme stem die kwam natuurlijk van Jean Ferrat. Met die prachtig mooie stem van Jean Ferrat. Die met een aantal jaren geleden ons ontvallen is, 2010. Maar het was een volleerd persoon. Franse zanger, componist, tekstschrijver. En zijn carrière begon in de jaren 40 ongeveer. En hij begon prijs te leven en het groeide uit tot een van de belangrijkste populaire Franse zangers die er zijn. Prachtige mooie stem. Dit was Van Jean Ferrat, Ma France. Nou, en dan gaan we nog uiteraard heel veel op terugkomen met deze mooie man. Dames en heren, hartelijk welkom bij het programma Viva la France. Hier gepresenteerd door Guus Capon, op de zender Bo de Bollestreek Omroep. Gaan we uw uurtje hier op de zondagavond verwennen met heerlijke, warme Franse muziek. Ja. Die warme dagen zijn voorbij. Het is een beetje de automne heeft het toegeslagen. Het was in één keer van een hele warme tijd naar in één keer hele koude en winderige tijd, regenachtige tijd. Kortom, het is herfst. Nou, daar komen we zeker op terug, want we hebben natuurlijk altijd wel klaar liggen. La Feuille Morte en Les Étés Indiens, dat doen we nog maar even niet. Want dat zijn die verschijnselen, dat strakblauwe luchten. Nou, dat hebben we nu even niet. Maar we gaan even ik heb gewoon zin om een mooi programma voor u voor te schoteren. En van Jean Ferrat met Ma France, 1969 kwam dat, gaan we naar Patachou. Die prachtige mooie boeien met die mooie stem. En die heeft een cd, wacht, ik pak hem even erbij. Cd van Patachou, Chante. Nou, en dan komt ze, nou, liederen van haarzelf. En ook Chante, Patachou, Chante, Brassin. En Patachou, Chante, Bruant. En ik dacht, weet je wat? Dat mooie lied en dat gezellige met die warme stem van Georges Brassin. Die dat ooit eens een keer op Brave Margot op de plaat heeft gezet. En dat heeft Patachou toen ook gedaan. En daar kunnen we lekker van genieten. Brave Margot van Georges Brassin, maar nu een vertolking van Patachou.
1: Margoton, la jeune bergère, trouvant dans l'herbe un petit chat qui venait de perdre sa mère, l'adopta. Elle entr'ouvre sa collerette

0: Tu verras les Tuileries, l'opéra, les boulevards, Notre-Dame et la Seine si belle. Tu verras dans le ciel notre bonne vieille tour Eiffel. Tu verras ma grande ville sans égale. À bientôt, place Clichy. À bientôt, les amis. Mon pays, mon quartier, toi, Montmartre. Montmartre, place Pigalle.
1: Ja, als je naar Parijs gaat, dat zingt dan onze grote vriend Charles Trenet, Si tu vas à Paris, dan moet je dat zien. En hij noemt een aantal dingen ook, de hoogtepunten, maar je kon lekker langs de Seine lopen bijvoorbeeld. En een blik op die prachtige mooie kathedraal, Notre-Dame, die weer in volle glorie staat te schijnen. En je hebt de plaque Clichy, je noemt die Montmartre. En waar die woont, zegt hij, dat is mijn plekje, Montmartre. Ja, het is een stad Lumière met hele mooie hoogtepunten. En als u, ja, ik draai het even, omdat er zijn mensen die dus afreizen in de herfstvakantie naar Parijs. Maar dat moet wel prachtig mooi weer zijn. En dan die herfstkleuren, die moet je dan bekijken. Maar het is een machtig mooie stad. Jaren geleden ben ik er eens een keer geweest. Hebben lekker, de Notre Dame, ja, de Eiffeltoren. Die zie je op afstand, maar je moet er niet in de rij gaan staan. Zo 30 jaar geleden waren we ook in Parijs. En toen wilden we de Eiffeltoren op. Nou, dat is wel een klein rijtje van 20 mensen. Maar als je nu er staat, zak je de moed wel in de schoenen. Er staan een paar honderd mensen. Staan er met een tijdslot, notabene. En met een dure ticket mag je dan met de lift omhoog naar het puntje. Ja, en als je dan eenmaal boven bent, ja, dan is het toch wel fantastisch mooi. Maar loop er gewoon langs. En je hoeft er niet naartoe te gaan. Je hoeft er altijd niet in te gaan. Maar het is een mooie stad om te slenteren. Pak even een stukje metro en ga dan weer slenteren. In deze prachtige stad Paris. Charles Trenet, si tu vas à Paris. We gaan naar Daniel Gérard. En die heeft een lekker liedje in zijn hoofd. Dat kan wel eens heel lastig zijn. Hoe krijg ik dat liedje eruit mijn hoofd? Nou, gaan we proberen steeds wat anders te zingen. Dan gaat het wel eens eruit. Maar hij denkt, joh, dit is mijn liedje. Daniel Gérard met melodie, melodie, melodie, melodie.

Ja, een hele mooie romantische zin die hier uitspreekt. Sacha die stelt, je t'appelle, ik herinner je eraan. Appeler, herinneren. Ik moest ook wel een beetje allemaal opzoeken hoor. Maar nee, ik kan me nog herinneren. Je t'appelle pour te dire, om jou te zeggen, que je t'aime. Dus je t'appelle pour te dire que je t'aime. Ik herinner je eraan om jou nog eens te zeggen dat ik van je hou. Dat is toch romantisch. Potverdorie. Liefdevol uitgesproken door Sacha Distel. We gaan weer even terug naar onze artiest van deze week. En met die mooie warme stem. Prachtig mooie lieder heeft hij gemaakt. Deze Jean Ferrat. Eigenlijk artiestennaam Jean Tenenbaum. Maar dat klinkt wat minder. Geboren in Vaucresson. Maar dat is ook niet zo belangrijk. Aubenas, dat is ergens in de Cévennes, dacht ik ja zo. Daar is hij overleden. Aan een kort ziekbed. Ziekbed. Hij was gevallen in zijn huis. En dat heeft hij niet overleefd. Kort verblijf in het ziekenhuis. Nadat hij was opgenomen, nadat hij thuis was gevallen. Ik was laatst bij die priklocatie van coronaprikken in de Laagse Schouw, geloof ik. En er hingen allemaal borden van, ja, er zitten inderdaad al mensen tussen de 60 en 80 jaar, komen er langs om even de prik te halen. En er wordt echt een campagne wordt gehouden dat heel veel mensen, het hoeft niet altijd dodelijk te zijn natuurlijk niet, maar een groot deel van de ouderen, 70, 80, die komen te vallen. En er was een hele, ja, kijk uit, doe dit, doe dat, dus zo. En dat zat ik er zo te denken van die val van Jean Ferrat bij hem fataal is geworden. Dat is nog op 79-jarige leeftijd. Nou, die leeftijdscategorie had ik net even over. Oké, van Sacha Distel gaan we naar Jean Ferrat. Die prachtige mooie stem van hem, die willen we graag nog vaker laten horen. En toen zag ik de titel op die cd die ik heb van hem, Berceuse. En dacht ik natuurlijk gelijk aan de schilderij van Van Gogh, de Berceuse, het heet ook zo. Maar Jean Ferrat zal er niet aan gedacht hebben, denk ik. Maar de Berceuse, dat is een voetvrouw. Die dus kinderen, moeders helpt als ze te weinig melk hebben. De Berceuse, die help je, staat even erbij, om me te helpen. 1964, dus dat was heel wat jaartjes geleden. Van Jean Ferrat, de Berceuse.

Ja, die titel begrijp ik helemaal van Michel Delpech. Quand j'étais chanteur. Als ik eens een zanger zou mogen zijn. Even vrij vertaald. Nou, met die prachtige mooie stem. Ik denk dat die man dat al jaren is. Michel Delpech. Quand j'étais chanteur. Nou, in ieder geval een mooi lied. Ja, we hebben die warme maanden achter de rug. En u zei, ja, dat komt niet meer terug. We zitten nu op zo'n beetje midden oktober. En ja, dan heb je de warmte en de zomer hebben we al gehad. Het is officieel al lang printemps. Het is lente. Nee, geen lente. Het is geen printemps. Het is automne. Automne. Het is herfst. En hoe? Nou, dat hebben we in ieder geval afgelopen vrijdag behoorlijk meegemaakt. Maar goed, wat ga je dan draaien? Dan ga je die sfeer oproepen. En dat kan iemand minder doen dan Juliette Gréco. Deze prachtig mooie chanteuse, chansonnière. Dat heeft dat heel mooi vertolkt. Ja, en dan, zoals velen hebben dat gedaan, dat die sfeer te beproeven van de dode bladeren, La Feuille Morte. En dat is prachtig mooi vertolkt door Juliette Gréco. En dat komt uit 1964. Ook weer zo lang geleden. La Feuille Morte.

blij dat dit programma dat we heerlijk kunnen genieten. Een paar keer van die prachtige stem van Jean Ferrat. Die prachtige liederen heeft gemaakt. En dat gaan we natuurlijk afsluiten. Kan ik alvast verklappen met La Montagne. Dat heeft hij ook geschreven. Vertaald door Friso Wickersma. De vriend van Wim Zonneveld. En dat was dan van de La Montagne werd het dorp. Ja. Dat is geen montagne, maar dat maakt niet uit. Want het is, ik heb gelezen vorig jaar dat het dorp van Wim Zonneveld een van de mooiste en best beluisterde en meest gewaardeerde lied is in de Nederlandse literatuur. Zangkunst. Het dorp. Maar daar komen we straks op terug. Van Jean Ferrat gaan we even naar Marie-Paul Belle. En zij zingt dan dat hele mooie lied. Heel bewogen lied, emotioneel lied. Mes mots d'amour. Mijn woorden. Mijn liefdeswoorden voor jou. Dan denk je, nou, dat is voor haar man, haar vriend, weet ik veel. Maar nee, het is een ode aan haar moeder. Marie-Paul Belle, mes mots d'amour. Een ode aan de liefde tussen haar en haar moeder. Dat is toch prachtig. 1976 komt dat.

0: die staat met u onmiddellijk herkend natuurlijk van Frida Baccara. Kennen we van natuurlijk medewinnares van een songfestival samen met Lenny Koer. Zongen ze, nou zongen ze niet samen met Lenny Koer, maar samen wonnen ze. Ex-eco Frida Baccara en Lenny Koer. Frida Baccara was met Un jour un enfant. Sommigen denken 100 000 chansons. Nee. Zij won toen met Un jour un enfant, Frida Baccara. En dit was van haar, je kende die stem uit duizenden, Le quatre chemins de l'amour, de vier wegen richting de liefde. Ja, dames en heren, blik op de klok. Dat wil zeggen dat we langzamerhand afscheid moeten nemen. En dat, ik zeg dat, ik vertel het u zo. Maar het veel mooier is dat iemand dat voor u zingt. En dat is natuurlijk die warme stem van Georges Brassens. En hem laat ik het vertolken, wat ik eigenlijk ook wil zeggen. J'ai rendez-vous avec vous. Ik heb een ontmoeting met u gehad. En straks nog even natuurlijk de beloofde lied van Jean Ferrat. Maar eerst nog even Georges Brassens. 1953, ik heb een ontmoeting met u gehad. J'ai rendez-vous avec vous.
1: Monseigneur l'astre solaire, comme je n'admire pas

Ik ben er. Oké, ik moest even voor klaarzetten. Want ik zocht nog even naar het prachtig mooie lied van Jean Ferrat, La Montagne. En met die klanken gaan we natuurlijk afscheid nemen. Dames en heren, leuk dat u geluisterd heeft. Geniet nog even een paar minuutjes. Mij hoort hem niet meer praten, want ik wil graag dat Jean Ferrat vertolkt dat hele mooie lied van hem, La Montagne, uit 1962.

0: overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijk Rout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
1: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 11 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Oekraïense president Zelensky heeft niet veel vertrouwen in het staakt het vuren met Rusland, waar president Trump vandaag over berichtte. Volgens Trump beloven Rusland en Oekraïne met onmiddellijke ingang elkaars energievoorziening niet meer te beschieten. Zelensky zei dat de Russen vanavond nog een energiecentrale in Kharkiv aanvielen. Rusland heeft niet gereageerd. Wel meldde Rusland dat bij Moskou het vliegverkeer een tijd stil lag vanwege Oekraïnse drones. Bij een nieuwe aanval op het vliegveld van Riyadh in Saoedi-Arabië is een onbekend aantal mensen gewond geraakt. Ook het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf lag onder vuur. Gisteren kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist en ook voor beschieting van olieinstallaties. Saoedi-Arabië steunt de regering, de tegenstander van de Houthis. De directeur van Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam is overleden. Ina Klaassen was ernstig ziek. Ze stond de afgelopen 7 jaar aan het roer van het museum. Het gemeentebestuur van Rotterdam zegt dat de stad een mooi mens verliest met een hart voor kunst en cultuur. Klaassen was 57. Het strand van Scheveningen is gedeeltelijk dicht geweest na de vondst van een verdacht bolvormig object. Gedacht werd dat het een zeemijn was. De EOD stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijk stuk was van een oude boei. 5 dode herten, deze week in Maasland in Zuid-Holland, zijn niet bezweken aan een virus, maar aan ongekookte rijst. Sectie wees uit dat ze rijst hadden gegeten die in hun maag was uitgezet. Het hertenkamp in Maasland, waar de dieren zaten, weet niet wie de rijst in de voederbakken heeft gedaan. Het weer, opklaringen, nog enkele buien en een heldere nacht. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog en zon. En het wordt morgen 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollestreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tilano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Wil jij weer kunnen genieten van je gezin? Nu, niet pas later als ze groot zijn? Ga naar gelukkigegezinnen.nu.
2: Dit is Bo.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

So hard to beat.

0: Heeft u slecht geslapen? Dan bent u toe aan een bed met de juiste ondersteuning. Pocaar Slaapcomfort adviseert en heeft de nieuwste collectie bedden in huis. Kom naar onze winkel aan de Wasbekerlaan 67 in Sassenheim en ontdek het nieuwe slapen. De koffie staat altijd klaar.
1: Slaap je goed, dan leef je beter.
2: Met een bed van Pocaar Slaapcomfort.
3: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
0: U bent van harte welkom op ons nieuwe adres. Pocaar Slaapcomfort. Wasbekerlaan 67, Sassenheim.
1: Slaap je goed, dan leef je beter.
2: Met een bed van Pocaar Slaapcomfort.
4: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
5: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
6: De omroep van de Bollestreek.
5: Dit is Bo.
6: Met het nieuws van 12 uur.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Rusland heeft volgens president Zelensky een energiecentrale beschoten in Kharkiv, in het oosten van Oekraïne. 6 mensen zouden gewond zijn geraakt. Uit de videoboodschap van Zelensky valt niet op te maken of de aanval kwam na de mededeling van president Trump dat Rusland en Oekraïne een staakt het vuren zouden hebben afgesproken. Ze zouden elkaars energievoorziening niet meer onder vuur nemen. Volgens Trump zou dat bestand onmiddellijk ingaan. Zelensky zei van niks te weten. Rusland heeft nog niet gereageerd. Saoedi-Arabië meldt een aanval op het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Ook wordt een nieuwe aanval gemeld op de luchthaven van de hoofdstad Riyadh. De passagiersterminal zou zijn geraakt. Gisteren kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het vliegveld van Riyadh 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. De Houthis melden een Saoedische aanval op een door hen gecontroleerde luchthaven in Jemen. Sinds 9 uur vanavond rijden er weer treinen tussen Rotterdam en Delft. Dat is een paar uur eerder dan gedacht, meldt ProRail. Gisterochtend bleek dat een afgesloten toegangsdeur van een technische ruimte onder een spoorbrug was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlot. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. Een deel van het strand van Scheveningen is zondag urenlang afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp in de branding. Er werd rekening mee gehouden dat het een zeemijn was. Het publiek werd op afstand gehouden. De explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was, vermoedelijk een stuk van een oude boei. Het weer, in het noorden nog enkele buien, verder een heldere nacht met 5 tot 9 graden. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog en wat zon en dan 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op het gebied van campers. Zo ook de krachtige 4x4 campers. Deze robuuste campers trotseren elk terrein en zijn voorzien van de nieuwste technologieën. Geniet van het luxe wonen en slapen. Ontdek het ultieme avontuur en het grote genieten. Bezoek onze showroom. We helpen je graag bij het vinden van dé camper die helemaal bij je past.
9: De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk laat je droom werkelijkheid worden.
10: Heb je moeite met afvallen of op gewicht blijven? En wil je zeker weten of de inzet van medicatie veilig en relevant voor je is? Meld je dan aan voor de onboarding bij Kliniek de Pauw in Utrecht of Amsterdam. Fysieke intakes met big geregistreerde artsen en diëtisten. Mail ons via info@kliniekdepauw.nl.
11: Ben jij interieurbouwer? En wil je goed gereedschap voor een eerlijke prijs? Schellekensstoels.nl is dé specialist in zaagbladen, frezen en CNC-gereedschap voor de interieurbouw. Met grote voorraad en meer dan 30 jaar ervaring. Ook voor lamello en kantenband. Schellekensstoels.nl, de partner die je scherp houdt.
12: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
13: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
14: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
15: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
16: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
9: Ontdek het avontuur bij De Jong, kampeer en recreatie in Hillegom de Zilk.
8: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
17: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
5: Dit is Bo,
6: de omroep van de Bollenstreek.
5: Met muziek

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 1 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. De passagiersterminal zou zijn geraakt door een projectiel. Er werd ook een aanval gemeld op het vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Zaterdag kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het vliegveld van Riyadh 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. De Israëlische premier Netanyahu stelt een onderzoek in naar de anonieme Israëlische bronnen die in de documentaire NASA hun verhaal doen. Hij wil hem vervolgen. In een verklaring staat dat Netanyahu onder andere de stafchef van het leger en het hoofd van de veiligheidsdienst aan het werk heeft gezet. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen 24 mensen van het leger en de inlichtingendienst hoe het Israëlische leger doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. In een hertenkamp in Maasland in Zuid-Holland zijn afgelopen weken 5 herten onverwacht doodgegaan. Gedacht werd dat het kwam door een virus. Uit sectie is duidelijk geworden dat de dieren een grote hoeveelheid ongekookte rijst hadden gegeten. Wie de rijst aan de herten in Maasland heeft gegeven, is niet bekend. Sinds 9 uur gisteravond rijden er weer treinen tussen Rotterdam en Delft. Het treinverkeer werd stilgelegd vanwege brandstichting in een technische ruimte onder een spoorbrug. Die was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlotter dan verwacht. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. Het weer. In het noorden nog enkele buien. Verder een heldere nacht met minima van 5 tot 9 graden. De komende dag eerst kans op mist, verder droog met af en toe zon. En het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
4: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
6: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 2 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op de N233 bij Kesteren in de Betuwe zijn bij een ernstig ongeluk gisteravond 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde kort voor 11 uur. Dagblad De Gelderlander meldt dat de brandweer, 6 ambulances en 2 traumahelikopters werden opgeroepen. Een van de auto's kwam op zijn kop in de berm terecht. De bestuurder van die auto is een van de dodelijke slachtoffers, aldus de krant. De N233 blijft tussen Kesteren en de A15 de komende uren afgesloten. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. De passagiersterminal van het vliegveld zou zijn geraakt door een projectiel. Er werd ook een aanval gemeld op het vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Zaterdag kostte een aanval op de luchthaven van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. De Israëlische premier Netanyahu wil de anonieme Israëlische bronnen uit de documentaire NASA vervolgen. Hij stelt een onderzoek in. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen Israëlische militairen hoe het Israëlische leger doelbewust 10.000 burgers in Gaza heeft gedood. Een deel van het strand van Scheveningen is zondag urenlang afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp in de branding. Er werd rekening mee gehouden dat het een zeemijn was. Het publiek werd op afstand gehouden. De explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was. Vermoedelijk een stuk van een oude boei. Het weer. In het noorden nog enkele buien. Verder een heldere nacht met minima tussen 5 en 9 graden. De komende dag eerst kans op mist. Verder droog met af en toe zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
6: Mag je niet uitbreiden van de netbeheerder? Maak snel vermogen vrij met een zakelijke batterij van piekvrij.nl. Opwekken, opslaan en op het juiste moment inzetten. Piekvrij.nl.
7: Wil jij weer kunnen genieten van je gezin? Nu, niet pas later als ze groot zijn? Ga naar gelukkigegezinnen.nu.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.